0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Ze pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig, omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

plaats delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats delict.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. Dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Voor Atreca bedden bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
1: Goedemorgen Gelderland.

allemaal lekker affiche op zo'n dinsdagochtend. Gelijk beginnen met The Beatles, Lady Madonna. Goedemorgen allemaal. Het is 5 minuten over 6, dinsdag 18 augustus.

wat na hier in de studio. Het is een nat begin van deze dinsdag. Een bewolkte en regenachtige ochtend, maar later op de dag wordt het droog. Het wordt 20 tot 22 graden, er waait een matige westenwind. De komende dagen houdt deze wisselvalligheid aan en dagelijks ook diezelfde temperatuur, zo rond de 21 graden. En dat is een hele normale waarde voor augustus. En wat ook gewoon normaal is, is dat we aan het begin van het uur even samen de krantenkoppen doornemen van de ochtendkranten en in grepen het Gelders nieuws nemen van wat er bij ons op de site en in de app te vinden is. In de Arnhemse wijk De Geitenkamp was het gisteravond voor de vijfde avond op rij onrustig. Een groep van zo'n 40 jongeren stak zwaar vuurwerk af. De politie was met veel wagens aanwezig en heeft de groep rond 00:30 aangesproken en weggestuurd. Geen aanhoudingen. Volgens buurtbewoners speelt er een ruzie in de wijk. Het AD meldt ook dat boeren in Twente tijdens protesten niet meer met trekkers de snelweg op mogen. Het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees in de buurt van de trekkerdemonstratie speelt mee in dit besluit. Trouw heeft een interview met een jeugdbeschermer vanochtend die ervoor pleit om in de jeugdzorg minder vanuit regels en protocollen te werken, meer vanuit het hart. Volgens haar hebben jeugdzorgmedewerkers veel levens gered, maar lees je in de media vooral dat wat er misgaat. Het Nederlands Dagblad schrijft dat steeds meer ouders die thuisonderwijs geven overwegen te emigreren. De Hoge Raad oordeelde dat een gezin geen vrijstelling meer kreeg en dat heeft gevolgen voor bijna 3000 kinderen. Sommige gemeenten dreigen al met een procesverbaal als kinderen per 1 september niet op school staan ingeschreven. De Graafschap wacht nog op de eerste zegen dit seizoen. De Doetinchemse ploeg verloor gisteravond met 2-5 van Jong AZ en staat 17e in de keukenkampioendivisie. Vitesse pakte wel 3 punten. De Arnhemmers wonnen bij Jong FC Utrecht met 1-3. De Gelderlander schrijft over de droogte die steeds meer explosieven uit de Tweede Wereldoorlog blootlegt langs de Gelderse rivieren. Sinds 1 mei al 127 meldingen. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar. Vorige week nog raakte een Nijmegenaar ernstig gewond toen hij een rokende fosforgranaat probeerde te blussen. Het advies is dan ook... blijf er vanaf en bel 112. De Telegraaf meldt dat verzekeraar Univé waarschuwt voor problemen met de reparatie van auto's van nieuwe merken. Onderdelen moeten vaak van ver komen en maar een paar garages kunnen de reparatie uitvoeren. Dat duurt langer en kost meer. En de premies gaan omhoog. En in het Belgische Dendermonde is onlangs een goudschat gevonden te waarde van 9 miljoen euro tijdens een verbouwing. De politie wordt inmiddels overspoeld met mailtjes van mensen die het goud claimen. Sommigen beweren zelfs, dat is mijn goud, in een vorig leven. De politie laat droogjes weten dat reïncarnatie vooralsnog geen geldig bewijs is. Nee, dan zul je toch echt met een beter verhaal moeten komen.

tijd. Dan geef ik jou de ochtend daarvoor terug. George Benson, Give Me The Night. En zometeen een goed begin is het halve werk. Maar eerst Bluff en Raccoon, die samen zingen. Glas op Radio Gelderland.

0: een Zeeuws onder ons. Op de Gelderse Radio, op de dinsdagochtend. Bluff en Raccoon zingen samen glas. Het is, maakt het 10 minuten voor 6:30. Goedemorgen, ik vind het een goed begin.
1: Een goed begin? Is het halve werk?
0: Zo is dat, een goed begin is het halve werk. Ik laat een intro horen. De eerste paar seconden van een plaat die ik graag wil draaien. En dat kan alleen met hulp van jou, want het moet wel geraden worden. Welke plaat is dit?
1: Een goed begin?
0: En dat is het fragment van gisteren. Even kijken. Nee. Fragment van gisteren heb ik alleen. Ik ga even zoeken, een momentje. Enrique Iglesias heeft Bailemos.

0: Enrique Iglesias en Bailamo op Radio Gelderland.
1: Ik wil wel een spelletje spelen, hoor. Je moet hem wel vinden, hoor.
0: Je moet wel vinden, hoor, Gert. Je hebt helemaal gelijk. Nee, ik was dat fragmentje kwijt.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Van een goed begin is het halve werk. Dus ik draaide per ongeluk het fragment van gisteren. En die wordt trouwens wel weer geraden in de app ook. Inderdaad, Easy van de Commodores. Nee, het gaat om het fragment van vandaag. En ik heb hem gevonden. Dit is het fragment.
2: Een goed begin.
0: En die plaat wil ik dus draaien. En daarvoor heb ik de titel en de artiest van je nodig. Ik hoop dat jij wat scherper bent dan ik vanochtend. Dus titel en artiest van deze plaat.
2: Een goed begin.
0: En dat mag je doorgeven via de mail. frank@gld.nl of een appje. Tjonge jonge.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
7: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. Op dit moment is het in De Vecht 13,7, in Wageningen 16 graden. Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Later vandaag wordt het droog. Het wordt 20 tot 22 graden en er waait een matige westenwind. Boeren in Gelderland kunnen mogelijk structureel gaan helpen bij het voorkomen en bestrijden van natuurbranden. LTO Noord en Brandweer Nederland onderzoeken hoe hun terreinkennis en materieel kunnen worden ingezet, vooral op moeilijk bereikbare plekken. En de Graafschap heeft een slechte start van het seizoen met een nederlaag op eigen terrein. De ploeg verloor gisteren met 5-2 van Jong AZ op de Vijverberg. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Er staat geen file in Gelderland. Ze kunnen mooi door met Gino Vanelli zometeen.
8: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
9: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
8: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
10: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
13: Uniek slapen, hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: People Gotta Move, de ANWB is het al gebruikt voor een sportje. People Gotta Move, Gino Vanelli, 6:05, goedemorgen. Het kittenseizoen, dat klinkt schattig, hè? Het kittenseizoen. Maar voor de kattenopvang is het vooral dat de hokken vol zijn en dat de vrijwilligers bijna niet meer weten waar ze al die beestjes moeten laten. En er zitten natuurlijk ook nog heel wat zieke kittens bij. Gewoon te veel katten. Een paar dierenwelzijnsclubs willen nu samen dat de castratie van huiskatten verplicht gaat worden. En daarmee komen ze, met dat verzoek, komen ze bij de Tweede Kamer.
1: We staan nu in een container eigenlijk. Er zijn twee containers op elkaar gestapeld. En die staan bij de dierenarts. En hieronder in de eerste container, daar zitten de gezonde katten. En hierboven zitten ze in quarantaine.
2: Ja, dat klopt.
3: Wat ziet u gebeuren met de katten en de kittens?
2: Nou, in maart begint het kittenseizoen. En dat zijn er vele duizenden worden er geboren. En ja, een heleboel mensen raken die niet kwijt. Die denken eerst, dat is leuk voor de kinderen, zo'n nestje. Er komt ook een tweede nestje en soms een derde nestje. En dan weten ze niet meer wat ze daarmee aan moeten. Dan zijn er heel wat nette mensen die brengen ze naar het asiel. Maar het asiel zit ook vol. En soms weten ze niet meer wat ze ermee moeten doen. En dan zetten ze gewoon uit de auto, langs de kant van de weg, bij een parkeerplaats, in het bos, aan de rand van het dorp. En ja, dan moeten die kinderen het zelf maar uitzoeken.
3: Jullie pleiten voor castratie en sterilisatie van huiskatten. Wat zou zo'n verplichting volgens jullie opleveren?
2: Nou, het zou betekenen dat je veel minder kittens krijgt. Dat je daardoor weer veel minder dierenleed hebt. Nu is het zo, de opvangen zitten vol. Vrijwilligers, nou, die maken overuren. Dat zou opgelost worden. De overlast neemt af. De overpopulatie neemt af. In buurten wordt het weer wat leefbaarder. Niemand vindt het leuk om stervende katjes in zijn omgeving te zien.
3: Wanneer kunnen we de petitie verwachten?
2: Over een paar maanden, want er loopt nu een andere petitie. En wij willen graag dat alle organisaties die zich met dit probleem bezighouden daarbij aansluiten.
0: Dus als je thuis een kat hebt die nog niet gecastreerd of gesteriliseerd is, bel even met je dierenarts. En als je denkt, ja, dat kan ik helemaal niet betalen, dan moet je even bij je gemeente checken, want er zijn regelingen voor. En het scheelt toch weer een nestje. Of twee. Of drie. Dus doe dat nou.

0: De Corrs met het beste advies van deze dinsdagochtend is namelijk Listen to the Radio Live. 7:12. Goedemorgen allemaal.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, dat is nog maar eens bewezen. Een goed begin is het halve werk. Ik haalde de boel een beetje door elkaar vanochtend door eerst het fragment van gisteren te draaien. Maar ik heb het fragment van vandaag ook gevonden. En dat heb ik je net laten horen. Dat klonk zo.
1: Een goed begin.
0: Met de beide vragen heb jij enig idee waar dat intro bij hoort. Nou, onder andere een reactie van Leon die zegt: ja, ik ken het nummer wel, Frank, maar het kwartje valt nog niet helemaal. Dus nou, die is als het goed is blijven luisteren en heeft nu misschien wel gehoord wat Evert wel herkende. Remmel trouwens ook en Gert ook. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good? Dat is het goede begin wat hoort bij deze dinsdagochtend, de 18e van augustus. En dankzij de mailtjes en de appjes met het goede antwoord kan ik de plaat nu helemaal draaien. Hou dan ook je mond, Frank.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good.
1: Uit 1984 is dit Nick Kershaw met Wouldn't Be Good.

0: Dai Dai, Shakira en Burna Boy. En daarvoor een goed begin is het halve werk. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Het is 7:09.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, hoe is het buiten als je het raam openzet? Dan zul je waarschijnlijk dit een beetje horen vanochtend. Het regent in Gelderland. Regent het overal, Rico Schreuder?
2: Ja, het regent overal. Alleen het uiterste noorden van het land, daar is het droog. Maar verder is het echt overal behoorlijk regenachtig. En het komt af en toe echt met flinke bakken tegelijk uit de lucht. Het regent dus stevig door. De natuur kan het gebruiken, goed gebruiken. Maar je moet er vanochtend wel zeker rekening mee gaan houden. Want ja, ga je op de fiets, zoek regenkleding op. Want je wordt echt zeik en zeiknat, om het zo te zeggen.
0: Het regent goed door. Hoeveel gaat er vallen vandaag?
2: Er gaat meer dan 10 mm vallen. Dat gaat eventjes flink doorregenen vanochtend. Die regen trekt wel geleidelijk naar het oosten weg. Halverwege de ochtend wordt het vanuit het westen wat droger. Er kan nog wel wat lichte regen of motregen vallen. Maar echt, die plensregens van nu, die trekken wel gelijk weg. En later vanmiddag en vanavond krijgen we ook weer te maken met enkele buien. Tussendoor breekt ook de zon af en toe door. En dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 21 graden. Dus aan de temperatuur ligt het niet, maar het wordt wel vandaag behoorlijk nat.
0: Ja, en de natuur kan het goed gebruiken, zeg je.
2: Ja, zeker.
0: Maar ik heb bij dit soort dingen ook nog het gevoel van, ja, dit is dan zeg maar dag 1 van serieuze regen met het buitje van gisteren erbij. Na al die weken, het is nog lang niet genoeg natuurlijk, hè?
2: Nee, wat dat betreft hebben we dagen, zo niet maanden van deze dagen nodig.
0: Ja.
2: Om echt het neerslagtekort teniet te gaan doen. Want ja, de bovenlaag die wordt op dit moment met deze regen natuurlijk gewoon nat. Maar dieper in de grond, steek maar een schep in de grond en je komt gelijk weer bij de droge laag uit. Dus we hebben echt weken, zo niet maanden nodig van deze dagen om aan de droogte eigenlijk om die op te gaan lossen.
0: Ja. Maar dat betekent dat er dus heel veel regen moet vallen voor die natuur. Dan gaan we het op een gegeven moment genoeg vinden. Of heb jij nu al bij de werkkamer de eerste mopperende mensen gehoord?
2: Ja, nee, de mopperende mensen die zijn er inderdaad zeker al. Want sommige
0: echt?
2: Mensen.
0: Na één dag?
2: Ja, na één dag van ik ben die regen nu al zo zat, hoor je dan alweer. Ja, aan het droge en zonnige weer, wennen we blijkbaar makkelijker dan aan een dag met regen. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor die mensen, want we krijgen de komende dagen nog veel meer regen. Want ook morgen beginnen we bewolkt, regenachtig. Morgenmiddag komen er weer buien opzetten. En vanaf donderdag hebben we echt 3 dagen, donderdag, vrijdag, zaterdag, met talrijke buien. Donderdag daarbij ook kans op onweer. Temperatuur blijft continu uitkomen op zo'n 20, 21 graden. Maar dat is ook iets te laag voor de tijd van het jaar. Want normaal gesproken is het eind augustus nog zo'n 23 graden. Maar we hebben dus echt tot en met zaterdag regelmatig wat buien. En zondag dan lijkt het droog te blijven en dan is het ook een graad of 20.
0: Oké. Rico, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje weer.
2: Doen we helemaal.
0: Oké. We horen het al. We hebben echt weken hiervan nodig. Wil het een beetje zoden aan de dijk zetten in de natuur. Komende dagen regent het dus een beetje. Maar voor de Veluwe in de natuur is het nog lang niet genoeg. Dat zijn we ook nog even met onze eigen ogen wezen bekijken. Dat hoor je zometeen ook na 7:00. En we spelen natuurlijk ook ons spelletje Plaat Delict.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat. Dat helpt iets, maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
3: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
5: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen. Ja.
3: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de A50 Os Arnhem tussen Renkum en Grijshoord. 7 minuten door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
7: Duizenden vrijwilligers, 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Hallo, u gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: lift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Goedemorgen Gelderland.

0: Gejuta Hill, nummer van de Limburgse band Partner, over de jeugdherinneringen van de zanger en de drummer Ab van Goor. Niet over Gejuta Hill, maar gewoon de Keutenberg in Schinopgul. En daar woonde de opa en oma van Ab. En als klein kind moest hij daar dus dan op zondag op bezoek. En hij verveelde zich stierlijk. En wat je dus hoorde waren de vertalingen in steenkolen-Engels van wat zijn moeder dan tegen hem zei. Van jongen, zit stil en trek die kat niet aan zijn staart. Don't pull the cat. Goedemorgen, het is dinsdag 18 augustus. Mijn regenpak drupt hier nog wat na in de studio. Het is een nat begin van deze dinsdag. Een bewolkte en regenachtige ochtend, maar later vandaag wordt het droog. Het wordt 20, 22 graden. Er waait een matige westenwind. De komende dagen houdt de wisselvalligheid aan. Dagelijks dit soort temperaturen, zo rond de 21 graden. En dat is heel normaal voor begin augustus. Wat ook gewoon normaal is, dat we aan het begin van het uur even samen de krantenkoppen doornemen van dat wat de ochtendkranten hebben geschreven. En in grepen dat Gelders nieuws wat bij ons op de site en op de mobiele app te vinden is. Vanochtend vroeg is er brand uitgebroken in Dieren in een appartement van woonzorgcentrum De Oude Plataan. Er is opgeschaald naar grip 1, dus daar kunnen er meer wagens naartoe. Een hele vleugel is namelijk uit voorzorg ontruimd. Bewoners zijn vanochtend vroeg uit bed gehaald en intern verplaatst. Over de oorzaak is nog niets bekend. Er wonen daar vooral ouderen met dementie of een lichamelijke aandoening. Het AD meldt ook dat boeren in Twente tijdens protesten niet meer met trekkers de snelweg op mogen. Een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees in de buurt van een trekkerdemonstratie speelde mee in dat besluit. De Graafschap heeft gisteravond een forse domper te verwerken gekregen. In eigen huis werd met 5-2 verloren van Jong AZ. En zo kent de club een valse start in de eerste divisie met maar 1 schamelpuntje na 2 speeldagen. En dat kwam ook hard aan bij verdediger Rowan Besselink.
1: Ja, slecht gezegd kut. Ja. Gewoon geen fijne avond.
0: Nee. En aanval op Jong van Zil gebruikt ongeveer dezelfde duidelijke term.
2: Nu even kut, maar ja, we moeten gewoon kop op en op naar de volgende.
0: Precies. Vitesse won de uitwedstrijd tegen Jong Utrecht met 3-1. De Zweedse debutant Pontus Dabo viel op met mooie acties. En spits Nauer Vulbanis scoorde 2 keer. En staat nu al op 3 punten dit seizoen.
3: Ja, ja, zeker. Gaat lekker zo. Belangrijkste was 3 punten en 2 goals. Ik wou natuurlijk dat ik die uittrekking niet kon maken. Maar ik ben blij met 2 doelpunten.
0: Ja, en dus 3 doelpunten dit hele seizoen. En nog een bijzonder oproepje uit Velp. Patrick uit Nijmegen is op zoek naar een vrouw met wie hij rond 2008... samen vrijwilligerswerk deed bij het dierentehuis in Velp. Destijds durfde hij er nooit te vertellen dat hij verliefd op haar was. En daarom heeft hij nu een bord opgehangen bij het dierentehuis met de tekst: leuke dame met wie ik hier samenwerkte rond 2008. Jij riep mijn naam en vroeg hoe ik je geverfde haar vond. Ik was onzeker. Ik ben jou nooit vergeten. Hoop dat we elkaar kunnen vinden voor contact. Heb nog veel te vertellen. Haar naam weet hij dus niet eens meer, maar hij hoopt dat ze de oproep alsnog ziet. En mocht ze inmiddels een heel ander leven hebben, dan is dat ook prima, zegt Patrick. Hij wil haar eigenlijk vooral nog 1 keer vertellen wat hij destijds nooit durfde te zeggen. Misschien wel wat hij dus inderdaad van dat geverfde haar vond. Of wat hij überhaupt van haar vond. Volgens mij vond hij dat wel leuk. Volgens mij vond hij dat wel heel erg leuk. Je luistert naar Radio Gelderland. Dit is Rigera. En vamos a la playa.

0: Vamos a la playa van Rigera op Radio Gelderland. Lidie Bomhoff uit Apeldoorn stuurt een berichtje naar mij. Goedemorgen, ik ben super blij hoor met die regen die valt. En die is ook nog heel lang nodig. Maar tegelijkertijd heb ik toch wel te doen met de gezinnen die juist deze week pas of nog een weekje vakantie hebben en op de camping verblijven. Want die hitte is absoluut niets, maar het is nu wel een groot contrast. Hè? Groetjes uit Apeldoorn, ja. Het gaat dus de komende dagen weer een beetje regenen. Maar we hadden het er met de weerman Rico net over. Dat is voor de Veluwe natuurlijk nog lang niet genoeg. Want de beken staan nog altijd droog, het grondwater is aan het dalen en op plekken waar altijd water stond, is het nu stil. Maarten Veldhuis van de provincie ging eens kijken op de Veluwe en schrok van wat hij daar aantrof.
1: Hier kan ik ook niet staan in 2024. Het stroomde hier echt flink, deze beek. Nu kan ik erin staan weer. Het systeem begint er langzaam een beetje op te geven. Dat is hier heel duidelijk.
2: Onder de Veluwe ligt de grootste zoetwaterbel van Nederland. Een enorme opslag aan water en een belangrijke bron voor ons drinkwater. Maar door de droogte wordt de voorraad steeds kleiner.
1: 7 tot 10 keer zoveel zoetwater als het hele IJsselmeer bevat. Dat is ook niet zomaar in één keer weg. Maar het bovenste stukje van die zoetwaterbel die beweegt. En als je minder neerslag hebt, het verdampt meer, dan is die aanvulling minder. Het is een hele bijzondere grote waterbel die je overeind wil houden. En dat kunnen we niet alleen maar overlaten aan de natuur. Dan moeten we zelf ook dingen doen. Het water geven in je tuin, je zwembad, het douchen. Als je dat allemaal minder doet, dan hoef je minder water uit de Veluwe te onttrekken.
2: Zelfs de neerslag van de afgelopen dagen en wat er de komende dagen nog moet vallen is niet voldoende voor de Veluwse natuur.
1: Als wij dit soort jaren veel krijgen, dan wordt het heel pittig voor de flanken van de Veluwe en de natte natuurgebieden. Maar ook voor de landbouw natuurlijk. Ook voor de mens.
2: We lopen iets verder en wat we daar aantreffen, daar schrikt Maarten van.
1: Zo laag heb ik hem nog nooit gezien. Hij is nu echt aan het interen, aan het opdrogen. Deze plek geeft de urgentie wel echt aan. Als deze ook droog zou vallen, zou dat mij daar heel veel zeggen. Dan zijn we weer een stuk verder op die ladder van de droogte van de Veluwe.
0: Ja, het Renkensbeekdal kleurt geel op dit moment. Het water stroomt niet meer, het leven is eruit. Korter douchen en minder de tuin sproeien helpt daartegen dus. Maar de echte oplossing zit dieper. Minder grondwater oppompen en hopen op een hele natte, kletsnatte winter. Goed voor de natuur.

0: Heel lang. We go back like a 1970 Cadillac. Keith Urban en Michael McDonald waren dat. Het is 7:50.
1: Laat de licht.
0: Mooie tijd voor een klein spelletje.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik heb een procesverbaal voor me liggen van een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. Aan jou de vraag om het op te lossen, waarmee je dus kans maakt op een leuk prijsje, want de gouden tipgever krijgt de Radio Gelderland zaklamp. We behandelen vandaag een tip. Een tip van Cor Dukkerhof. Zijn aangifte leest als een western. Een voortvluchtige man slaat samen met zijn geliefde op de vlucht nadat er bloed is gevloeid. De platenpolitie onderzoekt een zaak waarin een voortvluchtige verdachte samen met zijn geliefde Magdalena hals over de kop de grens probeert over te steken. Volgens het onderzoek begon de vlucht nadat tijdens een gewelddadige confrontatie meerdere schoten waren gelost en er dodelijke slachtoffers waren gevallen. Sindsdien reizen de twee te paard door een dor en onherbergzaam landschap, voortdurend opgejaagd door de politie en door gewapende achtervolgers. Getuigen melden dat de verdachten nauwelijks nog rust kennen en weten dat iedere volgende halte hun laatste kan zijn. De platenpolitie onderzoekt daarom een combinatie van doodslag, vlucht voor justitie en grensoverschrijdende ontvluchting. Dus doodslag, vuurwapengeweld en het vluchten voor justitie. De hoofdverdachte slaat na een schietpartij samen met zijn geliefde op de vlucht. De politie zit hem op de hielen en het nummer vertelt het verhaal als een klassieke western. En wij zoeken daarvoor een grootse, misschien wel de grootste singer-songwriter uit Amerika. Het nummer verscheen in 1976 en is dus geschreven als een filmisch verhaal. Vol Mexicaanse invloeden, mariachi-gitaren en Spaanstalige stukjes tekst. Achtervolgingen en dramatische beelden. Het behoort tot zijn meest verhalende composities. De verdachten zijn voortdurend op de vlucht. Liefde en geweld reizen dit dossier samen. De plaatsnaam uit de titel, die ligt vlak bij de grens met Mexico. Nou hou ik op. Nou moet je het wel weten. En zo niet, denk er dan maar eens goed na. Frank@gld.nl of een appje. De titel en de artiest wil ik van je hebben. Succes, hè. Zal ik even Donna Summer doen dan ondertussen? Could It Be Magic?

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Beemte is het 14 graden, in Zaltbommel 15,8. Het is vanochtend bewolkt en regenachtig. Later op de dag wordt het droog. Het wordt ongeveer 20 tot 22 graden en er waait vandaag een matige westenwind. Een man uit Enschede is veroordeeld tot een celstraf nadat hij dronken en onder invloed van cocaïne een auto-ongeluk veroorzaakte in Neede. Hij reed veel te hard en zonder rijbewijs, wat leidde tot een crash waarbij een inzittende ernstig gewond raakte. En Vitesse heeft de eerste overwinning van het seizoen behaald door met 1-3 te winnen van Jong Utrecht. Ondanks een matige eerste helft wist de ploeg na de rust de wedstrijd naar zich toe te trekken. Meer Gelders nieuws, ook sport, lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 6 minuten. De A50, 11 minuten door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht tussen Heteren en Knoopend Grijshoord, 7 kilometer. En richting Arnhem tussen Beekberg en Schaarsbergen, 6 minuten. Nog meer? Nee, dat is allemaal niet bij ons. Nee, ook niet. Nou, dan de Bee Gees.
0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
5: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Een tragedie, tragedy, de Bee Gees. Met hun hoge stemmen op de radio, de dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal. We hebben het de afgelopen tijd ook veel over de droogte gehad. En daardoor vergeet je bijna dat andere probleem waar we het ook veel over hebben gehad in het verleden. Namelijk het woningtekort. Er moet namelijk gebouwd worden in Gelderland. En het moet ook snel. Bouwvakkers zijn namelijk schaars en de wachtlijsten zijn lang. Conceptueel bouwen zou kunnen helpen. Dus dat is zeg maar een huis dat grotendeels in de fabriek wordt gemaakt. En hoef je het eigenlijk op locatie alleen nog maar in elkaar te zetten. Dat scheelt tijd, het scheelt geld, maar het scheelt ook handen. En het kan tot en met de toiletrolhouder aan toe.
1: Conceptueel bouwen is eigenlijk gewoon slim bouwen. Dat is slim ontwerpen, slim ontwikkelen. En met die slimmigheidjes ja, kun je dus ook snelheid maken en efficiënter bouwen. En bij ons is dat met name in de fabriek bouwen. Dus wij assembleren of wij bouwen heel veel in de fabriek. En wij maken ook gebruik van robotisering in de fabriek. En robotisering betekent dat je ook minder mannetjes nodig hebt. Nou, personeel is best wel een uitdaging in de bouw. Ook bij ons.
2: Is het ook goedkoper?
1: Ja, ook goedkoper. Betaalbaar. Betaalbaar wonen. Dat is hetgene wat wij, waar wij voor gaan.
2: Jullie zetten de woning neer. Maken jullie de woning ook af? In die zin dat er ook een badkamer, een keuken, toilet in komt?
1: Nou, wij leveren altijd inclusief volledig ingerichte badkamer. Zelfs het toiletrolhoudertje zit er al in. En dat geldt hetzelfde voor de toilet. Geldt hetzelfde voor de installatie. Je moet je voorstellen, het is twee draadjes in elkaar knopen. En dan werkt het allemaal. Zo simpel is het echt. Ja. Kijk, de toekomst zegt dat wij, tenminste de overheid zegt zelfs, dat we in 2030 50% van onze woning industrieel moeten bouwen. Nou, dit is daar het voorbeeld van. Dus eigenlijk lopen we daar al op voorop. En ja, goed, in de woningnood wordt alleen maar hoger. En de snelheid alleen maar belangrijker. Handjes worden minder. Dus daar wordt dus fabrieksmatig woningbouw met robotisering wordt alleen maar belangrijker.
0: Ja, Gelderland zet er vol op in. De regio Arnhem-Nijmegen heeft samen met het Rijk een versnelde procedure ingericht voor dit soort fabriekswoningen, zodat gemeenten sneller vergunningen kunnen verlenen. Want de overheid wil dus dat in 2030 de helft van alle nieuwe woningen op deze manier gebouwd wordt. Plaat Delict. Tijd voor Plaat Delict, ons spelletje waarbij we iedere ochtend een plaat proberen op te lossen waar iets niet mee in de haak is. En dat kan op basis van het procesverbaal wat ik eerder vanochtend heb voorgelezen. Het is gelukt. Opnieuw is het de dader te pakken. We hadden te maken met een dramatisch cinematografisch verhaal over een naamloze revolverheld en zijn geliefde Magdalena. Samen slaan ze op de vlucht naar Mexico nadat hij een man heeft gedood, terwijl de dreiging van achtervolgers en de naderende dood constant op de loer ligt. Het nummer leest als een westernfilm. Het tweetal reist door de ruige Mexicaanse grensstreek op weg naar de stad Durango. De ik-figuur spreekt de hele tijd indringend tegen Magdalena, probeert haar te troosten en vraagt haar om stand te houden nu dat gevaar dichterbij komt. Ze worden ingesloten of opgewacht door vijanden of de wet in de heuvels. En dat leidt tot een fatale en spannende afloop in de nacht. Het nummer heeft een vurig Mexicaans geïnspireerd mariachi-ritme, vioolspel. En het refrein bevat Spaanse flarden zoals Hot Chili Peppers in the Burning Shade. Ya viene el sol, ya viene el caleton. Dat is de locatie. En het versterkt een beetje die zwoele, gevaarlijke sfeer. Ja, welk nummer was dit? Welk nummer zochten wij? Ik kreeg onder andere goede antwoorden van Wil, van Ellen, van Corine, van Annemiek. En ook van Marie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat is wel leuk, want we hebben hier weer eens te maken met een rechercheur uit het verleden die al eens een keer eerder een gouden tipgever is geweest. Dus jij krijgt, als het goed is, een sterretje achter je naam.
3: Ja.
0: Dat is toch wel een momentje, hè?
3: Ja. Heel belangrijk.
0: Ja. Maar dan gaan we dus even checken. Want welke plaat hoorde jij erin verstopt?
3: Romance in Durango van Bob Dylan.
0: Ja, helemaal goed. Weet je dat het een plaat was die ik niet eens kende?
3: Ik ook niet. Ja, mijn man die heeft hem heel goed opgezocht.
0: Oké. Dus we gaan een sterretje achter jouw naam zetten dankzij jouw man.
3: Juist.
0: Heel goed.
3: Goed toch?
0: Ja, heel goed. Wat gaan jullie doen vandaag?
3: Ik ga straks nordikken. Hopelijk wordt het droog. En in Huissen hebben we een loopgroep. En ja. Daar is ook een afdeling Nordic. Dat is heel fijn. Ja. Meerdere keren per week kun je Nordicen. En ja, is heerlijk.
4: Hey, en hoe laat was de planning?
3: 9:00.
4: Ja, dan denk ik nog niet dat je het al droog hebt dan, hoor.
3: Denk ik ook niet. Misschien vandaag met de paraplu lopen. Ja. Maar,
4: hoe doe je dat dan met die stokken en een paraplu?
3: Nee,
4: kan dat? Kan
3: zonder niet, stokken.
4: Ja, precies.
3: Nee, dan kan het niet met stokken. Maar nee. Misschien zijn er een paar... ik ga dit keer dus niet in de regen lopen met stokken. Maar andere keren ben ik wel bij de diehards die wel met de stokken in de regen lopen.
4: Ja, ik heb
3: vandaag ook... even niet.
4: Ik ben ook gewoon door de regen gefietst vanochtend. Ik denk van ja, ik ga nou niet opeens dan de eerste echte regendag met de auto. Dan gaan we ook de regen omarmen en verwelkomen.
3: Ja,
4: precies.
3: Ja, maar dan maar een keer zonder stokken en dan met paraplu. Ja. Kan ook.
4: Of dan word je maar nat. Ja.
3: En regen is hard nodig, hè?
4: Ja, dat is zeker. Dat is echt hard nodig. Oké, dankjewel voor het meespelen. Een sterretje achter uw naam bij deze Romance in Durango van Bob Dylan draai ik nu voor jullie.
3: Ja, dankjewel. Een fijne dag.
4: Lekkere wandeling.
5: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Ramon. Volgens mij is het Bob Dylan.
1: Ja.
0: Met Romance in Durango.
1: Juist hem.
0: Toch?
1: Ja.
0: Durango. Ja, volgens mij is hem dat.
1: Helemaal goed. De zaak is rond. De platenpolitie blijft scherp. Weet je nou ook een liedje waar een luchtje aan zit? Een tekst die ruikt naar misdaad, bedrog of verboden liefde. Wie weet behandelen we dan binnenkort wel jouw tip. Want deze plaat was getipt door Cor. Helemaal leuk, toch? En nu dus een plaatdelict. Heb je er eentje voor me? Dan mag je die doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. Maar je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Hè?
2: Zaak gesloten.
1: Ik zal hem ook toevoegen aan onze Spotify-afspeellijst van opgeloste platendelict. Plaatdelict op Spotify, dan kun je terugluisteren. Rico Schreuder, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Ja, een mailtje of een appje eerder vanochtend.
3: Ja.
1: Uit Apeldoorn van Lidie, die zegt dat hij ook super blij is met de regen. Maar wel te doen heeft met de gezinnen die eigenlijk deze week nog vakantie hebben en ergens op een camping staan. Want het is wel een heel groot contrast met de rest van de zomer.
3: Het is een heel groot contrast. We hebben natuurlijk wekenlang droog, zonnig en behoorlijk warm weer gehad. Ja, dan hoef je niet na te denken wat je aan moet als je naar buiten gaat. Ja, vanochtend moet je dat wel. Want het komt soms met bakken uit de lucht. Het is behoorlijk regenachtig op dit moment. Dus ja, regenpak moet weer opgezocht worden. Ook weer een jas moet natuurlijk weer gezocht worden. Want om nou de hele dag in natte kleding te gaan zitten is ook niks.
1: Nee.
3: En de regen die trekt uiteindelijk wel weer naar het oosten weg. Dan is het tijdelijk wat droger. De zon breekt door, maar later vanmiddag en vanavond volgen ook weer enkele buien. Nou, omdat vanmiddag het zonnetje doorbreekt, kan de temperatuur nog wel oplopen naar zo'n 21, 22 graden. Dus het is wel gewoon aangenaam. Maar vanochtend is het dus behoorlijk nat.
1: Ja, en dat duurt nou tot...
3: Tot zaterdag zeker, want morgen krijgen we wederom te maken met een regengebied. En morgenmiddag komen er weer buien opdraven. Tussendoor breekt ook de zon af en toe door. Wordt morgen maximaal 19 of 20 graden. Donderdag, vrijdag, dan zijn er talrijke buien die echt passeren. Daarbij kan het ook tot onweer komen, vooral donderdag. Temperatuur komt beide dagen uit op zo'n 21 graden. Ook zaterdag hebben we nog te maken met buien. Maar vanaf zondag is het een paar dagen weer droog. De zon schijnt geregeld en de temperatuur die komt dagelijks uit op zo'n 20, 21. Graden. Dus temperaturen zijn prima, maar we hebben tot en met zaterdag echt de paraplu en de regenjas nodig.
1: En normaal, hè, voor de tijd van het jaar, om even helder te zijn.
3: Iets onder normaal. Het is ietsjes. 22 graden, 22, 23 graden is normaal. En we komen dus op zo'n 20 tot 22 graden uit. Iets onder normaal, maar kijken we naar de hele zomer, die is ruimschoots boven normaal. Dus wat dat betreft hebben we voldoende marge.
1: Oké. Okay. Rico, dankjewel en tot over een uurtje.
3: Ja, tot straks.
1: Tot straks. In die droge tijd hebben wij het natuurlijk af en toe ook moeten hebben over bosbranden. Die hebben gevoed bij ons in Gelderland, maar ook elders. Eind april stond de Veluwe bijvoorbeeld in brand. Hè. De brandweer heeft zijn handen vol aan dat soort natuurbranden. En ze willen nu samen met Boerenclub LTO gaan kijken of boeren structureel zouden kunnen helpen bij natuurbranden. Daar gaan we het na 8 uur over hebben. En je krijgt van mij natuurlijk ook weer de vraag die vandaag hoort bij Rondje Gelderland, waarmee je een kans maakt op een e-bike. Jazeker.

0: Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
6: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
5: Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
7: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
5: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintem en Zaltbommel. 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 7 minuten op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Oud-Dijk en Velperbroek. Op de A50 is het wegdek slecht. De rechterrijstrook is dicht tussen Hetering en knooppunt Grijshoort. Een kwartier vertraging daar. Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen 10 minuten. Arnhem-Oss tussen Ewijk en Ravenstein 5 minuten. Dan de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 20 minuten. En op de N810 Zevenaar-Duiven tussen Groezen en de A12 2 kilometer file, maar wel goed voor 6 minuten vertraging.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
11: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
12: Hey Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fuze 99 cent.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
18: Kampioenen!
16: En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
23: Goedemorgen Gelderland.

0: The Wistars and a Brand New Day. Goedemorgen Gelderland, 6 minuten over 8. Dinsdag is nu echt begonnen. De regenpakken druipen hier nog wat na aan het kledingrek van de omroep. Het is een nat begin van deze dinsdag. Een bewolkte en regenachtige ochtend dus. Later op de dag wordt het droog. 20, 22 graden, er waait een matige westenwind. Komende dagen houdt die wisselvalligheid gewoon aan. En met dagelijks dezelfde temperaturen en buien. Een hele normale waarde voor begin augustus hoor, 21 graden. Wat ook gewoon normaal is, is dat we aan het begin van het uur samen even de krantenkoppen doornemen van de ochtendkranten en een greep uit het Gelders nieuws nemen van dat wat er bij ons op de site gld.nl en in de app te vinden is. Zo is er vanochtend vroeg brand uitgebroken in Dieren in verpleeghuis De Oude Plataan. Daarbij kwam veel rook vrij. De hele afdeling is ontruimd. Meerdere bewoners hebben ook rook ingeademd en worden nu nagekeken door het ambulancepersoneel. Er zijn met twee tankautospuiten ter plaatse gekomen. Er is opgeschaald naar grip 1. De brand lijkt intussen wel gewoon uit, hoor. De Graafschap kreeg gisteravond een forse domper te verwerken. In eigen huis werd met 5-2 verloren van Jong AZ. En zo kent de club een valse start in de eerste divisie met maar 1 schamel puntje na 2 speeldagen. Dat kwam hard aan bij verdediger Rowan Besselink.
1: Ja, slecht gezegd kut. Ja. Gewoon geen fijne avond, zou ik zeggen.
0: Ja, diezelfde duidelijke term werd ook gebruikt door aanvaller Bjorn van Zijl.
2: Nu even kut, maar ja, we moeten gewoon kop op en op naar de volgende.
0: Vitesse won de uitwedstrijd tegen Jong Utrecht met 3-1. De Zweedse debutant Pontus Dabo viel op met een mooie actie. En spits Nauval Banis scoorde 2 keer. Staat nu al op 3 doelpunten dit seizoen.
3: Ja, ja, zeker. Gaat lekker zo. Belangrijkste was 3 punten en 2 goals. Ik wou natuurlijk dat ik die uittrek niet kon maken. Maar ik ben blij met 2 doelpunten.
0: Trouw heeft een interview met een jeugdbeschermer die ervoor pleit om in de jeugdzorg minder vanuit regels en protocollen te werken, meer vanuit het hart. Volgens haar hebben jeugdzorgmedewerkers veel levens gered, maar dat lees je in de media niet. Je leest vooral wat er misgaat. Boeren merken het in de portemonnee, die krijgen minder betaald voor hun producten. Vooral melk levert flink minder op dan een jaar geleden. Voor aardappelen krijgen ze bijna een derde minder. Tegelijkertijd worden juist de kosten hoger voor mest, voor het onderhoud, voor de veearts. Het klassieke verhaal van de boer die steeds harder werkt voor minder. Het Financieel Dagblad heeft een reportage uit de rijstvelden tussen Milaan en Turijn. De extreme droogte bedreigt de oogst van de risotto-rijst, van de tomaten en de olijven. Boven de 38 graden stopt de tomaat zelfs met zijn rode pigment aanmaken. Het klassieke Italiaanse dieet staat dus onder druk en dat ziet er nu ook nog anders uit. De afgelopen 3 maanden zaten 6 mensen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in een afgesloten ruimte. Ze mochten daar niet uit, 3 maanden lang. Ze zagen geen zonlicht en het was allemaal om te onderzoeken wat doet een lange ruimtemissie nou eigenlijk met de mens? Nu zijn ze dus weer in de bewoonde wereld. En dat is na 3 maanden toch wel even schakelen, hoor.
4: Dat was wel even overweldigend, want je hebt alles weer tegelijk. Je hebt zonlicht, lekker eten, dat je iedereen weer kan bellen, iedereen weer kan zien. Dus aan het begin was het heel erg veel, maar uiteindelijk ook heel erg leuk om alles weer te proeven en alles is weer zo nieuw. Je waardeert weer de kleine dingetjes, dat is dan weer iets wat heel erg mooi is.
0: Ja, ik denk dat je dan bijvoorbeeld ontzettend kunt genieten van een tomaat, bijvoorbeeld. Of een bordje risotto. Oh. Maar wat dacht je gewoon van zonlicht? Gewoon buiten staan en soaking up the sun.

0: een stoer mens. The Glamorous Life. Goedemorgen, Gelderland. 14 minuten over 8. Ik denk dat als je de afgelopen week hebt geluisterd, dat je weet dat dit ongeveer wel het moment is dat je de vraag krijgt van Rondje Gelderland. Hè? Ons zomerprogramma bij Omroep Gelderland, waarbij Esther en Frank rondfietsen. Iedere avond te zien op tv. Ze fietsen een knooppuntenroute en laten zien hoe mooi onze provincie is en wat je al niet allemaal kunt beleven op de fiets. Die routes kun je downloaden vanaf onze site en dan kun je ze zelf ook nafietsen. En dat fietsen kun je misschien wel gaan doen op een gloednieuwe e-bike ter waarde van €3700. Want die geven we de hele maand augustus weg. Dus 4 weken lang spelen we ook dit spel op de radio. Dus dat zijn 4 e-bikes. We hebben er al 2 weggegeven. Dit is week 3. En op deze dinsdag krijg je dus een vraag. Die hoort bij de uitzending van gisteren, van maandagavond. En daar laat ik even een fragmentje van horen.
1: En hier moeten we even opletten, want onderweg op deze route kom je van allerlei informatieborden tegen, waarin ze vertellen hoe het hier eruit heeft gezien in de Romeinse tijd. Ja, kijk, dit is dat plekje waar die villa die we straks zagen, die heeft hier ergens gestaan. En dus die enorme grafheuvel die hier is. De grootste grafheuvel van Noordwest-Europa moet hier zijn. Maar waar?
2: Ja, we zien niks.
1: We zien niks, nee, ja.
0: Nee. In aflevering 11 van de tv-serie Rondje Gelderland rijden we dus met Frank door het land van Maas en Waal. Langs allerlei schatten uit het Romeinse Rijk. Daar ligt ook een enorme grafheuvel. De vraag is, waar? Waarmee is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen? Hoe kun je dat zien, waar die grafheuvel was destijds? Dat is de vraag. En dat kun je doorgeven via het formulier op onze site van Radio Gelderland.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel die elektrische fiets.
0: Dus waarmee is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen? Dat antwoord geef je door via het formulier op de site radiogelderland.nl. Succes! Dit is Ella Langley, Choosing Texas.

0: Langley in Choosing Texas. Een fijn plaatje, vind ik dat toch. Eind april stond onze mooie Veluwe bij het harde in de brand. Hè? De brandweer had toen zijn handen vol. En nu is het nieuws dat de Boerenclub, de LTO en de brandweer samen willen onderzoeken of boeren structureel zouden kunnen meehelpen als dat weer gebeurt, een natuurbrand. Want boeren kennen het gebied. Boeren weten waar de wegen en de sloten lopen. En boeren hebben trekkers en watertanks gewoon klaarstaan.
1: Heb je het al eens meegemaakt, een bosbrand?
2: Ja. Ja.
1: En wat denk je dan? Wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, dan sta je aan. En dan ga je handelen. En dat is zo snel mogelijk proberen op te schalen en de juiste mensen erbij te krijgen.
1: Hij zit mooi vol nou?
3: Vol.
1: Vol?
3: Ja, 10 kuub.
1: In de regio staan 80 boeren met giertanks paraat om als vrijwillige bosbrandweerboer mee te helpen.
4: Wij ondersteunen de gewone brandweer tijdens een bosbrand.
1: En wat doen jullie dan? Dan wordt er gebeld naar het boerenbedrijf. Peter, kom.
4: Ja, kom. Daar is brand. En de brandweer bepaalt en die schaalt op. En die nodigt dan de boeren uit met tanken om te helpen blussen. En dat gaat niet om de haard zelf, maar om een waterring aan te leggen om de brandhaard.
1: En waarom doe je dit?
4: Waarom doe ik dit? Nou, ik ben gek met dit gebied. Ik zal jammer vinden dat er een heel gebied afbrandt. Nou, als wij daarbij kunnen helpen, vrijwillig, zeg maar, zoals dat ook al heet. Nou, ik vind dat een goede zaak. Dit is al, volgens mij, al meer dan 75 jaar bestaat dit. En dit is gewoon van vader op zoon is dit eigenlijk doorgegeven. Ja. We zijn nog niet zo vaak uitgerukt, dus gelukkig niet.
1: Ja, want er ging men net een bak met water het bos in.
5: Nou ja, wat je zag is net een giertank van 10 kuub water. Dat wel 10.000 liter. En als die dat nou achter elkaar doen, dan hebben we gewoon een hele grote aan bereik wat we aan natte stoplijn kunnen maken. Dus we zijn ontzettend geholpen met de bosbrandweer. Het is eigenlijk ontstaan vanuit naberschap naar elkaar toe. Nou, naberschap is natuurlijk een typisch woord wat hier veel voorkomt. En zo gaan ze ook met de natuur om. Ze helpen elkaar, maar ze zijn ook trots op de natuur. En ze zijn maar des te bang dat het verloren gaat. Dus,
1: Peter zei net ook. Ik zeg, waarom doe je dit? Hij zegt, maar ik hou van dit gebied.
5: Nou, daar zit alles in.
0: Ja, dat is eigenlijk waarom ze doen. Nieuw is het idee trouwens helemaal niet. Hè? Bij de grote bosbrand op de Veluwe 50 jaar geleden. Toen hielden boeren uit Schaarsbergen de Koningsweg al nat. Met gierkarren vol met water. Dat was toen alleen improviseren en nu willen ze dus structureel aanpakken en een beetje organiseren. Mike and the Mechanics kijken over hun schouder op Radio Gelderland. Het is 8:08.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
3: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Elburg 14,2. In Doorning, gemeente Maasdriel, 16 graden. Het is vanochtend bewolkt en regenachtig. Later vandaag wordt het droog. Het wordt 20, 22 graden. Er waait een matige westenwind. De komende dagen houdt de wisselvalligheid aan met dagelijks temperaturen zo rond de 21. Bij de brand in een zorginstelling in Dieren vanochtend zijn bewoners van een afdeling uit voorzorg geëvacueerd. Meerdere mensen hebben rook ingeademd en worden nagekeken. De brand is inmiddels onder controle. En voormalig handbalster Estefane Polman uit Arnhem en oud-voetballer Rafael van der Vaart verwachten samen hun tweede kindje. Het stel maakte het babynieuws bekend via Instagram. In 2017 kregen ze dochter Jesslyn en Van der Vaart heeft daarnaast natuurlijk nog zoon Damien uit zijn eerdere huwelijk met Sylvie Meijs. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Dit is wel een beetje veel, als ik het nou wat minder maak. Zo. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een kwartier. De A50 is het wegdek slecht. De rechterrijstrook is dicht. Tussen Heteren en Grijshoort 9 kilometer een kwartier. Op de A50 ook tussen Apeldoorn en Hoenderlo 20 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Prinsenkaaf ook 20. Dat zijn niet alle meldingen, maar wel die van 10 minuten of langer.
5: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
7: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: On the Wings of a Nightingale, de Everly Brothers. 6 minuten over 8:30. Nou had ik gisteren in de ochtendshow hadden we het over Jeu de Boule. En dan hoorde je dat het ook populair is onder de jeugd. Weet je wat ook populair is? Steeds meer onder jongeren. Vissen. Dat zou je misschien niet verwachten, maar vissen is echt heel populair aan het worden. En dan niet een beetje, met serieuze spullen. De vispas op zak, de techniek van vader op zoon overgegeven. En de vangst komt meteen op Instagram.
1: Rick en Lars zijn aan het vissen en ja, staan er nog maar ongeveer een minuutje bij. Hè. Ze hebben al beet. 2 keer zelfs. Wat had je nou net gevangen? Hoe groot is die?
2: Een karper.
1: En volgens mij wel een grote, want jullie hebben gewogen?
2: Ja, 5 kilo.
1: Dat is veel?
2: Ja, zeker.
1: Maar wat is er zo leuk aan?
2: Ja, je bent in de buitenlucht, gezond, mooie vissen, ja, het drillen met de hengel. Ja, dat.
1: Je moet het ook echt leren, volgens mij.
2: Ja, een beetje wel, de techniek onder de knie krijgen.
1: En hoe lang doe je het al?
2: Een jaar ongeveer.
1: Ja. En hoe oud ben je?
2: Ik ben 13.
1: Waarom vis jij? Waarom is het zo mooi?
3: Ja, ik ben ermee begonnen toen paar vrienden van school, die vroegen, ga ik hier mee. En toen, ja, je bent gewoon buiten in de natuur en je bent bezig met de natuur. Ja, het is beter als binnen zitten en je hebt wat te doen. Dus,
1: ik zie ook de spullen en hoe je ermee omgaat. Je bent ook echt ja, heel zorgvuldig met de dieren ben je bezig.
3: Ja, klopt. Want het is altijd, je moet wel goed omgaan met de dieren die je vangt. Want dat is wel belangrijk, want je wil ze natuurlijk vaker vangen en ook wel mooi groot laten groeien.
1: Ja. Nou heb jij ook vrienden die vissen. Zijn er nou steeds meer die gaan vissen onder ja, jouw klasgenoten of jouw jeugd?
3: Ja, je ziet wel steeds meer mensen die gaan vissen onder de jeugd. Want, vroeger was je nog wel eens de enige die op een plekje zat. Maar nu zitten er echt heel vaak mensen op je plek. En ja, op school zie je het ook steeds meer dat jongeren gaan vissen, ja.
1: Je maakte er ook een fotootje van net. Waar komt die op te staan?
3: Op mijn Instagram.
1: Want maak je daar van alle grote vissen, maak je dan een foto?
3: Ja, vooral van de grote, ja, die deel ik daar. En ook wel eens een paar filmpjes.
0: Alles voor de likes. Het afgelopen jaar werden er 12.000 extra jeugdvispassen uitgegeven. Dat zegt wel iets, hè? Volgens de Sportvisunie spelen visfluencers op YouTube daar ook een grote rol in. Visfluencers, ook een mooi woord. Staat hier in de dikke Van Dijk?

26 jaar oud alweer, deze plaat van Doe Maar Een Watje. Goedemorgen Gelderland, het is 12 minuten over 8:30. Ja, die visfluencer die staat nog niet in mijn dikke Van Dijk. Dat is een veel te modern woord. Maar heel veel andere vergeten taalparels staan daar wel in. En soms vind ik het ook leuk om een woord erin te zetten wat eigenlijk niet eens bestaat, maar wat wel wordt gebruikt. Ik kreeg een tip van Dick en Lidie van den Oudenaar. En Dick die schreef, Lidie en ik zijn samen regelmatig aan het bariballen. En ik vond dat zo'n grappig woord, bariballen. Ik denk, dat komt gewoon in mijn dikke Van Dijk. Het is een prachtig informeel werkwoord voor uitgebreid overleggen. Dus samen plannen maken, brainstormen of discussiëren over hoe je iets gaat aanpakken. Kortom, constructief praten over een specifiek onderwerp. En Dick en Lidie doen dat bijvoorbeeld over de moestuindag volgende maand bij Kasteel Cannenburg. Daar moet nog het een en ander worden geregeld. En dan gaan ze er even over bariballen. Overleggen over wat en wie en hoe. Dus het betekent voor hun praten erover, plannen, discussiëren. En hoe ze eraan komen, ze hebben geen idee. Een groot mysterie. Zij gebruiken het dus al jaren, maar waar hebben ze het opgepikt? Het is eigenlijk gewoon een goed voorbeeld van zo'n huiskamerwoord. Wat goed klinkt, waarvan niemand weet waar komt het eigenlijk vandaan en hoe komen we hierop. Maar we gebruiken het wel met z'n allen. Heb jij er zo eentje, dan mag je die ook doorgeven. Hè? Net als Dick en Lidia. Want als die echt lekker klinkt en leuk is, dan komt hij er gewoon in. Dus zullen we vanavond even bariballen over de plannen voor de zomervakantie? Of er moet nog heel veel worden geregeld voor die moestuindag bij het kasteel? Wij gaan straks even uitgebreid bariballen. Laat de details maar even zitten, daar bariballen we morgen op kantoor wel over. Of je zegt, nou, na een uurtje bariballen met de buren waren we er helemaal over uit. Die nieuwe schutting, die komt er. Zoiets bijvoorbeeld. Ik vind hem leuk en daarom staat hij in de dikke Van Dijk vanaf vandaag. Talking Loud and Clear hoor je ook nu. Van OMD.

0: Billy Bremner en Loud Music in Cars en daarvoor Orchestral Maneuvers in the Dark and Talking Loud and Clear. Het is 9:10 geworden. Tijd voor onze weerman van vandaag, dat is Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, er komt toch wel de een naar de andere natte collega binnen nu hier op de omroep. Dat is toch wel grappig om te zien binnenkomen. Ik denk dat daar ook al mensen erbij zitten die naar de eerste serieuze regenochtend al gelijk weer mee klaar zijn.
1: Ik denk het wel, ja.
0: De natuur die heeft nog veel meer nodig. Daar hadden we het eerder vanochtend al over. Dus dit is nog niks. Laat maar komen, zou de natuur zeggen. Inderdaad, en er komt nog meer aan, hè?
1: Er komt inderdaad nog meer aan. Maar de echte plensregens, die hebben we toch wel achter ons gelaten.
0: Okay.
1: Het regent niet meer zo heel erg hard. Het is zeker nog niet droog, want de komende uren valt er nog lichte regen en motregen. En vanmiddag wordt het wel tijdelijk wat droger. Er breekt ook vanuit het westen af en toe de zon door. En dan kan de temperatuur oplopen naar zo'n 21, lokaal 22 graden. Dat is het best aardig weer. Maar later vanmiddag en vanavond dan komen vanuit het westen weer buien opzetten. De wind die waait ook uit het westen. Die is matig in de open gebieden. Zelfs vrij krachtig. Een stevige wind dus. Maar al met al dus vanmiddag een stuk beter dan dat het vanochtend is.
0: Oké, maar wel meer van dit soort dagen dus deze week.
1: Ja, we krijgen inderdaad meer van dit soort dagen. Want komende nacht neemt de bewolking alweer toe. Volgt opnieuw een regengebied. Hebben we morgenochtend mee te maken. Morgenmiddag weer enkele buien. Dan wordt het maximaal 19 graden. En ook donderdag, vrijdag en zaterdag. Dan hebben we talrijke buien die over de provincie trekken. Donderdag is daarbij ook een grote kans op onweer. De temperatuur komt alle dagen uit op zo'n 21 graden. Dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Ja. Maar van tijd tot tijd is het dus behoorlijk nat.
0: Oké. Dankjewel voor de weerberichtjes van vanochtend. Maar zou je er nog eentje willen doen over een uurtje?
1: Ja, natuurlijk doe ik dat.
0: Oké, want bij deze dan geregeld. Want Desiree is al binnen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Waar wil jij in Op de Koffie vanochtend over barieballen?
2: Ja, dat moest ik nog inderdaad wel aan denken, over barieballen. Maar dan zit er ook een stukje planning bij, begreep ik wel.
0: Ja, als je discussieert, je praat over een onderwerp, je maakt plannen inderdaad.
2: Ja, oké. Nou ja, ik wil graag discussiëren over verkeersirritaties. Er is een nieuw onderzoek gedaan naar de grootste verkeersirritaties, ergernissen onder de Nederlanders. Bumperkleven staat op nummer 1. Maar het scheelt wel. Het maakt dus verschil of je man of vrouw bent, wat je grootste verkeersirritatie is.
0: Oh ja?
2: Ja, dus ik ben heel benieuwd. Daar ga ik het zo meteen even over hebben. Wat is je grootste verkeersergernis of verkeersirritatie? Heb jij er al één, Frank?
0: Rijden in Albanië.
2: Rijden in Albanië is je grootste. Ja, was dat erg?
0: Dat heb ik deze zomer gedaan. Nou, daar zaten wel momenten bij dat je echt denkt van allemachtig, zeg.
2: Ja? Ja. En wat is het dan?
0: Ja, het is ieder voor zich. En echt gewoon het borden en zo, dat maakt allemaal geen bal uit. Iedereen die doet maar wat.
2: Geen rekening houden.
0: En dat is, op een gegeven moment wordt het leuk als je het inderdaad die houding ook gaat aannemen. Maar in het begin denk je echt, wat gebeurt hier?
2: Ja, dat zie je ook heel vaak in Aziatische landen. Zie je wel eens van die video's dat ze gewoon met z'n allen naar dat kruispunt gaan. En hoe het dan gaat, ik geen idee. Maar het gaat.
0: Nou, dat dus.
2: En dat is dus in Albanië ook.
0: Ja, dat was echt wel een belevenis. En overstekende schildpadden vond ik heel irritant daar.
2: Oh, ja, kijk, dat zijn dan weer dingen, zal je hier niet zo snel treffen.
0: Dat duurt heel lang op te wachten.
2: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Nee, dus ik ben heel benieuwd. Grootste verkeersirritatie. Kom maar door. Je mag heel even al je ergernissen eruit gooien. Is ook wel eens lekker soms. Dan heb je dat maar gehad in de ochtend.
0: Ja, dat is heel goed dat je dat eens eer houdt. Want dat doet Rob ook inderdaad in Op de Koffie af en toe ook. Gewoon even lekker lijn op gooien. En
2: kom maar even door. En dan even. Met name voor dat verkeer. Ik kan niet missen dat je er eentje hebt.
0: Desiree@gld.nl of een appje dus. Waarvan denk jij wel eens als dat gebeurt in het verkeer? Man?
2: Dat, ja. Exact dit.
0: Ja. En dan een vinger.
2: Nee, dat doe ik niet. Maar intern wel.
0: Net onder het dashboard. Intern wel. Intern ontzettende vinger.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere
7: medewerkers. Clemens Peters met het NOS Journaal.
6: Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
8: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen erbuiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
6: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
9: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
6: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt de twee files van me langer dan 10 minuten. En die staan op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en Afrit Loenen staat 6 kilometer. Heb je 19 minuten vertraging. En dan nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf staat 8 kilometer. Heb je 18 minuten vertraging. En dat komt door een kapotte auto.
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactroep.nl. Tot ziens.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE Trapliften. Maak bereikbaar.
14: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: De koffie met Desiree van der Heijden.

0: Van een romantische ballad van Frankie Valli in de jaren 60 naar een discoklapper van formaat in de jaren 80. Ja, ik moet je zeggen, het is toch een briljante zet van Boys Town Gang, om er dan zo'n swingende beat onder te zetten. Can't Take My Eyes Off You, Off Of You hoorde je op Radio Gelderland in Op de Koffie. Een hele goede morgen. Op deze dinsdag 18 augustus zitten ze even naar buiten te kijken en ik zie dikke druppels regen vallen. Het voelt een beetje herfstachtig. Ik krijg bijna zin om al loodjes te trekken voor Sinterklaas. Herken je dat? Dat ik dan denk, nou, volgens mij gaat het beginnen. Maar we gaan het zo meteen natuurlijk aan Weerplaza vragen of er ook nog een beetje zonneschijn komt vandaag. Ik hoop het wel. Gisteren zag ik het in ieder geval mooi opkomen hier. En dan denk je, oh ja, nu lijkt het een beetje een troosteloze dag te worden. Maar volgens mij gaat het nog goed komen. En anders doen we dat in ieder geval met de muziek. En daar heb jij zelf een bijdrage in.
1: De plaat bij de dag.
0: Want elke dag zoeken we een plaat bij de dag hier in Op de Koffie. En daar heb ik jou voor nodig. Jou daar aan de andere kant van de radio. Want ik zoek voor jou een liedje wat vandaag past bij de dag van vandaag. Misschien wel een plaat bij iets wat je uit het nieuws hebt gehoord. Misschien wel een liedje waarvan je denkt, hey, dat past bij wat ik vandaag ga doen. Of misschien wel omdat je denkt, nou, weet je wat, Desiree, het zou gewoon heel lekker zijn als ik nu zit te luisteren en dat ene liedje komt voorbij op de radio. Dan heb ik al meteen een goed begin van mijn dag. Dat mag natuurlijk ook, hè. Laat het maar even weten. Welk liedje is jouw plaat bij de dag? Pak de Omroep Gelderland-app erbij. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je eigenlijk altijd met me WhatsAppen. Doe dat vooral, hè. Dan komt jouw berichtje hier binnen bij de studio. Of je mag me natuurlijk ook een mailtje sturen. Desiree@gld.nl. En dan ben ik heel benieuwd, wat is jouw plaat bij de dag? Laat het maar weten. Eerst heb ik nog de Beach Boys voor je met Breakaway.

0: Godly and Cream, een Englishman in New York, hier op Radio Gelderland.
1: De plaat bij de dag.
0: Die zoek ik elke dag in op de koffie. Wat is jouw plaat bij de dag? Mag met iets dat het nieuws te maken hebben. Het mag ook te maken hebben met iets wat je vandaag gaat doen. Of misschien gewoon omdat je zegt, nou Desiree, ik heb gewoon heel erg veel zin om dat liedje op de radio te horen. Dan mag dat ook. Je mag me altijd al je plaat van de dag mailen. Misschien heb je er al eentje voor morgen of voor donderdag. Stuur me dan een mailtje, desiree@gld.nl. Of stuur me even een appje via de Omroep Gelderland app. En vandaag komen er opvallend veel regenliedjes binnen. Van It's Raining Again van Supertramp tot Raindrops Keep Falling on My Head. Maar eentje die kwam heel vaak binnen. En onder andere van Ellie. Ellie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat was je aan het doen deze ochtend, Ellie?
2: Een beetje aan het rommelen in huis.
0: Beetje aan het rommelen. Lekker, weet je, terwijl de regen op de ramen tikt. Beetje rommelen, beetje opruimen en dan de radio aan.
2: Ja.
0: Ja, lekker. En heb je nog plannen vandaag of is dit het gewoon? Lekker een beetje rommelen.
2: Nou, ik heb een klein krantenwijkje.
0: Ja.
2: Dus aan de ene kant was ik wel weer blij dat het regende. Maar aan de andere kant denk ik, waarom moet het dan op dinsdag? Maar goed.
0: Dat zal je dan altijd zien, hè? Ja, ik ben voor de natuur ook altijd wel heel erg blij nu dat het regent. Want daarvoor is het wel heel goed. Maar ik kan me voorstellen, als je je krantenwijk moet doen, dat je dan denkt, ja, maar kan het even niet nu?
2: Nee, ja. Nee. En gisteren wilden we met de kinderen een dagje naar de speeltuin. Maar het was allemaal buiten.
0: Ja.
2: Dus we stonden op gistermorgen. En zeiden de kleinkinderen van, ja, gaat hem niet worden vandaag.
0: We zijn ook bijna vergeten dat regen soms ook gewoon je plannen letterlijk en figuurlijk in het water kan laten vallen.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja. Ja. En voor de kind is het dan wel helemaal teleurstellend. Ja. Maar er zijn gelukkig tegenwoordig speeltuinen waar je naar binnen kunt.
0: Gelukkig wel, ja. Er zijn dus, gelukkig allemaal oplossingen voor, zullen we maar zeggen. Maar ja, voor soms is het dan ook alweer, heeft het wel weer iets bijna romantisch. En het liedje wat jij hebt aangevraagd, ja, dat heeft een beetje dat heeft een beetje een mooie kijk op de regen. En dat het bijna iets knus heeft, toch?
2: Ja, dat heeft het toch ook?
0: Ja, dat heeft het ook. Zeker als je binnen kan zitten, dan is het helemaal niet erg. Als je niet je krantenwijk hoeft te lopen, is het eigenlijk wel lekker. Zeg het eens, wat is jouw plaat bij de dag vandaag?
2: De ritme van de regen van Rob de Nijs.
0: Ja, die kwam heel veel binnen, onder andere dus ook van jou. En we gaan hem natuurlijk draaien. Ritme van de regen, want die hoor je nu zo lekker zachtjes tegen je raam aantikken. En dat is dan soms toch ook wel een heel fijn en zen geluid eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, lekker. Tijdens het rommelen wel extra lekker. Ellie, dankjewel.
2: Oké, dankjewel.

Nou, van mij mag het gewoon, hoor. Gewoon lekker huilen is soms ook heel erg fijn. Fergie zegt big girls don't cry. Maar daar geloof ik dan toevallig weer niet in. En ondertussen krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws. Het is 9:55 hier in Op de Koffie. Op de Corleseweg in Winterswijk zijn twee auto's frontaal op elkaar gebotst deze ochtend. Beide bestuurders die raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer moest een van de bestuurders uit een auto bevrijden en de weg werd daar volledig afgesloten. En dan de energiebrug over de Oude IJssel in Doetinchem. Die blijft 2 weken langer dicht vanwege gestolen elektriciteitskabels. De kabels die moeten opnieuw besteld worden, waardoor de brug pas op 11 september weer open kan. Meer Gelders nieuws lees je uiteraard op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dit is Cock Robin met The Promise You Made hier op Radio Gelderland.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
2: Tussen 10 en 12 zijn wij,
1: Jan
2: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
1: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
2: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
1: Dus tot zaterdag.

Een van de beste, zo niet het beste liedje van Michael Jackson. Tenminste, als je het mij vraagt. Off the Wall hoorde hier op Radio Gelderland. Ik wil het even met je hebben over studentenverenigingen. Ja, die staan natuurlijk niet altijd in een goed daglicht. Maar er kunnen ook wel positieve dingen uitkomen. Wat denk je bijvoorbeeld van een nummer 1 hit? Ja, dat moet ik misschien heel even uitleggen. Want onder studentenverenigingen wordt dus jaarlijks een songfestival georganiseerd. En in 1994 doet daar een rechtenstudent mee uit Tilburg. En die wint daar niet alleen dat studentensongfestival mee, maar ook de hitlijsten in Nederland. Hij komt overal op nummer 1. En dat gaat over, ja, misschien hoor je het al een beetje, over Guus Meeuwis. En dit liedje, Het is een nacht, hoor je nu op Radio Gelderland.

0: The babies, isn't it time? En hier is het tijd voor het weerbericht. En dat doe ik met Rico van Weerplaza. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen, DJ.
0: Hoe gaat het er vandaag uitzien? Als ik hier naar buiten kijk, zie ik nog dikke druppels regen.
1: Ja, inderdaad. Het is nog bewolkt. Valt van tijd tot tijd wat regen, motregen. Het trekt allemaal naar het oosten weg. En dan wordt het vanmiddag tijdelijk wat droger. Maar later vanmiddag en vanavond krijgen we ook weer enkele buien. Het is op dit moment nog 15 tot 17 graden. Maar vanuit het zuidwesten gaat die temperatuur oplopen. Want in Zeeland is het al een graad of 20. En vanmiddag hebben we ook dergelijke temperaturen. Zo'n 21, lokaal 22 graden in de provincie. En een meest matige westelijke wind erbij.
0: Kijk eens aan. En zien we het zonnetje nog ergens? Of is dat een ijdele hoop?
1: Nee, we krijgen inderdaad wel af en toe de zon te zien. Later vanmiddag en ook vanavond zal die wel geregeld schijnen. Maar wel afgewisseld door een enkele bui. Komende nacht raakt het vanuit het westen geleidelijk aan weer bewolkt. En hebben we morgen wederom te maken met een regengebied. Morgenochtend. Het gaat dus weer een geruime tijd regenen. Maar morgenmiddag dan breekt de zon weer door. Kan af en toe nog een enkele bui voorkomen. Het wordt morgen maar maximaal 19 graden. En ook de dagen daarna dan blijft het toch wel behoorlijk wisselvallig. Donderdag, vrijdag en ook nog zaterdag hebben we regelmatig te maken met enkele buien. Donderdag kan er ook wat onweer bij voorkomen. Temperatuur komt elke dag uit op zo'n 21 graden. Maar zondag dan lijkt een droge dag te worden. Flink wat zonneschijn dan en dan opnieuw een graad of 21. Dus we moeten eventjes door deze dagen heen.
0: Oké, en Rico, ja, het is natuurlijk een behoorlijke overgang. Hè? Van zwemmen in het zwembad en in de plassen hier in de buurt. Met het mooie weer naar ineens die regen. Is het zo dat we nu eigenlijk gewoon langzaam zo op deze manier de herfst ingaan? Of denk je nou, nee, maar in september kan het misschien nog best wel eens een keertje lekker warm worden. Dat we toch nog een beetje afscheid kunnen nemen, al is het maar 2 dagen of zo van de zomer bijvoorbeeld.
1: Ja, dat gaat zeker wel gebeuren. Want september ziet er naar uit dat we nog wel regelmatig wat mooie perioden gaan krijgen met warmer weer dan gebruikelijk. Temperaturen tussen de 20 en 25 graden en ook regelmatig het zonnetje erbij. Ja, hoe lang die periode gaat aanhouden en wanneer die precies gaat voorkomen, dat weet ik nog niet. Maar het ziet er voor september wel naar uit dat het weer een best aangename maand gaat worden.
0: Ah, kijk aan. Dus we hoeven nog niet voor de zomerliefhebbers hoeven nog geen officieel afscheid te nemen, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. De laatste jaren is september sowieso wel een aardige zomermaand. Dus dat ziet er ook voor dit jaar weer prima uit.
0: Nou, dan kan de natuur in ieder geval op dit moment even lekker genieten van die regen. En dan weten wij dat het vanmiddag in ieder geval weer droog wordt. Dus als je erop uitgaat, dan zou ik zeggen, wacht nog even. En wacht dus heel eventjes tot de middag.
1: Zeker weten.
0: Rico, dankjewel.
1: Tot de middag.

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Hey Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Reis weer met Golden eSIM.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
10: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfotuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 3 korte files in de provincie. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloos staat 5 kilometer, heb je 9 minuten vertraging. Dan nog de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijsoord staat 5 kilometer, heb je 7 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. En als laatste nog de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 3 kilometer en heb je 7 minuten vertraging.
16: Alweer je leesbril kwijt?
17: Mijnleesbril.nl.
16: Het grootste assortiment leesbrillen.
17: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
18: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
17: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Hey, Remo!
0: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Hey, Remo!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
25: Helderland. Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

It never rains in Southern California. Maar hier in Nederland zeker wel, want het is momenteel nog steeds gaande. Albert Hammond hoorde hier op Radio Gelderland. En inmiddels is het 13 minuten over 10 hier in Op de Koffie. Tijd dus ook voor een praatje bij de koffie. En ik las een nieuw onderzoek in de krant over de grootste irritaties in het verkeer. En bumperkleven staat met stip op nummer 1 bij de Nederlanders. Dat is de grootste irritatie in het verkeer. Al moet ik zeggen, het verschilt nogal of je een man of een vrouw bent. Bij vrouwen is inderdaad de grootste irritatie bumperkleven. Maar bij mannen blijkt dat telefoongebruik achter het stuur op nummer 1 staat. Daarna het niet aangeven van richting en dan dus pas bumperkleven. Dus het maakt wel uit, ben je een vrouw of een man qua wat je irritant vindt in het verkeer. En toen dacht ik, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dat bij de Gelderlanders? Wat is jouw grootste irritatie in het verkeer? Nou, ik heb er een hele hoop, moet ik je zeggen. Elke dag als ik hier naartoe rijd, dat is dan 3 kwartier... Dan maak ik minstens op een enkele reis 2-3 keer dingen mee dat ik denk, tjonge, jonge. Een van de meest grote irritaties die ik heb zijn van die lui die dan veel te hard langs je rijden en scheuren en je gaan snijden. Dat is van die asociale mensen, weet je wel. Je kent ze wel die op de weg zitten. Dat je denkt, jouw rijbewijs zou moeten worden ingenomen. Dat is mijn grootste irritatie van die snelheidsduivels en die daardoor een gevaar zijn voor andere mensen in het verkeer. Op tweede plek onnodig links rijden vind ik ook een grote irritatie van mij. Dat is denk ik mijn tweede grote irritatie. En van

irritant. Het lucht wel op, dat moet ik wel zeggen. Ja, het is lekker om soms heel even je ergernissen en je irritaties eruit te gooien. Dus ik zou zeggen, doe het ook. App me gewoon heel even via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Of je kan me mailen studio@gld.nl of desiree@gld.nl. En je mag me natuurlijk ook bellen. 0800 345 0345. Dus wil je me bellen over je verkeersirritaties? 0800 345 0345. Kom maar door met al die ergernissen in het verkeer. Soms heel lekker om even eruit te gooien. Dus doe dat nu, dit is je kans. Draai ik ondertussen Starship voor je met Sarah.

0: Chuck Berry. No particular place to go, hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen is het 10:26 hierin op de koffie. En is het tijd voor een praatje bij de koffie. En dat gaat vandaag over de grootste verkeersergernissen. Het is een nieuw onderzoek onder de Nederlanders van wat zijn je grootste verkeersirritaties. Op nummer 1, heel hoog onder de Nederlanders, bumperkleven. Al moet ik zeggen, het verschilt een beetje of je man of vrouw bent. Bij vrouwen staat bumperkleven op nummer 1. Bij mannen staat telefoongebruik achter het stuur als grootste irritatie op nummer 1. Nou, ik was wel benieuwd hoe dat met jou zit. Ik moet je zeggen, ik krijg echt een bak aan irritaties over me heen. Gelukkig wel over het verkeer, niet over mij, dus dat is prettig. Laat dat komen, dan is het er ook maar weer uit. En dan kan je ook weer lekker daarna verder, dat is ook wat prettig. Ik moet je zeggen, ik voel de reactie van Hans Wildeboer wel heel erg. Want hij zegt, hoi, ik erger me echt ontzettend aan die mafkezen die als jij je aan de snelheid houdt zo agressief bijna op je bumper rijden dat je bijna jezelf moet aanduwen tegen degene voor je om dan door je heen te gaan rijden. Dat gevoel, dat haat ik gewoon, zei hij. Daar word ik gewoon zo kwaad van. Nou, dat snap ik helemaal. Die bumperklevers inderdaad, dat is een grote irritatie. Dat zie ik inderdaad al veel voorkomen. Ik zie ook veel mensen die zeggen geen richting aangeven. En zeker inderdaad bij fietsers bijvoorbeeld ook. Jannie die zegt wel eens, nou, als ik dat heb, dat een fietser geen richting aangeeft, dan doe ik vaak mijn raam open van mijn auto en dan roep ik, hallo, kan je even je hand uitsteken? Want dan weet ik tenminste wat jij wil. En dat is het natuurlijk. Ja, eigenlijk is het allemaal, die irritaties, die kunnen we allemaal voorkomen als iedereen zich gewoon een beetje netjes aan de regels houdt. En we hadden ook een paar bellers, onder andere Edith. Edith, goedemorgen. Wat is jouw grootste verkeersirritatie?
1: Goedemorgen, Desiree. Mijn grootste irritatie is als ik netjes oog versteek op het zebrapad en dan komt er auto aangescheurd zo van, nou, ik ga je aanrijden. Ik weet niet wat ze denken, maar ik ga met doodsangsten altijd het zebrapad over.
0: Ja, dat ze dan komen aanrijden alsof ze op circuit Zandvoort zitten, zeg maar.
1: Nou, zoiets. Ik woon hier in Arnhem. Ja. En daar is een doorgaande weg. En daar heb je motoren en fietsen en die trekken daar zo hard op. Maar ja, ik zie ze ook heel vaak daardoor rood rijden. Dus als ik daar wil oversteken, nou ja. Er is geloof ik ooit één keer hier een meisje aangereden. Dat was een dodelijk ongeluk. Maar ik vind dat nog meevallen hoor. Want volgens mij moet dat veel vaker gebeuren. Want wat een ellende.
0: Ja, ik snap het inderdaad. Ja, het lijkt wel alsof of automobilisten dan soms denken dat zij de baas van de weg zijn. Terwijl er gewoon een zebrapad ligt,
1: absoluut,
0: bedoel jij. Ja, ik snap het. En je had nog een ergernis over, en dat is met name nu met dit weer natuurlijk wel een eentje die vaker kan voorkomen, met de regen.
1: Ja, dat schijnt een hoop plezier bij automobilisten op te wekken, omdat als jij daar loopt of fietst, om dan met de auto door een plas te gaan rijden, zodat je werkelijk de onderkant van je benen echt helemaal zeiknat zijn. Ik snap de lol niet, hoor.
0: Nee, dat snap ik ook helemaal niet. Dat is inderdaad gewoon fietsers en wandelaars pesten als je dan expres door zo'n grote plas rijdt, zodat het dan over het fietspad gaat en dat jij dan helemaal nat wordt. Nee, daar begrijp ik ook weinig lol van, Edith.
1: Ja, nee,
0: ik snap het.
1: Precies.
0: Nou, het lucht wel weer op om het eventjes te delen, toch?
1: Ja, ook dat. En ik vind het altijd knap als ik hier van de ene kant van Arnhem naar de andere kant ben gefietst en zeggen mijn man en ik altijd, zo, dat hebben we ook weer overleefd.
0: Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Nou, Edith, dank je wel voor het delen.
1: Oké, is het goed.
0: En ook Gerard had nog een irritatie. Gerard, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Desiree.
0: Ja, eentje die niet zo vaak binnenkomt, maar ik snap hem wel. Zeker op zondag maak ik het vaak mee. Wat jij?
2: Ja, zondags, maar door de week ook wel.
0: Ja?
2: En deze week nog, ik woon zelf in Lichtenvoorde en we hebben de Twente-route en dan mag je 80. En dan zijn het, ja, sorry dat ik zeg, met name oudere mensen die dan 72, 73 gaan rijden. En dan zie je zo'n sliert achter je in je spiegel met geïrriteerde mensen. Zeg maar, denk van, nou, kom op, je mag je 80. Van de week reed ik nog door Winterswijk, Bolt. Het is een buitengebiedenstad. Van Winterswijk mag je 60. En dan rijden ze dan 40. En bij elke tegenligger stappen ze hard op de rem. Die onzekerheid.
0: Ja.
2: Dat is echt levensgevaarlijk zelfs.
0: Dat is het meer. Hè? Misschien nog. Ja, het is, ze gaan er zacht van rijden, maar het is wat jij zegt. Het is de onzekerheid in de auto, waardoor ze dus heel erg bijna voor andere weggebruikers onvoorspelbaar gaan rijden. Inderdaad, dan dus dan weer zacht, dan weer op de rem. En dat is inderdaad, dat zie je ook wel vaak op de snelweg. Als er dan eentje, dat is dan. We hebben het ook heel vaak nu over irritaties van veel te hard rijdende mensen. En dat is echt ook heel naar. Maar als er eentje veel te zacht rijdt, dan als er dan ineens 80 wordt gereden, heb ik ook wel eens meegemaakt, terwijl je 100 mag op de snelweg. Dat is ook levensgevaarlijk.
2: Ja, zeker.
0: Nee, ik snap deze ergernis ook.
2: Op de snelweg kun je nog eventueel inhalen, omdat je dan meestal twee banen hebt. Maar op 100 kilometer of 80 kilometer wegen kun je niet eens inhalen.
0: Nee.
2: Dan zit er echt een kolonne achter je, zeg maar. Ja. Mensen die allemaal gefrustreerd zijn.
0: Ja, ik snap het.
2: Dus, ik pleit er eigenlijk voor dat. Ooit kom ik zelf ook zover natuurlijk, dat bijvoorbeeld als je 75 bent, dat je gewoon eventjes nog een examentje doet of een half uurtje met iemand rijdt. En die dan bepaalt of jij nog geschikt bent om te auto rijden, ja of nee.
0: Sowieso goed voor de opfris natuurlijk. Even zo'n opfriscursus. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Gerard, dankjewel voor het meedenken.
2: Graag gedaan. Oké.
0: En voor het meediscussiëren. Al die ergernissen op de weg. Nou, die hebben we dan in ieder geval bij deze er allemaal uitgegooid. Hopelijk kunnen we ze dan vandaag weer even loslaten. Lucht vaak wel lekker op. Ondertussen draai ik Akda en Minik voor je hier op Radio Gelderland met Het Regent Zonnestralen.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Neil Diamond, Cracklin Rosie, je hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor...
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Dat spelen we elke dag hier in Op de Koffie. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb 3 kennisvragen voor je. Heb je er 1 goed, win je 1 prijs. 2 goed is 2 prijzen. En 3 goed is het volledige prijzenpakket van Omroep Gelderland. En de eerste vraag is meteen een kwalificatievraag. Als je het antwoord goed instuurt via de Omroep Gelderland-app... rechtsbovenin, daar staat App Ons... dan speel ik het spelletje misschien zometeen wel met jou... en komen die prijzen misschien wel jouw kant op. De eerste vraag heeft te maken met deze dag in 1811... want op deze 18 augustus in 1811... stelde Napoleon in Nederland iets verplicht. De vraag is, wat stelde hij verplicht op deze dag in 1811? Ik geef je 1 hint, vandaag de dag hebben we er allemaal 1. Dus wat stelde Napoleon in Nederland verplicht op deze dag? Laat het me even weten via de Omroep Gelderland-app. App me rechtsbovenin. En dan speel ik misschien zometeen het spelletje wel met jou.

0: Shalamar. The second time around hoorde je hier op Radio Gelderland. En we gaan het spelen.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En dat doe ik vandaag met Diana. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Diana. Wat klink je lekker vrolijk.
2: Ja, zeker.
0: Ga je wat leuks doen vandaag?
2: Nee, ik heb net gewerkt en ik ben op weg naar huis.
0: Dus, vroege dienst dan, neem ik aan. Of eigenlijk bijna een stukje nachtdienst misschien wel.
2: Nee hoor, gewoon bij mensen in de huishouding heb ik gewerkt.
0: Ah, kijk eens aan. Ja. En nu lekker klaar en dan eventjes thuis even bijkomen.
2: Ja,
0: kijk eens.
2: Zeker.
0: Ja. Maar ondertussen wel even ons spelletje bij de koffie spelen. Dus er moeten toch nog wel heel even wat hersenen worden gekraakt.
2: Ja.
0: De eerste vraag is, op deze 18 augustus in 1811 stelde Napoleon in Nederland iets verplicht. De vraag is, wat stelde hij verplicht?
2: De achternaam.
0: Ja, het kiezen van een achternaam inderdaad. Ja. Ja, daardoor hebben we er nu nog steeds eentje eigenlijk. Hè? Dat is, dat is toch wel heel bijzonder. Dan gaan we door naar de muziekvraag, Diana. En dat is, van wie is de bekende hit Si on chante? Een bekende Franse zanger, Si on chante.
2: Ja, kom er even niet op natuurlijk.
0: Nee, kan je hem in je hoofd zingen al bijna?
2: Ja.
0: Ja? Ja, heb je, hoe gaat hij? Weet je het?
2: Ja, Simon Santé. Simon Santé.
0: Ja, je weet welke het is. Ja, je weet het, maar wie is de zanger?
2: Ja.
0: Ja.
2: Aznavour. Ik zeg maar wat.
0: Nee, Julien Clerc heb je het over. Ja. Maar je hebt inderdaad, het is de juiste, het juiste liedje wat je aan het zingen was.
2: Ja.
0: Dan heb ik nog een Gelderse vraag. Welke professionele voetbalclub speelt in stadion De Vijverberg? In
2: dat
0: Doetinchem.
2: De Graafschap.
0: Ja, dat is helemaal goed. Nou, dat is toch twee vragen goed, Diana. Dat betekent dat jij naar huis gaat met twee prijzen van onze Omroep Gelderland. En dan heb ik nog één vraag. Welk liedje van Julien Clerc zullen we doen? Het kan die Si on chante zijn. Het mag natuurlijk ook Venise zijn. Het mag ook Ce n'est rien zijn. Je zegt het maar.
2: Ik laat het aan jou over.
0: Je laat het aan mij over.
2: Ja.
0: Oké, nou zullen we dan.
2: Prima.
0: Ik vond dat jij het net zo mooi al ging voorzingen. Dan, dan hebben we in ieder geval dat al een beetje. En dan hopelijk kan iedereen lekker thuis mee gaan zingen.
2: Ja.
0: Jij hebt het al mooi voorgedaan. Diana, ik wens jou een hele fijne dag. Hè?
2: Ja, hetzelfde. Bedankt.

0: dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
12: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
12: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nog één korte file van de ANWB. Die staat op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijsoord staat 4 kilometer, heb je 6 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht.
17: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
18: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
19: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Hey!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
21: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
25: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
26: Op de koffie. Met Desiree van der Heijden.

Smokey, I'll meet you at midnight hier op Radio Gelderland. En je mag me trouwens appen tijdens de show. Dat mag altijd. De app staat voor je open. Je kan me appen via de Omroep Gelderland app. Mocht je hem nog niet hebben, gewoon even downloaden op je telefoon. En rechtsbovenin, daar staat dan app ons. En dan zitten we voor altijd in je WhatsApp. Net zoals je beste vrienden of je familie. En kan je me een appje sturen? Bijvoorbeeld wat je bezighoudt of als je een vraag hebt. Doe dat vooral. Stuur me een appje via de Omroep Gelderland app. Maar het kan natuurlijk zijn, hè, dat je geen telefoon hebt. Ja, je hoort tegenwoordig bijna nooit meer mensen die geen telefoon hebben. Maar de artiest die ik nu voor je ga draaien, die heeft er dus geen. Die heeft gewoon geen smartphone, gewoon geen telefoon. Ja, je kan het je niet voorstellen. Maar het enige wat hij doet, is 2 keer per week op zijn mail kijken, op zijn laptop. En meer doet hij niet. Hij zegt, die telefoon, dat vind ik afleidend. Je kan me mailen en that's it. Nou, speciaal voor die mensen die geen telefoon hebben. Je mag me dus ook mailen, dsree@gld.nl. Dus ik zou zeggen, Ed Sheeran, wat let je? Je kan me mailen. dsree@gld.nl. Ik zie graag dat mailtje tegemoet. When I was 6 years old, I broke my leg

A Soft Cell, Tainted Love, hier op Radio Gelderland. En ondertussen ben ik een beetje in een tropische bui. Want het liedje wat ik voor je ga draaien, daarbij moest ik denken aan mijn salsa-les. Ik heb jarenlang op salsa gezeten. En ik weet niet of je dat ook wel eens hebt gedaan, maar dan leer je ook vaak de basis van de bachata. Dat is eigenlijk een soort, nou, je zou het kunnen omschrijven als een soort romantische en vooral een rustige Latin-dans. Misschien is het wel een beetje het rustige neefje van salsa. Zo zou je het denken kunnen omschrijven. En misschien vraag je je af, als je nooit op salsa-les hebt gezeten of nog nooit van bachata hebt gehoord, van goh, waar dans je dan op? Wat voor muziek dans je dan op? Nou, nu ga ik echt de allergrootste bachata-hit voor je draaien. Nummer 3 in de top 40 in 1991. En die was voor Juan Luis Guerra. Ah, hoor hoe zalig. Burbujas de amor.

Zo'n prachtig mooi liedje van Cresip. Sweet Goodbyes hoorde je hier op Radio Gelderland. En ondertussen wordt via de Radio Gelderland app gevraagd: wanneer komt die vraag nou over die elektrische fiets? Nou, zometeen, na UB40.

0: UB40, sing our own song, hoorde je hier op Radio Gelderland. En het is er tijd voor. Want elke werkdag kan je op TV Gelderland naar ons programma Rondje Gelderland kijken. En daarin fietsen presentatoren Frank en Esther door onze mooie provincie. En dan doen ze dus elke aflevering een andere fietsroute fietsen. Mocht je benieuwd zijn welke fietsroute ze fietsen, kijk dan vooral even op onze site. Misschien zit er wel een route tussen waarvan je denkt, hey, leuk om vanmiddag bijvoorbeeld te doen. En het allermooiste zou natuurlijk zijn als je die bijvoorbeeld vanaf volgende week zou kunnen doen op een nieuwe elektrische fiets. Want die geven we weg hier bij Radio Gelderland. Het is de derde week dat we het gaan doen. En volgende week heb je nog ook één week om kans te maken. Maar misschien is die elektrische fiets vrijdag al van jou. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is elke dag antwoord te geven op de vraag die we stellen. En die vraag die gaat dan over de televisieuitzending van gisteren. Dus als je gisteren gekeken hebt, dan zou je het antwoord moeten weten. Ik laat je even een stukje horen uit de aflevering van gisteren.
1: En hier moeten we even opletten, want onderweg op deze route kom je van allerlei informatieborden tegen. Waarin ze vertellen hoe het hier eruit heeft gezien in de Romeinse tijd. Ja, kijk, dit is dat plekje waar die villa die we straks zagen. Die heeft hier ergens gestaan. En dus die enorme grafheuvel die hier is. De grootste grafheuvel van Noordwest-Europa moet hier zijn. Maar waar?
2: Ja, we zien niks.
1: We zien niks, nee, ja.
0: Ja, maar waar? In aflevering 11 dus van de televisieserie Rondje Gelderland rijdt Frank van Oosterwegel door het land van Maas en Waal langs allerlei schatten uit het Romeinse Rijk. En daar ligt ook een enorme grafheuvel, maar hij zegt al, maar waar? De vraag van vandaag is, waarmee is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen? Dus als je de uitzending hebt gezien, dan kan je het weten. Waarmee is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen? Weet je het antwoord? Stuur het dan door via onze site radiogelderland.nl. Daar staat een formulier en daar kan je het antwoord invullen van vandaag.
3: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland misschien straks wel je

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

Stevie Wonder, A Place in the Sun, hoorde hier op Radio Gelderland. En ik ga je heel eventjes meenemen naar het Engelse Bexhill-on-Sea. Dat ligt aan de zuidkust van Engeland. En er staat een heel klein cafeetje. Al moet ik je wel zeggen, als je het googelt, dan lijkt het persoonlijk meer op een treurig buurthuis. Maar goed, hey, hoe een gebouw eruit ziet, dat zegt niet altijd alles. Het gaat om het gevoel wat je erbij hebt. En pianist Tim Rice Oxley die kwam als kind al heel vaak daar bij dat kleine cafeetje. En daar denkt hij nog altijd met heel veel warmte aan terug. En daar zingen ze dan prachtig over in Sovereign Light Café van Keane. En die hoor je nu. I'm going

0: Dusty Springfield hier op Radio Gelderland. En aangeschoven is Irene voor zometeen met tot drie. Irene, wat ga je straks doen?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou, ik ga onder meer praten met dierenarts Peter Klaver, vaste gast van mijn programma. En die man die kan altijd zo mooi vertellen over de dingen die hij in zijn dierenartspraktijk tegenkomt. Hij is behalve dierenarts, hij doet ook gewoon honden en katten, maar hij doet ook nou verzin het. Hij is specialist op het gebied van varkens. Hij kastreert kamelen in Egypte. Hij trekt kiezen van leeuwen in Afrika. Hij reist eigenlijk de hele wereld rond. Er zijn heel veel mensen die denken, ik heb nu een probleem, wat moet ik ermee? En dan bellen ze hem. En dan kan hij dus altijd prachtig over vertellen. Dus ik ga straks gewoon vragen wat hij nu weer heeft meegemaakt. En ik weet één ding, wat hij ook altijd doet, is dan in zijn enthousiasme gaat hij mij allerlei foto's sturen. En dan heb ik inderdaad ineens in mijn WhatsApp en in mijn fotobibliotheek foto's van de meest afschuwelijke bloedige operaties van dieren die hij daarmee heeft geholpen.
0: Oh, ik ben blij dat hij mij niet onder de sneltoets heeft. Dat kan ik je wel vertellen.
1: En hij vertelde mij dit weekend, en dan stuurde hij ook foto's van, dat hij een geit heeft geopereerd.
0: Oh.
1: En die geit die had de uiers op de grond hangen. En dat was niet goed.
0: Nou, goh, een man met een dier, hij is een vat vol dierenverhalen. Dat
1: dat is leuk. Daar gaat hij over vertellen om 1:15. En ik heb nog voetbal en ik heb nog iets over de koelkast en van alles en nog wat.
0: Je wordt zometeen volledig bijgepraat tussen 12 en 3 natuurlijk met Irene. Heel veel plezier daarmee. En ik ben er uiteraard morgen weer met Op de Koffie. Eerst nog een prachtig mooi liedje van de Nederlandse Bente. Dit is Kan je me zien hier op Radio Gelderland.

0: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, Vloknising, Vopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht twee brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De twee partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, Christian. Er is een probleem op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk staat een kapotte vrachtauto. 1 rijstrook is daardoor dicht. Inmiddels 6 kilometer file, bijna een half uur op onthoud. Je wordt ter plekke vanaf knooppunt Beekbergen omgeleid. Richting Amersfoort kun je het beste via Arnhem en Utrecht, de A50, de A12 en dan de A30. Dat is wel een stukje om, maar dan ben je daar waarschijnlijk sneller. En dan staat er op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkeme en knooppunt Grijsoord 5 kilometer file. 4 minuten is het op onthoud. Het wegdek is daar in slechte toestand.
13: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
14: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
15: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
2: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
18: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
17: Ik wel, bij NRV.
18: NRV?
17: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
18: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
19: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
16: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
20: Hey Remo!
21: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Hey, Remo!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Level 42 op Radio Gelderland. To be with you again. 12 over 12. Luisteraar van Tot 3 weet dat ik dol ben op nieuwtjes. De New York Times publiceerde vorige week een nieuwe lijst met emojis. Je weet wel, van die symbooltjes die je verstuurt bij je WhatsAppjes. Duimpjes, zonnetjes, hartjes, lachende gezichtjes. En ik vind dat zo interessant, want wat voor mij iets betekent kan voor iemand anders op iets heel anders duiden. En er zit een wereld van verschil tussen jong en oud. Dat duimpje dat ik nog regelmatig verstuur, en met mij zo ongeveer alle boomers, verraadt dat we minstens 40 zijn. Want iedere jongere kan je vertellen dat dat echt hopeloos ouderwets is. Oké, een paar voorbeelden nog. Aan kop van de lijst een gezichtje met open mond die tranen met tuiten huilt. En dat is dus niks verdrietigs. Voor jongeren is dat: ik moet zo hard lachen dat ik erom moet huilen. En daarmee is het doodshoofdje, dat eerder hetzelfde betekende, weer passé volgens die lijst. Nieuw voor mij in ieder geval is een groot uitdrukkingsloze kop. Het is een groot stenen beeld dat staat op Paaseiland. Heeft helemaal niks te maken met vakantie of zo. Als je het stuurt zeg je: droge spot, ik zeg niks, wat moet ik hiermee? En nou ja, de aubergine en de persik, die als boomer maar gewoon niet doen.

0: Karol G en Bruno Mars. Zij komt uit de Latin Hook uit Colombia. En samen met Bruno Mars komt er dan toch een heel ander geluid uit. Stil hoorde je en dat was werkelijk nagelnieuw. Net nieuw uit. We gaan eens kijken naar het Gelders nieuws. Rob, je hebt wat verzameld hier en daar.
1: Ja, het was schrikken in Dieren vanochtend. Heeft brand gewoed in een verpleeghuis daar. 1 verdieping. De eerste verdieping moest worden ontruimd. De brandweer heeft ook een aantal ramen geforceerd. 5 mensen hadden ook rook ingeademd. Zijn nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Die brand die was ontstaan in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. Volgens de brandweer was het vuur snel geblust, maar ja, er kwam dus wel veel rook vrij. Naar verwachting kunnen de bewoners in de loop van de dag vandaag dus weer terug naar hun kamer. De Veluwe die dreigt te verdrogen door de combinatie van droge, warme jaren en de grondwaterwinning, zegt waterdeskundige Maarten Veldhuis van de provincie. Er zit een enorme waterbel onder de Veluwe. Inhoud 7 tot 10 keer het IJsselmeer, maar die bel die moet wel steeds worden aangevuld.
2: Het bovenste stukje van die zoetwaterbel die beweegt. En als je minder neerslag hebt, het verdampt meer, dan is die aanvulling minder. Het is een hele bijzondere grote waterbel die je overeind wil houden. En dat kunnen we niet alleen maar overlaten aan de natuur. Dan moeten we zelf ook dingen doen. Het water geven in je tuin, je zwembad, het douchen. Als je dat allemaal minder doet, dan hoef je minder water uit de Veluwe te onttrekken.
1: Ja, als die droge jaren dus aanhouden, wordt de waterbel kleiner en krijgt de natuur op de Veluwe het steeds moeilijker, verwacht Veldhuis.
0: Wist jij dat? Dat is zo'n bel water onder. Het is zo groot ook.
1: Het is dus gigantisch.
0: Wat zei jij?
1: 7 tot 10 keer de inhoud van het IJsselmeer.
0: Ongelooflijk.
1: Ja. Een diefstal die heeft serieuze gevolgen voor het verkeer in Doetinchem. Tijdens werkzaamheden aan de energiebrug over de Oude IJssel daar zijn elektriciteitskabels gestolen. Het gevolg is dat de brug nu 2 weken langer dicht blijft. Volgens de aannemer moeten de kabels besteld worden en hebben die een lange levertijd. Naar verwachting gaat de brug nu pas op 11 september open. En tot die tijd is het omrijden daar.
0: Ja, nou dankjewel. Jij vertelde mij vanochtend nog iets over Blanke Vla. Dat doen we gewoon.

0: Earth, Wind and Fire and Love Goes On. Je hoort hier, als je luistert naar Radio Gelderland en tot drie, hoor je altijd gewoon de laatste nieuwtjes. Blanke vla.
1: Ja, je zou maar liefhebber zijn, dan moet je je toch zorgen gaan maken, want die blanke vla die verdwijnt stap voor stap uit de supermarkt. Ah. Het is te lezen in de Gelderlander. Verschillende fabrikanten die stoppen ermee of zijn ermee gestopt al. En ook Albert Heijn die verkoopt het al niet meer. De reden is simpel, het wordt gewoon te weinig verkocht.
0: Het heeft niks te maken met het blank.
1: Nee, dat zou je kunnen denken. Maar ja. Daar zegt die supermarkten in ieder geval van dat was geen enkele reden. Het is vooral dat klanten nu kiezen voor meer uitgesproken smaken, zoals ze het noemen. Een zuivelproducent zegt het zo. Het komt voornamelijk doordat consumenten zich steeds vaker graag laten verrassen door nieuwe smaakvariaties.
0: En blanke vla is te weinig verrassend. Jij was wel fan, toch?
1: Nou, ik ken het vooral uit mijn jeugd. Dat was ook erg populair. De jaren 80, jaren 90. Het was de basisvla. Eigenlijk de witte vla, zou je het ook kunnen noemen. Zonder dat dure ingrediënt vanille. Ja, je kon er zelf iets in doen. En het was dus gewoon relatief goedkope vla.
0: Ja, het was een soort zoetige yoghurt eigenlijk. Blanke vla.
1: Nou, yoghurt. Het was wel echt vla. Suikervla.
0: Ja.
1: En dan kon je zelf iets in mikken nog als je wilde.
0: Ik vind het wel jammer, ik heb het al 100 jaar niet gegeten. Ik ben helemaal niet van de toetjes. Dus ik was ook nooit van de blanke vla. Maar mijn jongens, die waren toen ze klein waren, echt enorme fan. En die riepen dan, mama, mogen wij blanke vla? Riepen ze dan. En dan kregen ze van mij een bakje blanke vla.
1: Het is nog niet helemaal voorbij voor die blanke vla bij de Jumbo en Plus nog wel te krijgen.
0: Oké, hamsteren mensen.
1: Nee.
0: Ach ja, dat gaat voorbij. Alles gaat voorbij, Rob. Alles gaat voorbij.

de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Boe de Glimt. De mannen van Boe de Glimt. Ze zijn al in Gelderland. Morgen spelen ze tot de tanden gewapend tegen NEC. En dat is dus echt iets bijzonders. Stel dat NEC die twee wedstrijden gaat winnen. Dan hebben we werkelijk iets unieks in Gelderland. Zometeen meer.

0: het goede doel en zwijgen. 9 over half 1 is het. Je luistert naar Tot 3 op Radio Gelderland. Boer de Glimt. Ik moest het echt even opzoeken, maar je zegt dus Boer de Glimt met een beetje een Noors accentje. En dat is de Noorse voetbalclub waar NEC morgenavond in de Goffert van gaat proberen te winnen. De club komt dus uit Boerde, net boven de Poolcirkel. Jan Sommerdijk, sportverslaggever. Ja, ik zie me toch een stel vikingen voor me.
1: Ik ook. En ze waren er ook, hoor, die vikingen. Alleen, ze hadden niet van die enorme baarden. Er was een man met zo'n echte vikingbaard. Maar het was de tolk.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar ze hadden... van Noren weten we dat het grote, sterke beren zijn. En dan ook nog van boven de Poolcirkel, waar het in de winter nauwelijks donker wordt. Die moeten ontberen. Wat zijn dat voor types?
1: Dat zijn beesten in het veld. Echt, daar gaan we wat mee meemaken, hoor. Het is een fysiek heel sterk team. En daar hebben ze ook heel veel succes mee gehad. Ook tegen grote clubs. Hè. Manchester City, Atletico Madrid, Inter. Die hebben er allemaal van verloren. FC Twente werd er nog uitgeschakeld 2 jaar geleden. Het is een ploeg die... een soort machine worden ze wel genoemd. Ze gaan 90 minuten lang tekeer. Met heel veel fysieke kracht. En ook met goed voetbal. Heel aanvallend. Een beetje een soort NEC. Alleen NEC heeft niet die grote beren. Die hebben eigenlijk heel veel kleine mannetjes. Hè? Brian Linssen, Charles Cherry. Dat zijn allemaal niet de mannen die boven de 1,80 uitkomen. Maar ja, de truc is dan dat je... zo'n voetbalterm, je moet uit de duels zien te blijven. Je moet zorgen dat je de bal heel veel rond laat gaan, zodat zij achter je aan moeten lopen. En dat je niet in duelkrachten tegen die Noren moet. Want dan ga je het afleggen.
0: Ze lopen je omver. Ik heb begrepen dat ze zijn neergestreken in Oosterbeek, hè?
1: Ja, in de Bilderburg. De Bilderberg.
0: Ja.
1: Nee, dat had ik inderdaad zondag ook al vernomen dat dat zo was. En ja, dan is de grote vraag. Want de laatste keer dat Olympiakos Piraeus hier was voor de voorronde Champions League. Die zaten in een hotel in Nijmegen-Noord, Lent. Nou, dat hadden de NEC-supporters ontdekt. En die hebben daar vuurwerk afgestoken. Ik denk dat er vanavond ook NEC-fans richting Oosterbeek gaan. Ga daar maar vanuit. Dat is ook een beetje een traditie, hoor. Dat je de tegenstander altijd uit de slaap probeert te halen met vuurwerk. Dat hoort bij Europese wedstrijden. Dat zou NEC ook kunnen overkomen in Noorwegen.
0: Ja, dat is misschien wel zo, maar ik vind het altijd een beetje flauw. Goed, nou, we hebben net een persconferentie gehad. Vertel daar eens wat over.
1: Ik heb het nog nooit zo druk gezien. Want ja, NEC heeft met alle respect een soort bezemkast als perskamer. En ja, dat was gewoon niet te doen. Het was gewoon echt bomvol. De cameraploegen verdrongen zich om elkaar heen. Het zat helemaal vol met journalisten, ook uit Noorwegen. Alle landelijke pers komt ook natuurlijk nu op NEC. Want NEC is echt hot op dit moment. Dick Schreuder, de trainer en aanvoerder Charles Cherry, die blijven altijd heel rustig. Een beetje grappen maken. Cherry vertelde dat hij gisteren een dagje vrij heeft gehad. En dat hij thuis zat. Toen zeiden hij, ja, dan moest ik met die kleine 4 aapjes in actie. Dus eigenlijk zwaarder. Ik had beter naar de club kunnen gaan. Ja. Dan had ik meer rust gekregen. Dus dan moest je hem lachen. En Dick Schreuder, er werd gevraagd door mijn collega Richard van der Made van, ja, wat vind je nou van die Champions League kermis? Al die toestanden hier, die uitingen in het stadion, van alles eromheen te doen. Zei Dick Schreuder, nou ja, eigenlijk, als ik eerlijk ben, vind ik het irritant. Ik kan soms helemaal niet parkeren hier en ik kan mijn eigen kleedkamer niet in. Dus van hem hoeft het allemaal niet zo. Maar het voetbal, dat vindt hij natuurlijk wel prachtig. En ja, wat wel duidelijk was, Cherry en Schreuder allebei heel veel respect uitgesproken voor Boer de Glimt. Want ze hebben wel door dat natuurlijk een tegenstander is van een ander kaliber dan dat ze normaal treffen. Want ik denk dat Boer de Glimt ook wel sterker is dan PSV, Ajax en Feyenoord. Maar ja, als NEC, net als tegen Olympiakos, de allerbeste versie van zichzelf kan zijn. Wie weet.
0: Wie weet hoe een koe een haas vangt in dit geval. Financieel zou het echt fantastisch zijn als ze hier doorheen komen.
1: Ja, kijk, NEC doet het financieel heel goed. Inmiddels binnen een jaar voor 55 miljoen euro aan spelers verkocht. Dus het geld stroomt binnen op die manier. Maar als ze die Champions League ingaan, ja, dat is ook een miljoenenbal, hè. Ze hebben nu al 4 miljoen verdiend door die wedstrijd tegen Olympiakos. Als ze hier nog eens doorheen komen en ze gaan die poolfase in en je haalt er dan ook eens wat punten, ja, dan moet je aan tientallen miljoenen denken. Dan gaat NEC een enorme financiële slag slaan en kunnen ze zo de verbouwing van het stadion financieren op die manier. Dus dan kunnen ze dat geld van die spelers aankopen en investeren in nieuwe spelers. En waarschijnlijk wordt geldschieter Marcel Boekhoorn dan nog enthousiaster en die gooit er overigens wat miljoenen tegenaan. Dus ja, hoe zeggen ze dat? Dan groeit het geld niet tegen de plinten op. Hoe is dat de uitdrukking?
0: Ja, het klotst tegen de plinten.
1: Nou, dat is bijna aan het gebeuren. Ja. We moeten nu naar de training toe. De pers wellicht.
0: Nou, ga maar gauw, dus want dat willen we ook allemaal horen. Ja, dankjewel.
1: Dan wil ik ze alles zien. Ja,
0: ja, en dan gaan ze maar alles vragen en alles zien. Dat is helemaal goed. Dankjewel voor dit moment. En morgen komen we dan natuurlijk ook uitgebreid op terug, want morgenavond wordt die wedstrijd gespeeld en wat is het toch allemaal spannend.

0: plaatje voor een mooie, zwoele zomeravond. Summer Train hoorde je van Sandy Coast. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik kan hier in Arnhem zien dat het een beetje druilerig is. Maar het mooie van jullie is dat jullie kunnen uitzoomen en de hele provincie kunnen bekijken. En wat zie je dan?
1: Dan zie ik eigenlijk hetzelfde beeld. Want het is namelijk overal grijs, grauw en bewolkt. Er valt wat lichte regen en motregen. Het is inderdaad wat druilerig. En het is op dit moment nog maar 17 graden in het oosten van de provincie. En al 21 in het westelijke rivierengebied. Nou, temperatuur komt vanmiddag overal wel uit op zo'n 21, 22 graden. Ook vanmiddag blijft het in eerste instantie nog wat bewolkt. Later vanmiddag breekt het af en toe open. Dan breekt dus de zon door. Kan nog wel een enkele bui voorkomen. Maar het wordt vanmiddag allemaal wel wat droger.
0: Oké, en krijgen we dan zeg maar in de richting van morgen weer een herhaling van zetten? Dus dat het vannacht dan weer gaat regenen?
1: Inderdaad, ja. Vanavond hebben we in eerste instantie nog met een paar buien te maken. Komende nacht is het eerst droog. Later neemt de bewolking weer toe. En tegen morgenochtend gaat het opnieuw regenen. Dan hebben we morgenochtend weer last van. En dan morgenmiddag dan trekt de regen weer weg. Komen weer enkele buien voor. Breekt ook af en toe de zon door. En het wordt morgen zo'n 19, lokaal 20 graden. Dus iets lager dan vandaag. Nou, donderdag wordt echt een dag met talrijke buien. Er kan ook onweer bij voorkomen. Temperatuur komt uit op zo'n 21 graden. En ook vrijdag en zaterdag zijn we nog steeds niet van die buien af. Temperatuur komt nog steeds uit op zo'n 21 graden. Dus dat is verder een prima temperatuur. En pas zondag lijkt het weer de hele dag droog te blijven.
0: Oké, en als je het dan hebt over enkele buien, is dat dan verspreid over de dag een enkele? Of gaat het toch wel aardig doorplensen?
1: Er kan inderdaad vooral donderdag toch wel een stevige plensbui bij voorkomen. Dan, sommige plaatsen, dat is altijd een beetje het nadeel met buien. De ene plaats krijgt meer buien dan de andere plaats. En er zijn natuurlijk ook plaatsen die dus gewoon geheel droog blijven. Dus dat is een beetje lastig altijd. Maar donderdag lijkt echt de dag met talrijke buien. Vrijdag en zaterdag gaat het dus inderdaad om een enkele bui.
0: Oké, wij zijn helemaal bij. Met hartelijke dank.
1: Graag gedaan.
0: Fijne middag.
1: Van hetzelfde. Ja.

Alex Warren en Fever Dream. Zometeen duiken we in de wondere wereld van dierenarts Peter Klaver. Iets met katten, iets met geiten.

0: 2011 een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Christian, dank je hartelijk. Files op de A50 richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijsoord 5 kilometer 7 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Hoenderloo 10 kilometer. Maar een minuutje of 8 en ben je erdoor. En de N325 richting knooppunt Velperbroek tussen Gelredome en Presikhaaf 4 kilometer 5 minuten.
15: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Hey!
20: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
21: En hoe was het bij het ING servicepunt?
22: Hey, is onderweg.
21: Wie?
22: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
23: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
24: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
25: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Muziek waar je instant vrolijk van wordt. Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Iets met een elektrische fiets het komend uur. Een fiets die je kunt winnen. Een e-bike. Ja, een e-bike. Een nieuwe? Ja. Een luxe? Een super deluxe. Je hoort straks de vraag nog eens. En dierenarts Peter Klaver is zo mijn gast. En nou ja, daar gooi je

0: Johnny Hates Jazz. Wat een prachtige naam eigenlijk voor een band, hè? Turn Back the Clock. Dinsdag is het Dierendag in Tot 3. En uit het leven van een bijzondere dierenarts gegrepen, de verhalen van dierenarts Peter Klaver één keer in de zoveel tijd. Ik moet altijd ontzettend lachen, want in zijn enthousiasme stuurt hij mij altijd foto's van wat hij doet. En soms zit je dan ineens met je neus midden in een operatie. Dank daarvoor, Peter.
1: Ja, graag gedaan. Ja, dat is een beetje, mijn leven is van hond naar haar vliegen en leuke dingen doen. En af en toe ook minder leuke dingen. We laten wel eens dieren inslapen, maar daar stuur ik geen foto's van. Dat is niet zo leuk.
0: Nee. Maar goed, voor de rest geniet ik van jouw foto's. Verhalen uit jouw praktijk. We hebben de ergste hitte gehad natuurlijk, maar je hebt nogal wat beestjes met hitteproblemen gehad. Hè, waaronder een kat, waar je dan toch niet meteen aan denkt.
1: Nee, er was een kat die had lange haren en die waren helemaal vervild. Helemaal in elkaar gedraaid. Als ze hadden een soort pannenlap op zijn rug zitten. Maar dan niet op zijn rug, op zijn buik. Zijn staart had overal verveeld haar. En ik kwam eigenlijk bij onze kliniek omdat wij een kattentrimster hebben. En zij kan op een kat laten trimmen. Nou, we zeiden, je moet niet bij de trimmer zijn. Ja, ook wel. Maar ook bij de dierenarts. Want die kat was 13 jaar, nooit bij een dierenarts geweest. En eigenlijk heel slecht, heel ziek. Had heel veel last van de warmte. Heel benauwd, snelle ademhaling. Dus we hebben een prikje gegeven dat hij wat rustiger werd. En toen is de dierenarts en de kattenknipster zijn allebei aan de gang gegaan. We hebben echt een hele jas, keiharde laag haar afgehaald. En er kwam een heel mager, schriel katje uit.
0: God.
1: Een beetje, ja, en er zat nog een, ja, en zijn piemel was een beetje paars van alle ellende. En hij kon niet goed bewegen, maar we hebben hem opgenomen, hebben tegen de eigenaar gezegd, nou, hij gaat niet goed, maar we doen ons uiterste best. En de volgende dag ging hij miauwend naar huis, in positieve zin. Dus dat hij weer zin in het leven had. En de eigenaar schrok een klein beetje van de prijs, want er is heel druk mee geweest, bloedonderzoek, helemaal nagekeken. Maar was blij dat zijn kat weer van zijn vacht af was en weer naar huis kon.
0: Ja, want dat katten met lang haar natuurlijk last kunnen hebben van de warmte, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar waarschijnlijk op het moment dat dat verveelt, wordt dat nog erger, hè?
1: Ja, het is een hele dikke laag, een hele harde trui die eromheen.

0: heen zit. En ja, en ik vind eigenlijk katten met lang haar, die moeten goed verzorgd worden en regelmatig gekamd worden en af en toe naar de kapper. Als mensen dat niet doen, moeten ze geen kat nemen met lang haar. Want dat vraagt gewoon, nou ja, dat weten veel vrouwen en mannen ook wel met lang haar. Het vraagt gewoon veel zorg. Alleen die kat heeft het lange haar over zijn hele lichaam. En mensen met lang haar hebben het alleen maar op hun hoofd. Dus ja. Dat scheelt.
1: Ja. Ja, precies. Dus daar goed voor zorgen. Zorgen dat die haren inderdaad niet in de knoop raken. Nou, stuurde jij mij behalve foto's van die kat op jullie operatietafel, zeg maar, of jullie behandeltafel. Ik heb er met verbazing naar zitten kijken. Ook nog foto's en filmpjes van de behandeling van een geit. En dan denk ik, ja hoor, het zal Peter Klaar van die wezen of die wordt daarbij gehaald.
0: Ja, dat was een geit en die had last van haar hormonen. In de zin dat ze enorm groot uier had en met uier over de grond sleepte.
1: Echt waar?
0: En ja, dat was een soort Dolly Parton, maar dan dubbel XL, zeg maar.
1: Peter.
0: Maar dan voor een geit. Ja, nou ja. Een rondborstige geit, laat ik het dan maar zo zeggen.
1: Okay.
0: Sorry dat ik het zo noem dan. En dat uier sleepte wat bijna over de grond. En het was eigenaar van een kantoor. En die wilde graag dat er wat aan gedaan worden. De meeste mensen zouden van zo'n geit afscheid nemen. Maar er was al een paar keer een dierenarts bij geweest. En het had allemaal niet geholpen. Hij had hormonen gespoten. Ik zei, nou ja, als hormonen spuiten niet helpt, dan kunnen we de hormonen uit de eierstokken weghalen door de eierstokken operatief te verwijderen. Dat is een ingreep die eigenlijk bijna nooit gedaan wordt, maar je hebt contacten met iemand met wie ik ook leeuwen opereren in Oeganda en andere rare plekken. En die kan die met mij samen dan die eierstokken uit de buik van zo'n geit halen. En we hopen, dat is een hele ingewikkelde ingreep, een kijkoperatie in camera's. In dat kantoor hebben we dat gedaan op zaterdag, want er was toch niemand aanwezig. Normaal lopen er 50 mensen rond, maar ze hadden een zeil op de grond gelegd en een tafel. Dan mochten wij ons kunstje doen.
1: Ajo.
0: Dus hebben wij daar een operatiekamertje gebouwd en met een student diergeneeskunde en nog een andere, iemand die in het ziekenhuis werkt en twee dierenartsen, zijn we gaan klussen op zaterdag. En nou, het geit verdoofd op zijn rug. Dan moet je met van die camera's en van die tangen de buik in. Die blaas je met een student diergeneeskunde. En nog een andere, iemand die in het ziekenhuis werkt. En twee dierenartsen. Zijn we gaan klussen op zaterdag. En nou, het geit verdoofd op zijn rug. Dan moet je met van die camera's en van die tangen de buik in. Die blaas je dan op. En dan kun je een kijkoperatie doen. En konden de eierstokken vinden. Dat was niet heel makkelijk. En die hebben we dus losgemaakt, de bloedvoorziening doorgebrand en losgemaakt. Maar die hebben we wel in de buik laten zitten. Want die eierstokken, als je eruit moet halen, moet je een relatief groot gat maken. En nu konden we een heel klein gaatje toe. En na de operatie was het geit toch een beetje dizzy. Na een uurtje stond hij weer gewoon in de wei. Een beetje gras te knabbelen en keek nog een beetje dizzy om zich heen. Maar ik heb vanochtend dan weer contact gehad met die mensen. Wat we afgelopen zaterdag gedaan. En die geit was zondag al redelijk bij de tijd. En gisteren en vandaag ging het helemaal perfect.
1: Oh, wat goed.
0: Dus we hopen nu dat uier een beetje slinkt. Als dat niet geval is, dan komen we nog een keer terug.
1: Ja.
0: En dan halen we het uier wat over de grond sleept, halen we operatief, halen we dat weg. Dus dan doen we een soort borstverkleining bij de geit. Ja.
1: Jongen. Klussen op zaterdag noem jij dat.
0: Dus, ja, nou ja, dat kwam ons beter uit. Dat kon iedereen en ik ook. En dan was het kantoor ook leeg. Die mensen wilden, eerst wilden ze eigenlijk niet op zaterdag. Ik zei, ja, maar dat is lekker rustig. Ik wil geen 40 mensen om die operatie heen hebben. Dan is iedereen toch lekker thuis. Dan kunnen wij mooi in jullie kantoor die operatie doen. En dan, voor het geit maakt het toch niet uit of zaterdag of zondag is.
1: Nee.
0: Dus, nou.
1: Ja, zo gezegd, zo gedaan. Het is nog eens wat anders dan een schutting bouwen, zeg maar. Wat heb jij nog, heb je nog weer iets op de rol staande? Iets waarvan je zegt, nou, daar ga ik eens over een paar weken wat over vertellen.
0: Nou, vanochtend heb ik even een wallaby gecastreerd.
1: Okay.
0: Die mogen niet meer, van de Nederlandse overheid mogen die niet meer voortplanten bij een soort kinderboerderij. En nou ben ik op weg naar een opvangcentrum om twee zilvervossen. Dat zijn de dieren die vroeger werden gehouden in de bondindustrie. Maar die zitten daar in opvang en die mogen ook niet meer voortplanten. Dus Peter moet overal van deze dieren de balletjes eraf halen. Dus dat ga ik zo meteen doen.
1: Jongen.
0: En dan ben ik op weg. En nou, dan is het ook alweer tegen 4:30, 5. Dan moet ik nog een uurtje terugrijden. En dan ben ik misschien wel om 6:00 thuis, maar ik denk het niet.
1: Uit het leven van een bijzondere dierenarts. Jij maakt wat mee. Dankjewel, hè. We smullen van je verhalen.
0: Ja, succes.
1: Tot de volgende.
0: Doei. Weer tegen 4:30, 5. Dan moet ik nog een uurtje terugrijden.

0: Dan ben ik misschien wel om 6 uur thuis, maar ik denk het niet.
1: Uit het leven van een bijzondere dierenarts. Jij maakt wat mee. Dankjewel, hè. We smullen van je verhalen.
0: Succes.
1: Tot de volgende.
0: Doei, doei.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Sailor en Girls, Girls, Girls.
1: Zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen aan een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
0: Ja, Annie, Mike, het is wat deze week bij Radio Gelderland. 4 weken lang geven we er eentje weg. Een mooie nieuwe ter waarde van een heleboel geld. En ik moet je zeggen, die actie loopt hartstikke lekker. Wat je ervoor moet doen is niet al te ingewikkeld. En de kans dat je die fiets ook daadwerkelijk wint is echt wel een stukje groter dan een geldprijs bij een loterij. Alleszins de moeite mee te doen. De vraag is natuurlijk hoe. Ik ga het je zo meteen nog eens een haarfijn uit de doeken doen. Want ja, je moet wel een vraag beantwoorden. En ja, dat moet wel alle werkdagen gedaan worden. En ja, ook alle werkdagen moet het antwoord goed zijn. Dan maak je kans. Blijf erbij. Ik ga zo meteen de opgave doen. Eerst YouTube.

0: keep it on.
1: First Aid Kit and My Silver Lining. Randje Gelderland, het TV Gelderland-programma in deze maand augustus. Collega's Frank en Esther nemen je mee op de fiets langs 20 verschillende routes door onze mooie provincie. Die trouwens te downloaden zijn en die je zelf dus ook kunt fietsen. Ideetje. Oké, als je kijkt naar dat programma en je doet dat elke avond, dan kun je op Radio Gelderland de dag erna de vraag van de dag beantwoorden. En als je ook deze week 5 dagvragen goed hebt, dan maak je kans op een echte, mooie, nieuwe, dure e-bike. We hadden Joke, we hadden Theodor, die waren al de gelukkigen de afgelopen weken. En misschien ben jij het deze week wel. Goed dan, nu de vraag van vandaag. Luister even mee.
2: En hier moeten we even opletten, want onderweg op deze route kom je van allerlei informatieborden tegen, waarin ze vertellen hoe het hier eruit heeft gezien in de Romeinse tijd. Ja, kijk, dit is dat plekje waar die villa die we straks zagen, die heeft hier ergens gestaan. En dus die enorme grafheuvel die hier is. De grootste grafheuvel van Noordwest-Europa moet hier zijn. Maar waar?
3: Ja, we zien
2: niks.
1: We zien niks. Frankrijk dus rond door het land van Maas en Waal. Daar vind je allerlei schatten uit de Romeinse tijd. Je hoort het hem al zeggen, ook een grote grafheuvel. Waar is die, vraagt hij zich af. En dat is mijn vraag. Waarmee dus, waarmee is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen? Stuur je antwoord in. Dat gaat via radiogelderland.nl. En als je op die pagina bent, dan zie je rechtsboven in een groot groen vak met een doorverwijzing naar een formulier. Dat vul je in met je gegevens en natuurlijk het antwoord. Op de vraag dus, waarmee is aangegeven waar die grote grafheuvel in het land van Maas en Waal heeft gelegen? Even nog, hè? Dus niet waar dat ding heeft gelegen, maar waarmee is aangegeven dat hij er heeft gelegen. Radiogelderland.nl, vul je antwoord in. Op naar 5 goede antwoorden deze week. Ik wens je veel succes.

Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Bad Boy. In het laatste uur van Tot 3 buigen we ons dagelijks over een kwestie waar je heus geen levens mee redt, maar waar je misschien wel wat aan hebt of waar je tegenaan loopt of oplossingen voor hebt. Nou, vandaag gaat het over de koelkast. Ja, fantastische uitvinding natuurlijk, maar wat bewaar je daar nou wel en wat niet in? Eieren niet, dacht ik, maar ik doe dat dus wel. Waar staan ze dan in de koelkast? Ja, de groenten in de groentela natuurlijk. Maar hoe zit dat dan met chocola, met aardbeien, een aangebroken banaan? Kun je dat nou beter in de koelkast bewaren of in een folietje daarbuiten? En wat doet de koelkast bijvoorbeeld met de smaak van fruit als je dat daarin bewaart? Mijn moeder bewaart ook potjes crème in de koelkast. Mijn vraag is dat nou een goed idee? Kortom, wat staat er in jouw koelkast waar je misschien niet echt aan denkt of wat je zelf hebt uitgevonden? Als, nou, dat is echt superhandig. En waar heb je dat dan staan? In de groentela, helemaal bovenin? De geheimen van de koelkast. En wat erin moet en wat niet. Straks in Tot 3.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Christian. 3 files te melden op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. 6 kilometer, 19 minuten extra reistijd. De A50 de andere kant. Nee, verderop Apeldoorn richting... Nee, dat is wel de andere kant op Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en afrit Loenen staat 5 kilometer, 13 minuten. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Gelredam en Presikhaaf, 6 kilometer, 10 minuten extra.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Top 3 met Irene ten Voorde.

0: Jackie Graham op Radio Gelderland en Breaking Away, 11 over 2 is het.
1: De klok op rock.
0: De klok op rock vandaag met een fijne van Santana. Een nummer dat origineel trouwens niet van hem is, maar van de Zombies uit 1964. Die scoorde er een hit mee. Carlos Santana pakte het nummer op, gooide het in de mixer. En toen kwam er een hele andere versie uit, waarbij hij trouwens niet zelf zingt, behalve op zijn gitaar. Want een zingende gitaar, daar kan hij wat van. Hij had in 1978 op de eerste plaats in de top 40 Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald. En meteen daarna kwam wekenlang She Is Not There. Dat is vandaag mijn klok op rock.

0: Taylor Swift. Sommige luisteraars weet ik. Die doe ik daar een enorm plezier mee. I knew it, I knew you, zo heet het nummer. Vandaag gaat dit prachtige programma onderdeel over de koelkast. Ik heb het al even aangekondigd. Mijn moeder die zette vroeger crempjes in de koelkast. Mm-hmm. En dan zei ze, dan blijven ze langer goed. Oh. En ik had het er straks met Desiree over. En die zei, ik gooi eigenlijk al het fruit in de koelkast. Ook met het idee van, dan blijft het langer goed.
1: Al het fruit?
0: Ja, nou in ieder geval, ja, aardbeien en persikjes en dat soort dingen. Oh, ja. Appels onderin de groentela. Mm-hmm. Met dat idee van, dan blijft het langer goed. Ja. Het was leuk, want jij kwam er vanochtend mee met die koelkast. Want jouw leven draait een beetje om de koelkast op dit moment, hè?
1: Ja, de koelkast heeft er niet zoveel zin meer in. Dus ik moest een nieuwe. Ja. Ik moet een nieuwe, die komt nog, hoop ik.
0: Ja. Ja. En dan ga je natuurlijk nadenken, hoe groot moet dat ding zijn?
1: Ja, en dan lees je over speciale lades die dan een bepaalde onderin, dan is het weer wat warmer. En daarboven moet je weer andere dingen en is het weer iets. Ik heb me nog niet helemaal erin verdiept, maar wel dat het niet zomaar een koelkast is, maar dat je ook nog dat het allemaal afhangt van waar dan in de koelkast.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is natuurlijk de groentelaar, weten we wel. Hè? Dat is dan net iets anders dan de rest van de koelkast.
1: Ja, maar wat is dat anders?
0: Maar minder koud, dacht
1: minder
0: ik.
1: Minder koud, ja.
0: Maar het zal inderdaad bij moderne koelkasten zullen ze wel echt. Nou, de marketing is natuurlijk
1: dat zal
0: geweldig.
1: Maar goed, ja.
0: Doe je er ook hoe noem je dat ook weer, zo'n wijndeel in? Dat je wijnkoeler deel?
1: Nee, ik ben niet zo van de wijn.
0: Oh, je bent niet zo van de wijn, nee, dat
1: ik
0: is waar. Nee. Dus je bent je aan het afvragen wat je nodig hebt eigenlijk.
1: Nou, ik sprak laatst iemand die zei, ik stop altijd mijn brood in de koelkast. Bijvoorbeeld, dat heb ik nou nog nooit gedaan. Dus
0: ik deed het vroeger ook.
1: Beter, of waarom?
0: Weet ik niet, ook met het idee dat het dan verser blijft.
1: Ja.
0: Ja. Nou, zo stoppen allerlei mensen van alles in de koelkast. Ja. Ik kreeg een berichtje van Ingrid al. Die zei, nou, want ik zei daar straks, mijn eieren, ik weet in de supermarkt

0: staan ze niet in de, koeling. Mm-hmm. Maar ik doe ze thuis dan toch altijd wel weer in de koelkast. Oh ja. Ja. Maar dat hoeft volgens mij eigenlijk helemaal niet. En Gerry die zei, ja, ik bewaar mijn huishoudfolie in de koelkast. Dan krijg je het namelijk makkelijker van de rol af.
1: Kijk, goede tip.
0: Ik vond het echt een hele goede tip. En dat is dan niet aluminiumfolie, maar gewoon dat doorzichtige folie. Ja, ja, dat is een... Daar moeten we het trouwens ook nog eens een keer over hebben. Hoe je dat loskrijgt van die rol.
1: Nou ja, dit
0: dat is
1: dus
0: ook om gek van te worden. De koelkast is dus volgens Gerry een hartstikke goed idee. En zij zegt, ik heb ook een pot cacaoboter in mijn koelkast staan. Dat smeer ik op mijn huid. En ik weet niet zeker of het buiten de koelkast houdbaar is. Dus ik bewaar het lekker daar.
1: En dan wordt het weer knetterhard, denk ik dan. In de
0: ja, nou, ik weet niet wat ze er precies mee doet. Maar anyway... leuk om het eens verder over te hebben. En eens te gaan uitzoeken hoe het zit. En ook eens leuk van jou te horen wat voor soort zaken jij allemaal bewaart in de koeling.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Motors en Airport op Radio Gelderland. Over de koelkast gaat het vandaag hier in het derde uur van Tot 3. En over wat je allemaal in die koelkast stopt. Nou, Rob vertelde net al. Ja, je kunt tegenwoordig koelkasten kopen. Voor elke vakje heb je een andere bestemming, hè?
1: Ja, daar lijkt het op.
0: Ja, succes met uitzoeken trouwens. Ik was verrast door de oplossing van Gerry. Die dus zei huishoudfolie, van dat doorzichtige huishoudfolie, in de koelkast bewaren. Ik vond het een hele goede tip. Tomaten schrijft iemand absoluut niet in de koelkast doen. En Marco schrijft, ja, de Marco. In mijn koelkast bewaar ik toch mijn biertje. Er is niks lekkerders dan een koel blikje of een flesje bier.
1: Ja.
0: Dat zal bij jou meer in de smaak vallen, denk ik, hè? Ja. Wat hebben wij allemaal gevonden? Wat moet er wel in, wat moet er niet in?
1: Ja, dat is wel een hele lijst. Maar inderdaad, die tomaten die we tegenkwamen, die moet je niet in de koelkast doen. Want dan verliezen ze hun smaak en worden ze melig. Komkommer, aubergine en courgette ook niet doen. Kunnen allemaal slecht tegen de kou. Worden snel zacht of beschimmeld. Slap en waterig wordt je komkommer in de koelkast. Bij fruit, bananen ook niet. Die krijgen een bruine schil. Stoppen.
0: Ja, dat weet ik. Maar de andere kant heb ik wel eens, als je een half banaan gebruikt en je doet er dan een beetje folie omheen en je legt hem dan terug.
1: Ja,
0: zou dat werken?
1: Dat is wel zo. Nee, als je de boel eenmaal hebt aangesneden of zo, ook bij tomaten zelfs, als je ze wil bewaren, dan kan het niet te lang, maar dan moet je het wel in de koelkast doen. Ja, en dan nog even goed afdekken ook, is dan het advies erbij. Gewoon fruit, zoals aardbeien, bessen, frambozen, kersen, pruimen, perziken en druiven. Dat zachte fruit, dat kan wel gewoon in de koelkast. En ook appels en peren, als je die wat langer wil bewaren, gewoon in de koelkast. Dan heb je ook nog zo'n frisse snack, als het zo heet is. Als het
0: ja, dat is eigenlijk heel erg lekker, ja. En dan gewoon in de groentelaat doen, lijkt mij.
1: Ja.
0: Daar liggen ze goed, ja.
1: Avocado's niet, hè, want dan rijpen ze niet meer. Daar hebben we het wel eens over gehad ook.
0: Ja, klopt.
1: Tenzij ze al rijp zijn en je wil ze nog even bewaren, dan kan je ze wel weer in de koelkast doen. Interessante zijn aardappelen. Aardappels. Wel als je ze gaat koken in de koelkast. Dan kan je ze langer bewaren. Maar als je ermee wil gaan frituren of bakken, dan weer niet. Want door die kou, die zet de zetmeel om in suikers. En dan worden ze zoet en bruin bij het bakken.
0: Oh, ja, dat krijg je hele slappe nare
1: vliesjes. Ja, dat gaat kennelijk niet goed.
0: Nee, oké.
1: Okay. Uien en knoflook ook niet. Honing niet. Nee. Verse kruiden zoals basilicum niet. Dat gaat helemaal mis. En dat brood, daar hadden we het over.
0: Ja.
1: Niet in de koelkast.
0: Nee?
1: Nee, dat droogt
0: uit.
1: Keer zo snel uit dan op het aanrecht of in een broodtrommel. En ook chocola, tenzij het buiten natuurlijk ontiegelijk warm is.
0: Ja.
1: Ook niet in de koelkast.
0: Ik vertelde jou net dat ik toen ik op Curaçao woonde mijn hagelslag wel in de koelkast bewaarde, maar dat is logisch.
1: Heb je eens zo'n plakkende, dan zie je schenkchocolade daar. Maar het verandert ook de smaak van chocola als je het in de koelkast doet. We komen in de categorie non-food. Dat is nog wel interessant.
0: Ja.
1: Je moeder doet er crempjes in.
0: Ja.
1: Inderdaad kom ik ook tegen nagellak bijvoorbeeld. Want die chemische werking, het wordt dan niet hard in de koelkast. Producten voor huidverzorging, crèmes, oogrollers. Je krijgt er ook een frisse kick van, schrijven ze. Als je dat koude crèmpje natuurlijk op je gezicht smeert bijvoorbeeld.
0: Het klinkt alsof je het zelf elke dag doet.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat lekker is.
0: Ja.
1: Parfum wordt ook wel eens gezegd. Er zijn heel veel dingen die je koel moet bewaren. Hè, advies. En de koelkast is vaak dan weer net wat
0: net te koud.
1: Koel. Ja. Maar hier kan het wel voor. En kwast ook. Als je een grote schilderklus hebt en je wilt de volgende dag nog doorschilderen, dan moet je je kwast goed inwikkelen in plastic en dan ook nog in de koelkast.
0: Oh, wauw.
1: Het wordt er niet zo heel snel hard.
0: Wat een goede tip.
1: Heb ik wel eens gedaan. Ja, dat was ik al eerder tegengekomen. Nog eentje, nee twee, die ik interessant vind. Je hebt van die pindakaas, 100% pindakaas, hè, waar je die olielaag op hebt. Als je hem gekocht hebt, moet je heel lang doorroeren en spierpijn.
0: Gedoe, ja.
1: Maar als je die in de koelkast zet kennelijk, dan gaat dat scheiden van de olie van de pindakaas. Dat gebeurt dan minder snel. Dus dat zou wel een goede tip zijn. Als het warm is, gebeurt dat extra snel. Dus zet hem in de koelkast. En bloemen hebben we het wel eens over gehad. Met meelmotten, dat je de bloem eraan gaat. Nou ja, die kunnen natuurlijk je koelkast niet open doen. Dus die kunnen er dan niet in.
0: En ze zitten overal, hè? Ja, die meelmotjes.
1: Je moet de bloem erin doen voordat het in de koelkast gaat. Meelmotten die houden kennelijk niet van de kou.
0: Oké, en je hebt geen problemen met het vocht dan als je bloem in de koelkast bewaart?
1: Nou, dat is inderdaad een hele goede idee.
0: Ja, dank je.
1: Nee, want de koelkast kan natuurlijk vochtig zijn. Dat geldt bij veel dingen die je in de koelkast bewaart. Je moet ze wel een beetje beschermen tegen eventueel vocht.
0: Oké.
1: Dus in een bakje of in een even inwikkelen of wat dan ook.
0: Ben je nou wat wijzer bij de aankoop van jouw koelkast?
1: Die pindakaas was voor mij, die had ik echt nog nooit gehoord. En dat brood vind ik ook wel fijn dat ik nu het bewijs heb dat die vriend het helemaal mis had met zijn brood in de koelkast.
0: Dat is altijd leuk om te zeggen. Zie je wel, ik had gelijk.

Boniem, Kalimba de Luna. Ja, daar komen nog wat reacties binnen op de koelkast. Wijnand beklaagt zich over alle moderne fratsen aan koelkast. Die zegt, doe dan gewoon een koelvriescombinatie met een thermometer die je gewoon kunt zien in een standje 1 tot 5. Dat werkt gewoon het allerbeste. Gerry zegt nog, koffiebonen, die bewaart mijn Italiaanse vriendin in de koelkast. Dan blijven ze beter op smaak. En Jeroen zegt, sommige medicijnen die moeten zelfs in de koelkast. Ja. Mooi, dan zijn we rond, denk ik, met alle goede tips. Zometeen is er een 3 voor 3. En die gaat een beetje over de Beatles, maar toch ook eigenlijk weer helemaal niet.

0: Miss Montreal en schuilen op Radio Gelderland.
1: 3 voor 3.
0: In de 3 voor 3 vandaag 3 ballads van 3 Beatles, maar dan solo. De mannen, nou ja, daar hoef ik niks over uit te leggen, deden het als Beatles, laten we zeggen, niet onaardig. Maar maakten allemaal ook uitstapjes en begonnen solo-carrières na de Beatles. Ringo ontbreekt vandaag in het rijtje, want ja, je moet in het leven keuzes maken. Er zijn natuurlijk 4 Beatles, maar dit heet 3 voor 3. Sorry Ringo, maar ik heb natuurlijk wel John en George en Paul. Een liedje dat hij schreef voor zijn eigen film, die flopte, maar het nummer niet. En let even op aan het einde van No More Lonely Nights van Paul McCartney. Dan wandelt er een stukje Pink Floyd binnen. David Gilmour doet de gitaarsolo en dat kan David. I can...

0: George Harrison, All Things Must Pass. Eigenlijk had het gewoon een Beatles-nummer kunnen zijn. Want George schreef dit liedje al voordat de Beatles uit elkaar gingen. En daarna is dat alle dingen gaan voorbij, dus van dubbele betekenis.
1: Dus jij zegt eigenlijk dat de Beatles toch te snel uit elkaar zijn gegaan?
0: Ik zeg, ze zijn te snel uit elkaar gegaan. Aan de andere kant, als ze dat niet hadden gedaan, had ik deze prachtige 3-voor-3 niet gehad. Met allemaal solo-liedjes, ballads van Beatles. Waarbij, nogmaals, Ringo, sorry, ontbreekt, omdat dat nummer 4 is. Je hebt maar plaats voor 3.
1: Ja, precies.
0: Kirsten, jij zit er tussen 3 en 6.
1: Ja, altijd die Ringo maar.
0: Hè. Ja joh, en die heeft toch ook zo ontzettend veel betekend voor de Beatles.
1: Ja,
0: laten
1: zeker.
0: We dat dan ook zeggen.
1: Zeker, de Yellow Submarine, onder andere.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Hey, wat heb jij bijvoorbeeld in de wisselijst staan?
1: Ja, het gebruikelijke ingrediënt eigenlijk in thuis in Gelderland. In de wisselijst staat iemand die jarig is. Moet ik het al verklappen?
0: Ik zit even te spieken. Ik zie het.
1: Ja, zie je
0: het? Ik vind het leuk. Ja.
1: Ja, ik dacht weer eens wat anders.
0: Wil jij het verklappen?
1: Hij is van dezelfde leeftijd als ik ben. Ik ben 43.
0: Oké.
1: Ik had verwacht dat hij ouder was.
0: Zou ik ook zeggen.
1: Eigenlijk. Maar ik wist niet dat hij zo verschrikkelijk veel bekende liedjes eigenlijk heeft.
0: Ja.
1: En die toch alweer meer dan 10 jaar oud zijn.
0: Ja. Zullen we mensen toch even over laten nadenken?
1: Ja, dan denk ik dat dat goed is. Ik geef het niet cadeau.
0: Oké, dat ga je straks dan wel doen natuurlijk.
1: Ja.
0: Leuk, nou jij zit er tussen 3 en 6 met van alles en nog wat in thuis in Gelderland. Heb ik nog 1 Beatle ballad en dan solo. Mag niet ontbreken, want is misschien wel de beroemdste. Een liedje dat je vraagt je voor te stellen hoe een wereld is zonder grenzen. Zonder verdeeldheid, zonder onderscheid. Stel je eens voor. Imagine. John Lennon. Ik wens je een fijne middag.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ja 21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. Ja 21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met Pro. Volgens hem staat de inzet van Pro haaks op die van Ja 21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En de files in Gelderland, de A1, boven de 10 minuten pak ik even. Dat zijn er maar 2, dus je hebt niet zoveel last van me. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk, 7 kilometer over 22 minuten. De A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort, 6 kilometer. En dat gaat over 11 minuten.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
11: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
11: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
13: Thuis in Gelderland.

0: De Eurythmics met There Must Be an Angel bij Radio Gelderland. Je luistert naar Thuis in Gelderland. En wat doen die twee eigenlijk? Annie Lennox en Dave Stewart. Nou, samen in ieder geval helemaal niks meer. Er gingen geruchten dat er een nieuw album zou komen in 2027. Maar van die geruchten is echt gewoon helemaal niks waar. Ze willen helemaal even niks met elkaar te maken hebben. Annie Lennox die treedt nog wel op. Dus dat scheelt weer. Welkom, je luistert naar Thuis in Gelderland. Ik zei het al, ik ben Karsten van Dijk, 43 jaar. Ik woon in Nijkerk. Misschien denk je, hé, een nieuw geluid. Dat klopt voor sommigen. Ik ben al een paar keer eerder op de zender geweest hoor. Met wat Gelders nieuws en een keer op zondagochtend. En nu hoor je mij de hele week in de middag van 3 tot 6. Met natuurlijk gewoon de gebruikelijke ingrediënten. Gelders nieuws met Rob natuurlijk. Memory gaan we doen. En de gouden wissellijst. Nou, en dat vind ik echt heel leuk. Want je hoort eigenlijk 3 fragmentjes van 1 band of artiest. En dan hoor je 3 verschillende platen. En jij mag gewoon bepalen wat we hier gaan draaien. Vandaag heb ik gekozen voor een artiest. Die is vandaag, 18 augustus, precies 43 jaar geworden. Je krijgt vandaag 30 jaar geworden. Je krijgt vandaag Mikado.
1: 1.
0: Nou, je kunt stemmen op Grace Kelly van Mika. Hij heeft echt ongelooflijk veel hits gemaakt, kwam ik achter. Deze ook.
1: 2.
0: Even rustig aan. Relax is nummer 2 van Mika. Relax, take it easy. Maar had hij dan meer hitjes, denk je? Jazeker, Mika heeft op zijn 43ste behoorlijk wat hitjes gescoord. Alleen wel 10 jaar geleden, bijvoorbeeld deze.
1: 3.
0: The Big Girls van Mika. Dus 1 is Grace Kelly, 2 is Relax of 3 is Big Girls. Welke wil je horen in de Gouden Wissellijst? Laat het me weten via de Radio Gelderland app. Klik rechtsboven en stuur me een berichtje. Dit is Aretha Franklin.

Het lijkt wel Internationale Vrouwendag bij Radio Gelderland. Je hoorde Diana Ross en Chain Reaction. En daarvoor hoorde je ook nog eens Hannah May met Bluff en Ik ben niet meer bang. En Aretha Franklin natuurlijk en Say a Little Prayer. De Gouden Wissellijst. Je hoorde hem net. Het ging over Mika. Hij is jarig, 43 jaar. Ja, klein applausje mag toch wel. En wat krijgt Mikado? Nou, een optreden binnenkort op 5 september. Ik was toch wel benieuwd of hij nog überhaupt optrad. Maar dat doet hij dus, vooral in Frankrijk. Daar geeft hij een optreden in Le Compagnol de Champ en Champagne. Nou, misschien spreek ik het niet goed uit. Maar ik deed mijn best, zo moet je het maar zien. Je kon kiezen uit de platen Grace Kelly, Relax en Big Girls. En welke is het geworden? Tieneke, Hans, Wouter en Joop. Ja, en nog veel meer. Stemden op één plaat, maar by far was die plaat toch wel echt de winnaar. Nou, toch maar een klein applausje. Yeah. Voor Grace Kelly, die is het geworden. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ja, weer wat centjes voor Mika op zijn 43ste verjaardag. Hij zat vandaag in de Gouden Wissellijst. En heb je nog een suggestie voor de Gouden Wissellijst voor morgen? Laat het dan even weten via de Radio Gelderland app. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon appen met je 06-06-22-22-1342. Zometeen Gelders nieuws, het verkeer en natuurlijk het weer komt eraan.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Ontdek Fort Pannerden, UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde, als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
0: 3:55, je luistert naar Radio Gelderland. En in Hoenzadriel, dat is gemeente Maasdriel, is het 18,7 graden. En in Andels, dat is gemeente Overbetuwe, is het 20,8 graden. Het weer in Gelderland, vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. En volgen er vanuit het westen nog enkele buien. Met af en toe zon, het is 21 graden. Vanavond een enkel buitje. En vannacht neemt de bewolking toe en kans op regen vanuit het westen. Dan is er nog wat Gelders nieuws. De rechtszaak rondom de dood van Lisanne die krijgt een nieuw hoofdstuk, omdat de 26-jarige verdachte uithulft zijn straf aanvecht. Het gerechtshof zal de zaak opnieuw behandelen, waardoor de verdediging vooral moeite heeft met de opgelegde tbs en dwangverpleging. En NEC in Nijmegen is de Champions League koorts toegeslagen, natuurlijk. Met veel media-aandacht en drukte vooral rondom het stadion. Trainer Dick Schreuder en de aanvoerder die spraken de journalisten en over de veranderingen binnen de club en de aankomende play-offs. Meer Gelders nieuws vind je natuurlijk op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Dan nog 2 files boven de 10 minuten in Gelderland. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk. 7 kilometer over 11 minuten. En de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijsoord. 6 kilometer over 12 minuten. Zometeen natuurlijk door met Thuis met Gelderland. We zitten er middenin. Music Memory komt eraan.
10: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
11: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl. Thuis

Het is gewoon ouderwets zomer op de radio bij Radio Gelderland. En zometeen nog een zomersplaatje. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Je kunt ons natuurlijk bereiken via de app, de Gelderland-app. Als je die hebt, dan open je hem. Dan kijk je rechtsboven. Dan zie je eigenlijk zo'n ballonnetje. Daar klik je op en dan typ je eigenlijk gewoon je berichtje in. Wat je maar kwijt wil, maakt helemaal niet uit. Over de zomer gesproken, na 4 uur gaan we bellen met iemand die is zijn ijsje kwijt. Zijn ijsje kwijt, zeg je dat nou? Ja, hij is een ijsje kwijt. Hard staf, zou ik zeggen. Donna Summer.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg hier op Radio Gelderland.
1: Ja, dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektrische fiets.

Ilse de Lange in Thuis in Gelderland met Something Good. Ja, en Something Good, dat is toch wel dit, hè? Ja, de gebruikelijke ingrediënten hoor je natuurlijk gewoon in Thuis in Gelderland. Zolang ik er ook zit hoor, Karsten van Dijk, aangenaam. En tot 6 uur gewone gebruikelijke ingrediënten dus. Dus het Gelderse nieuws, maar ook Memory. Nou, je weet hoe het zit. 6 singeltjes hoor je eigenlijk. En 2 daarvan hebben dezelfde artiest. Herken jij ze? Dan gewoon even appen via de Gelderland-app. Of het nummer 0622221343. En maak kans op het Omroep Gelderland verrassingspakket. En ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij is het ook een verrassing wat erin zit. Want ik heb echt geen idee. Maar volgens mij is het prachtig. In ieder geval het mooie logo van Radio Gelderland, Omroep Gelderland, staat er uiteraard op. En deze keer heb ik fragmentjes die een beetje toepasselijk zijn voor het weer van de afgelopen dagen. Het is natuurlijk verschrikkelijk warm geweest. Ik hoorde alleen maar mensen klagen dat ze geen airco hadden. En als ze wel airco hadden, dat ze het huis niet uit konden omdat het te warm was. En eindelijk regent het. En wat doen mensen dan? Dan klagen ze over dat het regent. Maar het is toch wel echt lekker, hè? En de plantjes komen weer omhoog. Het gras wordt weer een beetje groen. Vandaar alleen maar platen over regen. We aanbidden even de regen, moet ik zeggen, bij Omroep Gelderland. En met welke platen, dat ga ik niet vertellen. Maar ik laat het wel horen. 1.

stopt de regen nog voorlopig even niet. Want het is wel lekker dat er gewoon weer schepen over de kanalen kunnen varen. Dat we gewoon weer een beetje een voorraadje hebben. Dat de bloemetjes weer gaan groeien. Het is toch niet echt vervelend. Music Memory met het teken thema regen. En welke twee platen zijn van dezelfde artiest? Laat het weten via de Omroep Gelderland app. En je kan natuurlijk ook gewoon 06-22-22-1343 gebruiken. Om het te laten weten. Welke twee platen horen er niet in thuis of horen bij elkaar?

0: vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En het Gelders verkeer. Er staan nog 3 files boven de 10 minuten in Gelderland. De A50, daar beginnen we Os richting Arnhem tussen Renkum en knooppunt Grijshoort. 6 kilometer over 15 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en afrit Loenen 5 kilometer. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaak. Ja, heeft u er wel eens van gehoord? Presikhaaf. 7 kilometer over 15 minuten. Zometeen in Thuis met Gelderland. Muziek van onder andere ILO en Madonna komt eraan.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
22: Thuis in Gelderland.

0: Een tijdje geleden natuurlijk nog in Nederland tijdens de Gay Pride. Madonna hier bij Radio Gelderland. En als het goed is hebben wij Ina Wolsing aan de telefoon uit Warmsveld. Hoe was het vandaag om post te bezorgen, Ina?
1: Ja, een beetje nat, maar goed te doen.
0: Ja, want het komt met bakken ineens uit de hemel. Ja, zo nu en dan, hè?
1: Ja, zo nu en dan, ja.
0: Hier is het Hier is het nu droog. Hoe is het bij jou?
1: Ja, ook droog en een zonnetje, licht zonnetje.
0: Ah, kijk, lekker.
1: Ja.
0: En mag je morgen weer de post bezorgen?
1: Ik mag morgen weer.
0: Kijk. Ja. Nou, en misschien heb je dan wel een pakketje bij je. Een verrassingspakketje voor jezelf. Want je deed mee met Music Memory. En twee fragmenten hoorden bij elkaar. Waren van dezelfde artiest. Allemaal over de regen. Dat was het thema natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, welke waren het?
1: Volgens mij nummer 1 en nummer 6.
0: Nummer 1.
1: Die waren beide van CCR.
0: Even kijken. Dat is Clearance Clearwater Revival. Have You Ever Seen The Rain? En Hoe Stop The Rain? Van... Oh, CCR ook!
1: Nou. Yay.
0: De andere waren natuurlijk November Rain van Guns N' Roses, Agda de Munnik. Het regent zonnestralen, Rob de Nijs, Ritme van de Regen. En Only Happy When It Rains van Garbage. Nou, gefeliciteerd.
1: Oh, Garbage. Oh, oké.
0: Ja, Garbage. Harde plaat, hè?
1: Ja.
0: Maar wel lekker.
1: Ja,
0: af en toe is dat toch wel lekker.
1: Absoluut.
0: Ik mag ik zelf een keer kiezen? Ik zit hier voor de eerste keer zelf in de middag. Vind jij het goed, Ina? Als ik
1: Heel erg leuk. Als ik er dan
0: één kies, dan kies ik wel eentje van Clearance Clearwater Revival. Maar Have You Ever Seen The Rain? Die horen we al zo vaak, dacht ik.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk, nou, misschien moeten we Who Stop The Rain een keer doen.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ik hoop dat niemand voorlopig even de regen stopt, moet ik eerlijk zeggen. Dankjewel, Ina.
1: Graag gedaan.
0: Nou,

0: Amazon van Whispers. En je hoort het natuurlijk, dat beatje wat eronder zit is natuurlijk van Will Smith. Kun je dat herkennen? Miami, Miami, Miami. Ja, precies. Nou, dat dacht ik ook. Thuis in Gelderland, daar luister je naar Radio Gelderland. Ik ben Karsten van Dijk en natuurlijk de vaste ingrediënten. Zoals om 4:20 wat Gelders nieuws. En dat is er best wel veel, ook al is het komkommertijd. Ja, is het belangrijk? Ja, dat is maar de vraag. Nou, voor Rob Morren is het sowieso belangrijk. Bijna 1,90 meter hoog. Niet Rob hoor. Fel gekleurd. En 6 jaar stond hij al steenvast aan de Harderwijkse haven. Ik heb het over een enorm ijshoren van Boederieke in Harderwijk dus. En afgelopen weekend is die verdwenen. Waar kan die zijn? Aan de telefoon hebben we de eigenaar van de ijssalon, Rob Morren. Goedemiddag, Rob.
1: Ja, goedemiddag. Het is het Boerinneke trouwens.
0: Oh, het Boerinneke in Harderwijk natuurlijk. Ja. Wat zei ik dan eigenlijk?
1: Ja, Boerinneke of zo, maar dat was niet...
0: Een Babylonische spraakverwarring. Nou ja,
1: helemaal niet,
0: het Boerinneke. En je bent zelf een boer. Nou ja.
1: Ja, nou een ijsboer dan.
0: Een ijsboer, ja precies.
1: Ja.
0: Hey, vorige week was het zo warm. Is dat enorme ijsje van 1,90 meter niet gewoon gesmolten?
1: Nee, deze keer niet. Nee, hij stond er op zaterdag nog en zondagmorgen was hij weg.
0: Ah, en je bent je hebt de hele haven langs gefietst, heb ik begrepen.
1: Ja, nou ja, de vorige keer, want dit was de tweede keer.
0: Ja.
1: De eerste keer hebben ze hem in de haven gegooid.
0: Ja.
1: En toen hebben we hem gelukkig teruggevonden. Alleen, nu heb ik wel weer de haven rondgefietst, maar hij was er niet meer.
0: Nee, maar je hebt ook van niemand anders gehoord, waar kan dat ijshoorntje van 1,90 meter zijn? Want dat ding is ook, ik heb foto's gezien, je kan het ook zien op gld.nl. Hij is echt superfel gekleurd. Dus de bolletjes zijn allemaal roze en geel en noem het maar op.
1: Ja.
0: Dat ding kan toch niet zomaar weg zijn, Rob?
1: Nou ja, dat is hij dus blijkbaar wel.
0: Ja.
1: Hij staat niet meer op zijn plekje en hij ligt ook niet in de haven bij ons. Dus,
0: en er is niemand met een camerabeeld of een ringdoorbel die je met een gigantisch ijsje onder zijn arm hebt zien weglopen?
1: Nee, helaas staat het nergens op camera.
0: Want ik begreep dat je wel een ander ijsje hebt, die is ook zo groot, maar die zit vast, geloof ik, hè?
1: Nou, ik heb een kleinere en die zit aan een bakfiets vast. Daar zit wel een slot op en die hebben ze wel geprobeerd eraf te krijgen. Maar dat is helaas, voor mij helaas, of gelukkig, niet gelukt. Dus voor hun helaas.
0: Oh, ze hebben er twee proberen te stelen dus.
1: Ja, dat was, was hun optie.
0: Dan kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat we het over meerdere daders hebben, Rob.
1: Ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat, ze moeten van de spullen afblijven. Dat is enige
0: zeker. Je wilt ze toch niet koud maken, hè, Rob?
1: Nee. Als ze hem netjes terugbrengen, krijgen ze ook nog een ijsje.
0: Ja, dat is maar. Hoe duur is tegenwoordig een ijsje met één bolletje eigenlijk?
1: Bij ons kost die €2,20.
0: Oh, dat valt ook nog wel mee.
1: Kunnen de mensen kiezen uit 15 smaken.
0: Maar wat kost een ijsje van 1,90 meter groot?
1: Nou, die kost €600.
0: Oei, ja. Dan snap ik dat je hem terug wil.
1: Ja, die is dat zijn dure dingen, want die zijn helemaal gemaakt van polyester en alles.
0: Ja.
1: Dus dat is een dure aangelegenheid.
0: Nou ja, Rob, ik zou zeggen,

0: De radio is van jou. Radio Gelderland is voor jou voor de komende 20 seconden. Doe een oproepje en zorg dat dat ijsje terugkomt.
1: Dames en heren, ik zou graag, als iemand weet waar die is, mij het ijsje terug willen komen brengen. Er staat ook gewoon een kleine vergoeding tegenover. Maar ik zou het liefst mijn ijsje gewoon weer terug zien op de Haverdam in Harderwijk.
0: Oh, wat is die kleine vergoeding dan naast dat ijsje?
1: Nou, dat hangt van het aantal mensen waar ze mee komen. Maar ze krijgen allemaal een heerlijk echt ijsje.
0: Nou, helemaal goed. Rob, we gaan met z'n allen op zoek. Laat het even weten via de Radio Gelderland app 0622221342. En help Rob met zijn ijsje van 1,90 meter uit Harderwijk. Ja, iemand moet het toch wel zien ergens langsgekomen of weet ik het wat. Het kan niet anders, Rob.
1: Ja, ik hoop het. Dus we wachten het af. Dankjewel voor de hulp.
0: Kijk, als je iets hebt gehoord, hoor ik het graag, Rob.
1: Ja, ik zal het laten weten. Dank jullie wel.
0: Hier is Doema.

0: juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Het is 16:55 en je luistert naar Radio Gelderland. In Zaltbommel is het 19,3 graden en in Huissen is het 20,6 graden. Het weer voor de rest in Gelderland. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten en volgt vanuit het westen nog een enkele bui. De zon schijnt af en toe, het is zo'n 21 graden. Vanavond nog een enkele bui en vannacht wolken en af en toe wat regen vanuit het westen. Gelders nieuws, heel triest nieuws op de kruising van de Houtakker en de Elkweg richting Bemmel zijn 3 auto's op elkaar gebotst, waarbij 2 mensen gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. 2 rijstroken zijn afgesloten en er ontstond een kleine file. Daarover gesproken. De ANWB verkeersinformatie in de provincie Gelderland. Er zijn nog, even kijken, 3 files die boven de 10 minuten zijn. Dat is de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en knooppunt Grijshoort 7 kilometer over 18 minuten. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en Schaarsbergen 10 kilometer. Nou, dat is flink. Over 11 minuten. En dan de A325. Die staat er al een tijdje. Nijmegen richting knooppunt Velkenbroek tussen Elst en Westervoort 7 kilometer. En daar sta je 16 minuten in de file. Zometeen natuurlijk in Thuis met Gelderland muziek van Michael Bublé. Maar eerst gaan we lekker dansen met Grease.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
8: Ik mag graag tuinieren.
9: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
10: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
11: Ik niet.
7: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
12: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
14: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
17: Reis weer met Golden eSIM.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
17: Reis slim met Golden eSIM.
19: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.

0: Het is een hele mooie dag als je Michael Bublé op Radio Gelderland hoort. En als er iemand in de studio is. Want alleen is ook maar alleen. En Gelderland is dan wel de grootste provincie van Nederland. Maar er is meer. En daar weet Rob echt alles van.
1: Ja, er is ook vooral veel regen. Daar ga ik het over hebben. De brand in de Belgische Ardennen, beginnen we mee. Die lijkt zich niet verder uit te breiden. De brandweer heeft het vuur onder controle. Dus eindelijk wat goed nieuws. Maar het is nog niet geblust, moet ik erbij wel bij zeggen. Regen die is gevallen, die hielp. Maar het was niet genoeg, zegt de Vlaamse brandweer.
2: Waar dat er onderaan aan smullen is, dat bereikt eigenlijk de regen niet. Het zou echt weken echt goed moeten regenen. Dat dat veengebied terug echt een soort mosachtige, waterhoudende grond wordt. En dan zijn wij heel gelukkig. Uiteraard is dit welkom. Maar dit moet echt langdurig blijven aanhouden om ook maar iets van effect te hebben.
0: Ik heb nog nooit zo vaak de term een druppel op een gloeiende plaat gehoord de afgelopen dagen.
1: Ja, komt het dan toch wel op neer, blijkt dan. Hè?
0: Dat
1: mag
0: denk
1: het
0: ik
1: regenen
0: ook.
1: Wat je wil, maar het helpt niet zoveel.
0: Is er al een beetje bekend hoeveel het moet regenen eigenlijk om echt zoiets te blussen of dat er een beetje aanvoer is?
1: Nee, het probleem daarbij is kennelijk het is veen en dan kan het ook echt in de grond gaan zitten.
0: Gaat er niet doorheen, het gaat niet door die laag heen.
1: Gisteren begreep ik dat maanden kan smeulen, echt ondergronds, dus dan kan het zomaar weer opduiken.
0: Aha.
1: Vandaag is er ook nog een extra probleem bij, namelijk de mist die boven de hoge venen hangt. Daardoor kunnen de blusvliegtuigen en de blushelikopters niet vliegen. Dus gewoon maar hopen op meer regen dan. Regen in Nederland, die we hier hebben, die is ook niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. Grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. Een tekort van 310 mm hebben we het nu over. Die grond die is vergelijkbaar met een droge spons. Dat vertelt hydroloog Inge de Graaf van Wageningen Universiteit.
3: Maar die spons moet eerst langzaam goed nat worden, zich vullen, voordat de bovenste spons, dus die bovenste bodemlaag, daar het water van kan doorsijpelen naar de diepere laag. Nou, het grondwater en rivierwater staan ook weer in verbinding met elkaar. Dus het is echt een systeem van droge en natte sponsen die zich eerst moet vullen.
0: Jeetje.
1: Ja, ze moesten zelf een beetje om lachen. Ze had,
0: ja, wat moet je er op een gegeven moment?
1: Voorbeeld van sponsen bedacht. Ja. Maar de ene spons boven de ander komt er eigenlijk op neer. Het duurt heel lang voordat die boel weer een beetje verzadigd is.
0: Ja, precies.
1: En dan nog dit. Artsen in Sri Lanka die hebben een steen verwijderd uit de blaas van een man. Die steen die woog ruim 3 kilo.
0: Huh?
1: Ja, voor zover bekend is de grootste blaassteen die ooit bij een mens is verwijderd. Die man was 55, was opgenomen na een beroerte. En tijdens de behandeling ontdekten artsen dat die man moeite had met plassen. Nou, bij verder onderzoek stuitten ze op die steen in zijn blaas. Die zat er naar schatting al 5 tot 10 jaar. Dan was het vorige record van de grootste blaassteen 1,9 kilo. Dan zat deze man dus ruim 1 kilo boven. Hij is dus recordhouder, maar nog belangrijker, het gaat goed met deze beste man.
0: Het is ongelooflijk dat je dan, ik kom in het Guinness Book of Records en dan met een steen die in je blaas. Maar 3 centimeter, dat is echt dit, nou, denk ik.
1: 3 kilo was die.
0: Ja, 3 kilo. Dat is nog 17 centimeter. 17 centimeter? Ja. Hoe kan dat nou vastzitten?
1: Nou ja, op een gegeven moment gaat het er niet meer via de natuurlijke weg uit. Hè? Dat heb je met blaasstenen, maar meestal komen ze er nog uit. Maar dan zijn ze een stuk kleiner. Dit lukt het dus niet meer. 3 kilo.
0: Ja, dan kun je beter een spons hebben, zou ik maar zeggen, in plaats van een steen. Laten we het daar maar op hebben, ouwe. Dankjewel, Rob. Zometeen denk ik ook nog wat nieuws uit Gelderland.
1: Ook nog nieuws uit Gelderland, zometeen.
0: Gezellig. En dit is Icehouse bij Thuis in Gelderland. En af en toe mag je wel een klein beetje gek doen, hoor. Helemaal niet verkeerd.

0: Nou, die zag ik niet aankomen. Stevie Wonder, hij zelf in ieder geval niet. Yester me, yester you, yesterday. Hallo, goedemorgen. Het is... goedemorgen zeg ik, omdat dat vanmorgen binnenkwam op de app, hoor. Ik vergis me niet. Hallo, goedemorgen. Het is fris en nat dinsdag. En dat is het nog steeds. En dat stuurde dus even kijken Rudy vanmorgen in de Radio Gelderland app. Die was benieuwd toen al wat voor weer het eigenlijk de hele week wordt. Nou, dat komt dus even goed uit, want we hebben Verena Muller aan de telefoon. 26 jaar oud van Weerplaza. Ik denk, ik noem je deze leeftijd er gewoon even bij. Of mag dat niet, Verena?
1: Ja hoor, zeker. Is geen geheim.
0: Oh, gelukkig maar. En jij hebt het weer voor ons.
1: Ja, ik heb het weer. Nou, vanavond is ook nog kans op enkele buien met temperaturen rond 18 graden. In de nacht wordt het wel wat vaker droog en liggen de minima rond 14 graden. Maar vooral morgenochtend is het dan wel vaak nat. Later op de dag breekt de zon dan wat vaker door en wordt het ongeveer 19 graden. Dus dan is het toch nog wel prima weer om er even op uit te trekken.
0: Nou, wat lekker zeg. En we hebben het natuurlijk elke keer nou over de regen, regen, regen. Vorige week ging het alleen maar over waar kan ik een airco vinden en wat is het toch warm, hè? Nou, die dagen, kunnen die nog terugkomen, die warme dagen, of houdt de regen juist nog even aan?
1: Ja, voorlopig hebben we echt meer met dat wisselvallige beeld te maken. Dus elke dag inderdaad buien. En de temperatuur die komt nauwelijks boven 20 graden uit. Dus die airco's die hebben we voorlopig niet nodig. Nee.
0: Nee, dat is wel lekker. Dus die kunnen misschien weer in de winter aan om de boel te verwarmen. Dat scheelt dan weer. En de regen, weet jij hoeveel centimeter, millimeter er nog komende week in ieder geval gaat vallen? Moet je je regenjasje toch wel even in de auto leggen of in je rugzakje proppen als je weggaat?
1: Ja, ik zou de regio's inderdaad wel bij de hand houden. Er zijn wel grote regionale verschillen afhankelijk van waar de buien precies vallen. Oh. Maar 5 à 10 millimeter per dag is wel goed mogelijk.
0: Waar valt de meeste regen dan? Juist in het noorden of in het zuiden of in het oosten, westen van Gelderland?
1: Dat valt eigenlijk nog niet echt te zeggen. Maar het kan dus ook op sommige plaatsen droog blijven, terwijl het dan 10 kilometer verderop helemaal losgaat.
0: Ja, precies. Dus het zijn echt lokale wolkbreuken, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ja, meer kunnen we er eigenlijk niet over kwijt, hè?
1: Nee, ja, voorlopig is de regenjas vaak nodig. In het weekend wordt het wel iets vaker droog en zonnig.
0: Oh!
1: Dus dat is dan wel nog goed nieuws voor de meeste mensen.
0: Ja, ik ben dit weekend gelukkig ook vrij. En ik heb afgelopen week een regenjas gekocht, dus voor mij dubbelop feest. En voor jou, ik wil je toch even bedanken. Dames en heren, het was haar eerste keer op de radio. Ja!
1: Dank je
0: wel. Verena Muller, onthoud die naam. Je werkt bij Weerplaza, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je zult nog wel vaker te horen zijn bij Radio Gelderland.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Nou, gezellig. Dan speciaal voor jou hier, Pink. Vind je dat leuk?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Mooi. Yes.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos, vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer. Kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dit zijn de files in provincie Gelderland. We gaan eerst naar de A50, Os richting Arnhem. Tussen Renkum en Grijzoord, 6 kilometer over 12 minuten. De A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en alles springt ineens. Afrit Schaarsbergen, 10 kilometer. En dat is over 10 minuten. En dan de A325 Nijmegen richting Velperbroek. Tussen Elst en Breesikhaaf, moet ik zeggen. Dat heb ik nog van Ina gehoord. 8 kilometer over 17 minuten. En dan de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampenoord en Hattemerbroek. 5 kilometer over 11 minuten. De N336 Doesburg richting Babberich. Tussen Zevenaar Centrum, Duiven en Babberich zelf. 3 kilometer over 12 minuten. Zometeen nog een greep uit het Gelderse nieuws. En ook muziek natuurlijk hoor je hier in Thuis met Gelderland. Van onder andere Michael McDonald en America. Daar gaan we even naartoe.
10: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
12: Leren mediteren, zen.nl.
13: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
14: Ik mag graag tuinieren.
15: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
16: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
17: Ik niet.
13: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
20: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
21: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Pas je eindelijk

0: die het een tikje anders doen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Thuis in Gelderland.

0: Nou, het is ook al 17:13, bijna 16:45. En normaal gesproken om 16:45 ongeveer ga ik ook eten. Dus Michael McDonald, ja, die gaat er wel in. Tijd voor het Gelderse nieuws. Rob Heinsdijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag. NEC-trainer Dick Schreuder die hoopt morgen in de play-offs van de Champions League tegen het Noorse Bode Glimt op een stunt. Volgens de coach van de Nijmegenaren moet zijn ploeg het eerste half uur goed doorkomen. En dan hoopt hij dat er iets speciaals ontstaat. Zo zei hij vandaag op de persconferentie.
2: Het kan ook zo zijn dat er op een gegeven moment een bepaald soort sfeer komt. Dan heb je het niet meer in de hand als trainer. En dan gaat het met het publiek en de ploeg de goede kant op. En dan is het niet meer te houden. En ik hoop dat dat gebeurt.
1: Ja, Bode Glimt haalde vorig seizoen de laatste 16 in de Champions League. Toen verloren ze van de Internationale. Die ploeg van trainer Kjetil Knudsen staat bovenaan in de Noorse competitie. Nou. Extinction Rebellion heeft vandaag actie gevoerd in Nijmegen. Het ging maar om een kleine actie. Demonstranten hingen een banner aan de Waalbrug om daarmee aandacht te vragen voor klimaatverandering. En ook op te roepen om te stoppen met fossiele brandstof.
3: Zij geïnspireerd door XR Achterhoek. Die heeft 4 dagen geleden een banner opgehangen omdat het Twentekanaal is gesloten vanwege de droogte. Ze hebben banners opgehangen met de boodschap klimaatontwricht, kanalen dicht, stop met fossiel. Deze banners zijn helaas vrij snel weer eraf gehaald. Dus daarom hebben wij ervoor gekozen om erbij te blijven staan. Zodat we ze ook weer mee naar huis kunnen krijgen en dus ook weer kunnen herbruiken. Duurzaam.
1: Ja, duurzaam gebruik van de banners. De actiegroep zegt dat de klimaatverandering steeds dichter bij huis komt. Dat kunnen we allemaal zien in de vorm van hittegolven en natuurbranden. Zeg.
0: Maar het regent nu toch, Rob.
1: Ja, ik zeg het niet, zij zegt.
0: Ja, dat is waar.
1: Hey, vanochtend brand gewoed in een verpleeghuis in Dieren. Eerste verdieping van het verpleeghuis is daar ontruimd. De brandweer heeft ook een aantal ramen geforceerd. Moesten daar 5 mensen worden nagekeken, want ze hadden rook ingeademd, maar ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Die brand ontstond in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. Volgens de brandweer was het vuur snel geblust, maar er kwam dus wel veel rookvrij, veel overlast daar.
0: Jeetje. Heb je nog meer of laten we het hierbij? Ja, dat was hem.
1: Ik vind het genoeg.
0: Ja, ik heb zometeen ook nog wat leuk nieuws. Nou ja, leuk. Stel je voor, Rob. Jij bent al op vakantie geweest, hè?
1: Ja.
0: Ben jij een kampeerder?
1: Mm-hmm.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Heb jij met die 35 graden in een tentje gelegen?
1: Ja, maar ik zat in de bergen en dan komt het altijd zo lekker af.
0: Dat scheelt s'nachts.
1: Dat is heel erg lekker.
0: Nou ja, in die 35 graden, dat is al niet te doen natuurlijk. Maar tegenwoordig heb je die koeltetent ook, hè? Dus dat scheelt dan weer iets.
1: Wat is een koeltetent?
0: Ja, dan is die zwart van binnen en dan heb je eigenlijk aluminiumfolie aan de buitenkant. En dan blijft die tent wat koeler. Ja, hoop je dan. Maar ja, als 3 keer 35 graden in is.
1: 30 graden, man.
0: Precies, dan wordt het lastig. Maar er zijn ook mensen die hebben per deze week natuurlijk vakantie. En die staan gezellig op de camping. Die klapten hun tentje of hun vouwwagen vandaag uit. Ja, en die keken omhoog. En wat zien ze? Regen, regen, regen. We gaan even kijken naar die mensen. Even kijken. Misschien met een steuntje onder de rug brengen. Je weet het niet. Maar hoe is het met hun? En Ramse Shaffi, die kijkt ook.

0: Hartstikke nieuw, ook al klinkt hij hartstikke oud. Dat is toch weer knap van die Rolling Stones. Foreign Tongues kwam 10 juli uit. En daar stond deze op, Jealous Lover. Ja, dan gaan we toch even, ik zei het al, we gaan toch eventjes kijken naar de camping. Want wekenlang was het prachtig weer. Oké, af en toe een beetje heet, dat geef ik ook wel toe. Bij mij thuis werd het ook gewoon 27 graden binnen. Maar wel lekker voor op de camping. Tenminste, als je een goede tent hebt dus. En die had erop en die ging de berg in. Dus die telt sowieso niet mee. In Nederland was het ook nog wel te doen hoor. Maar nu is het heel anders, want af en toe is het behoorlijk nat. En deze campinggasten in Giesbeek, die doen het er vandaag maar mee.
1: Wil je verzekerd zijn van goed weer, dan ga je naar Spanje, weet ik het wat. In Nederland, het kan vriezen, het kan dooien. Dit hoort erbij.
2: We hadden natuurlijk gehoopt, het is beteres wetter. Maar nou ja, jetzt is het zo wie het is. Daar kan man niets maken, is halt camping.
3: Ich liebe die Sonne, ich hätte auch gerne eine kurze Hose an und ein T-Shirt und keine Regenjacke. Aber man muss das Wetter so nehmen, wie es kommt.
4: We hebben gewoon 4 volle weken zon gehad, ja. Dus dit is gewoon genieten. Ja, eigenlijk afkoelen.
1: Dit is Nederlands kamperen. Goeie dagen, slechte dagen.
0: Ja, daar heeft ze ook weer gelijk in. Het is Nederlands kamperen. Het is bloedheet of het regent. Nou ja, gemengde reacties dus op de camping over de weersomslag. Juist deze natte week is er in Dieren een bouwdorp voor kinderen. Maar deze laten zich niet afschrikken door de buien, hoor.
5: Mij stop je niet met...

0: Die regen. Dat houdt mij niet tegen.
1: Hey, dat rijmt. Goed, hoe dan ook. Dit is beter weer voor een huttendorp dan de temperaturen van de afgelopen tijd.
2: Want was het veel te warm. En de kinderen trekken zich toch niet zoveel van aan. Die timmeren toch wel door.
3: Het is beter, maar het is soms wel iets kouder. Mijn jas is een beetje nat geworden, dus die heb ik uitgetrokken. En verder maakt de regen niet zoveel uit. Ik ben toch al zeiknat.
2: Stoppen is zeker geen optie.
1: Sterker nog, er moet hard doorgewerkt worden. Want donderdag blijven de meiden slapen in hun eigen bouwwerk.
3: We wouden eerst een soort van circuszet maken, maar dat idee is een beetje weg. En nu gewoon een hut maken waar we allemaal gewoon in kunnen slapen en dat het ook gewoon een beetje droog is.
4: Ja, dat vinden wij juist leuk als het gaat regenen. Dan hoor je die druppels en dat vinden we heel fijn. Heel fijn om ook in te slapen en om gewoon te kletsen.
5: Nou ja, eigenlijk best wel lekker dus, die regen. Geen klachten vanuit het bouwdorp. En als je ook die regen natuurlijk zo lekker hoort kletteren, dan kun je ook lekker in slaap vallen. Dat scheelt ook. Je luistert naar Thuis in Gelderland, hier bij Radio Gelderland. En zometeen hebben we natuurlijk nog die vraag om die fiets te winnen. En er komt nog veel meer leuks aan. Bachman Turner, Overdrive, Raccoon. Maar we blijven eerst toch wel een beetje bij die regen. Crystal Waters komt met bakken uit de lucht hier vanuit Arnhem met Gypsy Woman.

0: Hey, Wimmeer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
0: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Het is 17:30. Je luistert naar Radio Gelderland. En in Wiegen is het 20,5 graden. In een Ouddijk, dat is bij Montfortland, 21,4 graden. Het weer voor de rest in Gelderland. Vanavond nog een enkele bui. En vannacht bewolking, die neemt toe en kan er op sommige plekken vanuit het westen nog een bui vallen. Morgen start bewolkt, regenachtig, maar in de middag volgen de buien en af en toe zon met een graad of 20. Dan een greep uit het Gelders nieuws. NEC bereidt zich met mannenmacht voor op de play-offs van de Champions League. Tijdens persconferentie gaf Dick Schreuder al aan dat het druk zeer merkbaar is. Maar dat het team klaar is voor een uitdaging. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even een blik op de Gelderse wegen van de hele provincie. En dan pak ik de files van meer dan 15 minuten, want er staan er nogal wat. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 14 kilometer over 21 minuten. De A12 richting Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 6 kilometer, 25 minuten, sta je daar vast. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek, 11 kilometer over 21 minuten. En dan de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Enst en knooppunt Hattemerbroek, 8 kilometer over 18 minuten. Zometeen kans op die e-bike. De vraag van de dag, die komt er weer aan. En natuurlijk hebben we ook nog een 1300 goed monumenten, lijstje, plaatje die we in het zonnetje gaan zetten. En dat mag natuurlijk ook wel met al die regenbuien tussendoor. En verder nog hele goede muziek. Onder andere we denken van Raccoon en Bachman Turner Overdrive.
6: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Thuis in G.

0: Geen garnalen voor Raccoon. Thuis in Gelderland, daar luister je naar bij Omroep Gelderland. En we gaan het weer doen, hè. We gaan het gewoon weer aanstaande vrijdag doen. Want deze week maak je ook gewoon weer kans op een spliksplinternieuwe, te gekke, mooie, niet te betalen e-bike. Het is echt een prachtig ding, hoor. Ik heb hem gezien. Het is de derde keer dat je mee kan doen. Dus als je nog niet gewonnen hebt, ik zou zeggen, 3 malen scheepsrecht. Ja, dus ik zou gewoon lekker nog een keer meedoen. Elke werkdag moet je een vraag beantwoorden. En die komt uit het programma Rondje Gelderland. Van het tv-programma, wat zo heet, hè. Het tv-programma heet Rondje Gelderland. Dat wordt in de maand augustus helemaal uitgezonden. Collega's Frank en Esther, die nemen je mee op de fiets langs 20 verschillende routes door de provincie. En in aflevering 11... van de tv-serie Rondje Gelderland rijdt Frank door het land van Maas en Waal. Langs allerlei schatten uit het Romeinse Rijk. En daar ligt ook een enorme grafheuvel.
1: En hier moeten we even opletten, want onderweg op deze route kom je van allerlei informatieborden tegen, waarin ze vertellen hoe het hier eruit heeft gezien in de Romeinse tijd. Ja, kijk, dit is dat plekje waar die villa die we straks zagen, die heeft hier ergens gestaan. En dus die enorme grafheuvel die hier is. De grootste grafheuvel van Noordwest-Europa moet hier zijn. Maar waar?
2: Ja, we zien niks.
1: We zien niks, nee. Ja.
0: Ja, waar? Waar? Waar? Ja, dat is de vraag. Waar is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen? Dat zie je dus in die aflevering. Dus laat het weten via de Radio Gelderland app. En Arjen, die legt het allemaal nog een keer uit.
3: Hoe goed ken jij Gelderland eigenlijk?
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
3: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
1: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
3: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
4: Heb je wel eens zin? Morgen mag je weer, hè?
0: GLD.nl of de Gelderland-app. Laat daar weten de vraag om die fantastische e-bike te winnen. Ja, en dat wil je, hoor. Hij is dus echt hartstikke nieuw, hè. Hij is opgepoetst. De velgen zijn mooi. Ik weet niet of ze spinnen, maar je weet het niet. Hij is wel echt te gek. En zo kun je lekker veel makkelijker zelf een rondje natuurlijk fietsen. Hoef je zelf minimaal te trappen, dus waarom ook niet. Ga naar Gelderland, Radio Gelderland, de app. En vul het antwoord in. Dus waarmee is aangegeven waar die grafheuvel heeft gelegen?

Hij stond maar liefst 4 keer in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars en I Just Might. Zometeen een plaatje uit de alle 1300 goedlijst. Maar eerst Albert Hammond.

0: Wat heerlijk zeg, zo voor de klok van 6 uur. De Free Electric Band van Albert Hammond. Ik ben Karsten van Dijk. En de smaak van Gelderland, die hoor je elk jaar in alle 1300 goed. De lijst is door jou samengesteld. En we pikken er elke dag één klassiekertje uit.
1: Alle 1300 goed.
0: En deze keer is die van Huub van der Lubbe. De zanger zat op een avondje in een bar in een café in Amsterdam. Hij keek om zich heen en zag allemaal andere stamgasten om zich heen. Die zaten gezellig een biertje te drinken. Maar uiteindelijk dacht hij, wat een eenzaamheid. En wat een verdriet wat ik om me heen zie. Weet je wat? Ik schrijf er gewoon een tekst over. En dat werd nog een behoorlijke hit. Belangrijker, het werd een klassieker. Vandaag in alle 1300 goed, de monumentenlijst, De Dijk.
2: Te veel woorden, te veel zin.

0: Huub van der Lubbe en zijn heren van de Dijk. In alle 1300 goed de monumentenlijst. En leuk, de Dijk. Ik ben Karsten van Dijk. Ik ben er morgen weer met Thuis in Gelderland. Zometeen natuurlijk een uur lang helemaal nationaal. Dus geniet daarvan. Tot morgen.
1: Nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Gratis verzenden en retourneren.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Al voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
7: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
4: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, doet partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
6: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
5: In de Hoge Veen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen. Dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop muziek.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Rijngaam vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal, waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle elektrische fiets.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
2: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
1: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
3: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
1: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die er gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum heeft de politie een 2e verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen, vlakbij Den Bosch. Begin deze maand werd in deze zaak ook al een verdachte aangehouden. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat het te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loeieke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het programma verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst ook nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Vlak voor de uitzending liep ik door een verlaten omroepgang. En ter versiering hingen daar reproducties van oude nieuwsfoto's aan de wand. Ik zag president Bill Clinton, over wie straks meer. Hij keek glimlachend toe hoe Palestijns leider Yasser Arafat en president Yitzhak Rabin van Israël elkaar de hand schudden. Dat was in september 1993, 33 jaar geleden. Wat is de wereld ver verwijderd van zo'n moment van verzoening? Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky, de onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is? Een detective probeert het fenomeen straks te verklaren. Er is veel olie te vinden in het onrustige Libië. Ligt daar de oplossing misschien voor de energiecrisis? President Trump heeft inmiddels wel oren naar een deal met het land. Journalist Michiel Vos bespreekt het fenomeen Bill Clinton, de oud-president die morgen 80 jaar wordt. In de serie Jonge Denkers beschouwt filosoof Evelien Groot de revival van het patriarchaat. En Jurie Mulder geeft Joey Veerman van PSV taaltips nu de voetballer in Duitsland gaat voetballen. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 18 augustus.
2: Door de warmte van de afgelopen tijd zijn er veel vliegen.
3: Met warm weer zijn insecten actiever en ze planten zich ook nog sneller voor. Dus je hebt sneller meer vliegen.
2: En deze mevrouw wordt helemaal gek van al dat gezoem in de buurt van haar woning.
4: Nou, dit is de kas en hier is het echt wel heel heftig. Daar en daar in de nok.
2: Ze belde de ongediertebestrijding en die heeft het druk.
5: Mensen zitten echt met hun handen in het haar af en toe. Ja, wij proberen het te verlichten.
2: En toch, zegt de verdelger,
5: vliegen 100% wegnemen zal nooit lukken. Je hebt om met omgevingsbronnen te maken, noem een varkensboer, weides waar ze zich in voortplanten. Je zult altijd iets van vliegen moeten accepteren.
2: Dat vindt de provincie Zuid-Holland niet. Daar pleiten ze voor een landelijke norm voor vliegenoverlast.
4: We hebben dat voor geuroverlast, we hebben dat bijvoorbeeld ook voor geluidsoverlast. Alleen voor vliegen nog niet.
2: Nee, en dan volgt de belangrijke vraag.
4: Als die norm wordt overschreden, wat dan? Dan moet het bedrijf aan de bak.
2: Wat ook helpt tegen vliegenoverlast is
6: gedruppel hier en daar.
2: Oh, ook de boswachters zijn hier heel blij mee.
7: Het is natuurlijk hartstikke goed voor de planten en voor de dieren. Dus wij zouden zeggen, laat het nog maar even doorregenen.
2: Ja, en deze man van het waterschap vindt dat de boswachter wel heel enthousiast is.
8: De regen die nu valt, die stelt eigenlijk niet zo gek veel voor. Als je ook nu een gat in de grond maakt, het water dringt niet verder dan 2 centimeter de bodem in.
2: Ook de boswachter geeft toe dat er nog heel wat moet gebeuren om te zorgen dat er geen neerslagtekort meer is.
7: Nou, er zijn echt wel heel veel natte herfst- en winterdagen nodig voordat wij echt helemaal tevreden zijn. Maar met elk klein beetje regen zijn we eigenlijk al hartstikke blij.
2: Maar deze kinderen op de camping die denken daar eventjes wat anders over.
9: Het is gewoon niet leuk. Het is leuk als de zon schijnt natuurlijk. Dan word je zelf ook wat blijer van.
10: Ja, geen regen.
11: Dat is eigenlijk niet lekker.
2: Het tandartsentekort in Nederland is zo groot dat een kwart van de tandartsen nu uit het buitenland komt.
12: Ik heb nu 5 tandartsen werken. Zij komen uit Spanje en uit Polen en ook nog eentje uit Bulgarije.
2: De branchevereniging is dankbaar dat tandartsen hun land verlaten om hier aan de slag te gaan, maar
13: en dat is een tamelijk kwetsbaar percentage.
2: Want?
13: Als de economische omstandigheden in verschillende landen verbeteren, zijn ze weg en dan zitten we daar zonder hen.
2: Dat we zo'n tekort hebben komt doordat al vele jaren te weinig nieuwe studenten worden toegelaten bij tandheelkunde. De reden daarvoor is vooral
13: dat kosten ook een belangrijke rol spelen.
2: En dan is er belangrijk nieuws over deze kinderserie.
14: Hallo meneer de Uil, waar breng je ons naartoe? Naar Fabeltjesland.
15: Naar Fabeltjesland.
2: Nou, ik zie mezelf weer in mijn pyjama zitten. Alle uitzendingen van Fabeltjeskrant zijn gedigitaliseerd.
16: Dankzij de inspanning van beeld en geluid dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen.
2: En dat
16: op YouTube.
2: Zijn 1600 video's.
17: Natsikiti.
18: Oni, oni.
2: En er komt ook een nieuwe animatieserie.
16: Het is een combinatie van computeranimatie en allerlei technieken waarmee we gewoon die wereld opnieuw kunnen bouwen.
19: Soef, soef.
2: Of dit einde dan ook terugkomt, dat is nog niet helemaal duidelijk.
20: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Jawel.
2: Ja, Dorold Meijers gaat hier de krant van morgen door en neemt zijn tranen in zijn ogen.
6: Ik mis Mom voor de Mol ook.
2: Ja, Mom voor de Mol.
6: Goed, de krant van morgen, geen fabeltjeskrant. Nederland heeft een nieuw deltaplan nodig. Niet tegen water, maar tegen vuur. Daarvoor pleit Jelmer Dam in de Volkskrant. Hij is landelijk regisseur natuurbrand bij Brandweer Nederland. Dam zegt dat het aantal natuurbranden toeneemt en ze worden steeds moeilijker te bestrijden.
2: Volgens Dam moeten we af van het idee dat elke brand direct geblust kan worden. Sommige grote branden zullen gecontroleerd moeten uitbranden, zodat er capaciteit overblijft voor andere incidenten. Ook zijn nieuwe blustechnieken nodig. En er is volgens hem grote behoefte aan landelijke regie.
6: NRC ging mee met een geheime Oekraïense drone-eenheid die lange afstandsdrones lanceert in de richting van Rusland. De 414e brigade voert aanvallen uit op militaire doelen en logistieke voorzieningen. Ze vielen onder meer vestigingen aan van webwinkel Wildberries en tankers op de zee van Azov, vertelt hun persofficier Leon.
2: Vanwege het risico op spionage en vergeldingsacties leven de militairen volstrekt anoniem. Ze kennen elkaar vaak alleen maar met een verzonnen roepnaam. Ook de exacte lanceerlocatie mag niet bekend worden. Tijdens de missie, waar de krant bij is, werden 4 van de 6 drones met succes gelanceerd.
6: De jacht is steeds minder een mannenwereld. Het aantal vrouwen dat jaagt is volgens de Telegraaf in ruim 20 jaar verdrievoudigd. En een van die vrouwen is Danielle Leeman. Ze haalde vorig jaar haar jachtakte en de krant sprak met haar.
2: De charme van de jacht zit hem voor Leeman niet in het doden van dieren. Jagers jagen juist omdat ze van de natuur houden, zegt ze. Je beschermt de natuur waarvan de balans door de mens is verstoord. Alles zijn gang laten gaan is volgens Leeman geen optie.
6: In Trouw een verhaal over het schrappen van het diversiteitsbeleid door een aantal Amerikaanse bedrijven. Trump begon zijn tweede termijn met een vracht aan decreten. Eén daarvan was een streep zetten door alle programma's voor gelijke kansen binnen de overheid. Bijvoorbeeld voor mensen met een migratieachtergrond of mensen uit de LHBTI+-gemeenschap.
2: Trump wilde dat het bedrijfsleger dat ook deed. Een aantal bedrijven gaf daar gehoor aan, zoals McDonald's en de winkelketen Target. Maar firma's die hun diversiteitsbeleid niet schrapten, hebben er op de beurs geen last van gehad, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Californië. Sterker nog, ze deden het zelfs beter dan de bedrijven die bogen voor Trump.
6: Een videospelletje waarin je Jezus moet spelen. Kan dat wel? Dat vraagt het Nederlands Dagblad zich af. Dit jaar verschenen I Am Jesus Christ en Jesus Simulator. Games met bijbelse verhalen waarin spelers wonderen verrichten, zoals die zijn beschreven in de evangelie. Als Jezus moeten die spelers bijvoorbeeld water in wijn veranderen of Lazarus opwekken uit de dood.
2: Sommige christenen zien het als ongepast of zelfs godslasterlijk. Christelijk gamejournalist begrijpt de terughoudendheid, maar hij ziet er ook vooral kansen. Ik snap de huiver, zegt hij, maar het is een unieke manier om het evangelie te vertellen aan een breed publiek.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Je pense à vous, je pense à vous. Jean Chéral en Jean Dujardin. Ik heb al nooit zo lang Frans gesproken in de uitzending, volgens mij. Hoe komt het dat Nederland zo in de ban is van Lucky? De onbekende man die niet praat en waarvan niemand weet wie het is. En van wie de politie nu probeert zijn identiteit te achterhalen met een campagne op sociale media. Ja, hoe kun je eigenlijk zo anoniem leven? Herma Kluin, detective bij recherchebureau Incognito. Ja, hoe kun je zo'n anoniem leven leiden eigenlijk? Heb je erover nagedacht?
1: Jazeker, het is vooral heel knap. Want het is nog niet zo makkelijk om anoniem te zijn. En zeker niet in de wereld waarin we nu leven. Maar er zijn toch mensen waarbij dat lukt. En vanochtend had ik toevallig een vriendin aan de lijn. En die is al 20 jaar op zoek naar haar partner. Haar ex-partner in dit geval. Die is ooit naar Dubai gegaan en daarna naar India vertrokken. En ook nooit meer teruggevonden. Er zaten een heleboel mensen achter hem aan, allemaal schuldeisers. Dus hij wilde niet gevonden worden. Mm-hmm. Maar dat is wel een uitdaging.
0: Ja, want hoe deze man, die we nu Lucky noemen, omdat we zo weinig van hem tot niets van hem weten. Ja. Hoe heeft hij dit gedaan? En hoe kun je dat volhouden in Nederland? In een land waar overal camera's staan, waar soms op elkaar leven?
1: Nou, ik denk vooral dat je af moet vragen, is het een bewuste keuze geweest of niet? Want als iemand echt onder de radar wil blijven, dan zijn er natuurlijk heel veel trucjes voor waarbij je dat kan doen.
0: Ja.
1: Nou, eentje is bijvoorbeeld, je betaalt nooit met je bankpas, omdat alles herleidbaar is. Een ander ding is, als je geen auto aanschaft en je gaat te voet of met de fiets, maakt dat ook al een stuk makkelijker. Als je niet een geregistreerd woonadres hebt, dus bijvoorbeeld je zit in een community of je zit op een antikraak, dan ben je ook niet makkelijk te vinden. En zo zijn natuurlijk best wel heel veel dingen. Niet op social media zijn bijvoorbeeld. Geen mobiele telefoon hebben. Zijn allemaal dingen om onder de radar te blijven.
0: Ja.
1: En je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die wel wat op hun kerststok hebben. En bijvoorbeeld niet gevonden willen worden.
0: Ja. Maar Herma, jeuken jouw vinger. Want jij doet deze zaak niet, hè?
1: Nee,
0: maar
1: helaas.
0: Je volgt hem heel goed. Ja, ja. Waarom zeg je helaas eigenlijk?
1: Nou ja, het is natuurlijk nieuwsgierigheid. Hè?
0: Ja.
1: Waarvan je zegt, ja, hoe kan het ook dat die man gewoon door niemand is herkend? Hè? Wat is daar gebeurd? Ik ga ervan uit dat de politie buurtonderzoek heeft gedaan. Maar als hij echt doelbewust onder de radar wilde blijven. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Dan is het wel uitdagend om iemand te vinden. Wij doen zelf bijvoorbeeld lost and found onderzoeken. We krijgen dit soort verzoeken ook wel eens van familieleden die zeggen van, goh, er zijn een broer of een zus is al langdurig vermist. Wij vinden ze af en toe ook wel.
0: Ja.
1: Maar dan is het belangrijk om aan diegene te vragen, wil je ook dat we terugkoppelen dat je wel of geen contact wil hebben?
0: Ja.
1: En dan zegt iemand ook wel eens, ja, het gaat ze helemaal niet aan.
0: Nee, want we kunnen even luisteren wat de video van de politie die rondgaat.
1: Mm-hmm.
0: Op wat hij in voorkomt.
2: Elke dag ligt hij hier op zijn bed. Hij slijt zijn dagen in een Amsterdams verpleeghuis. De jaren hiervoor leefde hij een rijk bestaan. Ze noemen hem Lucky. Maar wie is hij eigenlijk?
0: Nou ja, dat is maar een klein deel ervan. Het duurt iets langer. Ik zag dit en ik zit me ook af te vragen, waarom zijn we zo met deze man bezig en wil deze man dit zelf eigenlijk wel?
1: Ja, dat is precies wat ik me vanochtend afvroeg. Weet je, als je onder de radar wil blijven, dan vraag ik me echt oprecht af, heeft hij er belang bij dat hij zo in de picture komt, ook nog eens zo op die foto in zijn bed ligt?
0: Ja.
1: En misschien ook helemaal geen contact meer wil hebben met zijn bestaande familie.
0: Ja, want ik vind er ook nog een verschil. Als iemand onder de radar wil blijven, wordt vaak gebruikt bijvoorbeeld voor terrorisme of iemand die een moord heeft gepleegd.
1: Ja.
0: Maar je kan ook zeggen dat iemand een anoniem leven wil leiden.
1: Exact. En het is ook helemaal niet gezegd dat het crimineel is. Hè? Dus het hoeft helemaal niet te zeggen dat er iets gerelateerd is aan crimineel gedrag of dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Ja. Maar iemand kan oprecht kiezen om niet gevonden te worden.
0: Ja.
1: En men heeft ook het recht om niet gevonden te worden.
0: Ja. Maar dat weten we hier niet bij. Dat maakt deze zaak ook ingewikkeld. Deze man praat niet altijd als hij zegt van, joh, sodemiet erop, ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar hij kan niet praten, zeg maar een paar woorden geloof ik in het Engels.
1: Ja.
0: Waardoor er allerlei verhalen ontstaan over dat hij ook uit Amerika komt.
1: Canada,
0: Canada. Ja, wat denk je daarvan?
1: Dat zou natuurlijk heel goed kunnen, maar is helemaal niet gezegd. En voor hetzelfde geld is het een dwaalspoor. Stel dat hij heel goed Engels spreekt of Canadees spreekt, maar hij komt heel ergens anders vandaan.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal aannames. Zolang hij niet kan spreken of men niet daarover in gesprek gaat, komen we daar niet achter. Overigens is er ook jurisprudentie van iemand die ooit zichzelf ook op die manier heeft gemanifesteerd. Hè? Al in bed liggen, heeft ook allerlei hersenklachten gehad. Daar bleek achteraf niks van waar. Hij heeft het gesimuleerd. Dus ik heb wel begrepen dat bij deze casus van Lucky er wel is vastgesteld dat hij hersenletsel heeft.
0: Ja. Dat zijn feitelijkheden. Als een arts dat constateert, of chirurg, of weet ik wie het gedaan heeft, dan mag je daar, dan ga je daarvan op aan.
1: Ja, daar kunnen we in dit geval dus ook wel van uitgaan.
0: Ja, ja. Maar er wordt ook gezegd, hij dronk kopje of het Latoplein, zat bij een boeddhistisch verbond in Oost, volgens mij is Amsterdam Oost, het speelt zich af in Amsterdam. Ja, kun je dan eigenlijk nog wel steeds onder de radar blijven?
1: Ik denk dat het heel goed kan, want hij gebruikte, wat ik heb begrepen, ook meerdere namen. Althans, wat ik heb gehoord, dat er meerdere namen worden genoemd. En dat is maar de vraag, misschien heeft hij zichzelf voorgesteld met verschillende namen. Dat is misschien ook wel alleszeggend.
0: Ja, stel dat jij deze zaak op jouw bordje had gekregen, hoe zou jij het aanpakken en zou je hem aanpakken?
1: Zeker zou ik het aanpakken.
0: Met welke reden?
1: Nou ja, ik vind toch eigenlijk wel dat nabestaanden, als ze geen antwoord op hun vragen krijgen, zijn echt op zoek naar iemand die geliefd is geweest in het verleden. Ja. Dat het heel fijn is dat je er in ieder geval moeite voor doet.
0: Maar dat is nu niet zo, hè?
1: Dat weten we dus niet.
0: Nee, maar je gaat ervan uit dat nabestaanden dit zouden willen, maar we weten het
1: dat
0: niet.
1: Dat weten we helemaal niet. Misschien heeft hij helemaal geen nabestaanden.
0: Nee.
1: Maar als mensen zich bijvoorbeeld bij een Lost and Found onderzoek melden, dan gaan we dus op zoek naar iemand in zo'n situatie. En dan vragen we, wil je wel of niet gevonden worden? En dan zijn er ook echt wel een groot deel die zeggen van, ja, ik wil helemaal geen contact meer. Ik wil gewoon niet meer terug naar de situatie waar ik in zat.
0: Ja, en dan trekken jullie ook terug als detective.
1: 100%.
0: Ja, ja. Ja. Zijn 250 tips binnengekomen? Zegt dat aantal jou iets?
1: Niet echt. Dat komt omdat wij zijn met een vermissingszaak in België lang bezig geweest. Er zijn ook enorm veel tips gekomen, maar er zijn ook heel veel tips die zijn niet bruikbaar. Er zijn ook tips van helderzienden.

0: ik serieus en...
1: Ja, exact. Ja, het gaat natuurlijk om waarheidsvindingen. Wat klopt er wel en wat klopt er niet? En dat moet je allemaal uit rechercheren. En dat is echt heel tijdrovend. Ja.
0: En schat je in dat deze hele zaak, die veel publiciteit krijgt... wij praten nu ook over, moeten we ook eerlijk over zijn... Mm-hmm. Dat het nu weg gaat zakken? Of denk je dat dit alleen maar gaande blijft? Want ja, misschien kom je er niks over aan te weten. Hè? Deze man ligt nu in een verzorgingshuis, heb ik begrepen.
1: Ik denk dat alles uiteindelijk overwaait... en dat dit uiteindelijk ook weer op de achtergrond verdwijnt. Er zijn natuurlijk zoveel mensen die verdwijnen. Dus hij is niet er één op zich. Hè. Er zijn meer mensen zoals hij. Maar omdat hij langdurig in een verpleeghuis ligt... zal de aandacht er wat meer voor zijn dan normaal. Maar er zijn natuurlijk diverse mensen... die op dezelfde manier al heel lang niet gevonden... of willen worden of niet gevonden zijn. Ja.
0: Ik dank je wel voor je komst, Herma Kluin.
1: Graag gedaan, dank je wel.

0: Acta namelijk met morgen wordt fantastisch. Kunnen de enorme olie- en gasvoorraden van Libië een oplossing zijn voor de huidige energiecrisis in de wereld? Sinds 2011 is het land in burgeroorlog en er zijn twee regeringen. Toch heeft president Trump zijn oog op Libië laten vallen. En is een oproep aan investeerders, want er zijn tientallen miljarden nodig om de olie en gas uit de grond te halen daar in Libië. Afrika-journalist Gerben van der Aa, goeie avond, Gerben. Hoe groot zijn die voorraden eigenlijk daar? Is dat?
1: Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika.
0: Ik zei Gerben, hè? Gerbert.
1: Ja.
0: Ik zei je van tevoren al. Moeten we wel de naam goed uitspreken. Sorry.
1: Ja, we hadden het daar toevallig al. Maar Libië heeft de grootste olie- en gasreserves van Afrika en niet van de wereld, want Venezuela heeft de grootste reserves. Vindt Trump ook heel interessant. En ja, Saudi-Arabië en Qatar en zo hebben ook nog heel veel. Maar inderdaad, het is dus groter dan Nigeria, groter dan Algerije.
0: Ja. En zijn ze daar actief mee aan de slag om dat naar boven te halen?
1: Ja, dat is dus altijd een probleem. En wat misschien ook interessant is om even te melden, is dat het natuurlijk heel dicht bij Europa is. Dus het ligt aan de andere kant van de Middellandse Zee. Er loopt al een gaspijpleiding van Libië naar Italië.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, sinds de val van Gaddafi, de Arabische lente, 15 jaar geleden, is het land eigenlijk een groot anarchistisch bolwerk met allemaal bendes die de dienst uitmaken. En

0: heel veel wapens. Dus inderdaad, met de investeringen in de olie- en gasindustrie, die zijn eigenlijk nooit echt van de grond gekomen in die periode. En de olie en gas is wel altijd blijven stromen, ondanks het geweld in Libië. Maar inderdaad, het heeft dus veel meer potentie dan er nu eigenlijk uitgehaald wordt.
1: Want wie zou daar, je moet even uitleggen misschien dat er ook verschillende kampen bestaan. Twee grote kampen eigenlijk, hè, waardoor ze niet, officiële regering, is die er?
0: Ja, kijk, er zijn dus twee regeringen. En de ene is erkend en gecreëerd door de Verenigde Naties. En de andere regering die heeft zichzelf in het zadel geholpen. Maar die heeft eigenlijk het meeste macht.
1: Dat is van de legerleider.
0: Ja, dat is Khalifa Haftar. Die zit in het oosten. Maar inderdaad, in het westen heb je dan Dabaiba. Is daar de premier. Kijk, de reden dat zij zijn in conflict met elkaar, maar er is eigenlijk nooit een grootschalige oorlog ontstaan tussen die twee partijen. En dat heeft waarschijnlijk vooral te maken met die enorme olie-export die Libië nog steeds heeft. Want allebei die regeringen willen dat geld uit die olie-export hebben. Ja. En ze weten dat als we de olie-installaties verwoesten of elkaar gaan bestrijden, dan zakt die hele olie-export in en dan hebben we helemaal geen inkomsten meer.
1: Dus daar
0: meer.
1: Is een soort gentleman's agreement over gemaakt van laten we vechten tegen elkaar, maar laten we de olie met rust houden.
0: Ja, precies, want dat is eigenlijk de enige de National Oil Corporation in het Engels is eigenlijk de enige nationale instelling die nog een beetje functioneert. Voor de rest is alles verdeeld in twee kampen.
1: Ja.
0: En dan heb je ook nog de centrale bank. En daar gaat al het geld heen van de olie-export. Dat is ook nationaal georganiseerd. En die verdeelt dan dat geld over die twee regeringen. Dus iedereen heeft er baat bij dat olie en gas, dat het daar goed mee gaat. Dus iedereen is slim genoeg om, er is wel geweld, maar iedereen is slim genoeg om het niet te laten ontsporen.
1: Ja, maar dan denkt Trump heel slim van, nou, pik in, ik heb hier kansen. Ik kan gaan onderhandelen. En dan zorg ik wel dat het mijn kant op stroomt.
0: Ja, precies. Dus dat is, Trump heeft speciale gezant aangesteld. Massad Boulous, dat is een Libanese Amerikaan. Ja, die is dan weer gelieerd aan zijn familie, want de zoon van deze gezant is getrouwd met een dochter van Trump. Maar ja, hij spreekt natuurlijk goed Arabisch, dus hij is nu bezig om die twee regeringen bij elkaar te brengen en hij probeert ze te verleiden met grote investeringen in de olie- en gaswinning. Ja, en dat is misschien ook de enige koek waar die twee regeringen echt op zullen happen en die twee regeringen echt toe kan verleiden om de wapens echt neer te leggen.
1: Maar dan moet er ook flink geïnvesteerd worden om die olie boven te halen.
0: Ja, precies. Maar dat miljarden. Ja, precies. Maar dat wil. Er zijn genoeg mensen rondom Trump en Amerikaanse investeerders die daar heel graag in willen investeren. Vooral omdat de voorraden zo enorm groot zijn. En omdat nu natuurlijk de oorlog in Iran de hele gasexport uit de straat van Hormuz, de Persische Golf, ingewikkeld is. En wie weet hoe lang dat nog doorgaat. En Libië is natuurlijk heel ver verwijderd van de van het echte Midden-Oosten. Het ligt gewoon vlakbij Italië. Via de Middellandse Zee vaaien zo naar de Verenigde Staten. Dan heb je helemaal niks.
1: Meer pijpleidingen komen zelfs.
0: Ja, precies. Er zijn nu twee pijpleidingen. Maar er zijn weer plannen voor een nieuwe pijpleiding naar Egypte. Nou, en er zijn ook weer plannen om via Syrië dan weer een pijpleiding naar Europa aan te leggen. Ja. Via Turkije loopt al een pijpleiding. Dus dan heb je helemaal geen last meer van de oorlog in Iran.
1: Nee, het zou een oplossing kunnen zijn.
0: Nou ja, het is wel iets wat op de achtergrond speelt. Ja.
1: Maar speelt dan niet, misschien bij Trump, weet ik niet, maar bij anderen die zich daarmee gaan bemoeien, dat je je ook inlaat met Libië, waar die strijd gevoerd wordt, waar mensen ook niet betrouwbaar zijn, maar je gaat er dan wel mee onderhandelen.
0: Ja, maar volgens mij denkt Trump heel erg van, dat hij met geld alles ja. kan regelen. Dat, ja. En misschien heeft hij daar ook wel gelijk in. Want zijn voorgangers hadden natuurlijk altijd over mensenrechten en democratie. En dat ging eigenlijk in de hele regio het ene oor in en het andere oor uit. En iedereen knikte wel ja en amen, maar uiteindelijk interesseerde niemand zich voor democratie en mensenrechten. En de meeste mensen wisten ook wel dat Amerikanen uiteindelijk ook...
1: Ja. Maar als, hij het, als Trump dat allemaal terzijde schuift, wat je nu noemt, en gaat gewoon in onderhandeling en dat komt tot stand, dan denk je dat het ook zijn voordelen kan hebben?
0: Nou ja, dan krijg je wel een stabiele dictatuur misschien. Net zoals in Saoedi-Arabië, een pro-westerse stabiele dictatuur. En niet zoals in Iran dus, die alleen maar oorlog wil voeren, maar een vriendelijk gezinde baken van welvaart en olie en gas vlakbij Europa.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Ja.
1: Ik dank je wel voor je komst, Afrika-journalist Gerbert van der A. Ja, politiek vernuftig, maar alles behalve het ideale schoonzoon. Dan heb ik het over Bill Clinton. Hij wordt morgen 80 jaar oud. Wat is er nou nog over van het imago van de voormalig president van de Verenigde Staten na de Lewinsky-affaire en de Epstein-files? Michiel Vos hangt aan de lijn, zoals het heet, vanuit de Verenigde Staten. Dag Michiel.
2: Dag Wilfried, hallo.
1: Jij hebt hem ontmoet. Jij kan hem over hem spreken.
2: Ja, je legt een grote vraag bij mij neer. De nalatenschap van de beste man. Morgen 80. Ja, ik heb hem meerdere malen ontmoet. Ontmoet is een groot woord. Hè. Je komt hem tegen tijdens een conventie in Denver of in Charlotte. En dan is hij bezig met de nominatie van bijvoorbeeld een jonge Barack Obama. En dan ontmoet hij mij natuurlijk als meestal de schoonzoon van. Dus dan mijn schoonmoeder die stelt mij dan voor. En dan zegt ze meestal...
1: Mevrouw Pelosi.
2: En dan zegt ze, Nancy, en dan zegt ze... Mr. President, this is Michiel. He's from the Netherlands. En één keer wist Bill Clinton meteen bij het woord the Netherlands... meteen, the postcode loterij. Had hij het meteen over. In één keer. En hij wist ook drie namen te noemen, die ik meteen ben vergeten... van mensen die bij de postcode loterij werkten. Want dat wist ik natuurlijk niet. Clinton Global Initiative heeft goede contacten, nog steeds geloof ik... met de postcode loterij in Nederland. En dat gebeurde me twee keer. Eén keer in Washington bij zijn vrouw thuis, bij Hillary thuis... tijdens een kleine fundraiser die dan was opgezet voor een senaatscampagne toen... in 2006 voor Hillary, maar die dan typisch Bill Clinton volledig overneemt. Want Bill Clinton is daar natuurlijk als man van, maar klein gezelschap. Al die mannen, dat zijn meestal mannen die geld geven aan democraten... en mijn schoonmoeder dus... die staan dan toch een beetje te wachten op de anekdotische verhalen... de fantastische one-liners van Bill Clinton. De man die in het Witte Huis is geweest. De man die als een soort van Nelson Mandela van Amerika... door heel Amerika loopt en overal een hand schudt, een anekdote neerlegt... een verhaal heeft, geïnteresseerd is, dingen weet... de postcode loterij kent als je hem ontmoet. En dat maakt toch een indruk. En dat laat je niet helemaal... Dat idee dat Bill Clinton met jou praat... als hij iets tegen jou zegt, ook al zegt hij hallo Wilfried... dan denk je toch, hij praat echt met mij. Maar dat is een gave.
1: Is het niet een hele gehaaide truc dat je... hoe zeg je het ook weer, dat je veel weet van weinig?
2: Dat zou best kunnen, maar hij weet dan best wel
1: of
2: veel.
1: Of weinig weet van veel, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Of weinig, hij weet dan best wel veel of genoeg van veel. En hij werd tijdens een andere fundraiser in New York... geïntroduceerd door de host als... we have Bill Clinton with us, the great explainer-in-chief... He explains shit. Dat was dan en in beperkt gezelschap ook weer allemaal rijke mensen. En dan werd Bill Clinton glimlachend op een podiumpje gezet... bij iemand thuis, bij een hele rijke Wall Street financier... in New York op de Upper East Side. En dan ging hij gewoon vertellen en al die mannen... niet alleen maar ook vrouwen, maar vooral mannen hingen aan zijn lippen... want die wilden dan verhalen uit de oude doos.
1: Ja, maar dit klinkt als sterk anekdotisch... en niet dat het echt een ziener is geweest in zijn leven...
2: Nou, dat was hij denk ik tijdens zijn presidentschap wel meer. Ik ken hem natuurlijk, ik heb hem een paar keer meegemaakt... inderdaad natuurlijk in zijn post-presidentschap. En hij was denk ik wel de eerste die het presidentschap na afloop... wist om te zetten in een soort van post-presidentiële carrière. Dat die andere, Reagan heeft ooit één speech gegeven geloof ik in Japan... en toen was het klaar. Bill Clinton heeft eindeloos zich geïnteresseerd voor al die lokale verkiezingen, democratische kandidaten, na 2000, nadat hij het Witte Huis verliet. En daar kon je hem altijd op aanspreken. En hij wist altijd Ohio 3rd en Iowa 2nd, al die obscure districtjes met races tussen mensen waar je nog nooit van het gehoord. Mm-hmm. Dat wist hij dan. Ja. En dan wist hij misschien weinig van veel, maar dat was altijd wel indrukwekkend. Hij was een echte partijman.
1: Maar was het ook niet ingegeven, want ik herinner me dat hij wel eens naar Nederland kwam en dan was je 2 ton armer of misschien wel meer, als hij een speech van een half uur hield.
2: Nee, wat dat betreft zeker. Hij is ook Amerikaans, dus daar werd dik verdiend. Aan de speeches heeft hij dik verdiend. Hij heeft ongelooflijk veel geld verdiend. Volgens Forbes heeft hij in zijn postpresidentschap, ik geloof tussen 2000 en 2015, een kwart miljard verdiend aan memoires, aan speeches, voor een ton per speech. Maar dan ging hij ook naar Café Papeneiland in Amsterdam, op de Prinsengracht. Dat dan weer wel. Weet je wel, dat heeft hij dan ook gedaan. Ja. Dus hij heeft charme. Ja, en natuurlijk één grote vlek op zijn blazoen. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet overslaan. Hij heeft charme, anekdote. Het is een beetje een ziener. Hij deed een goede economie en was populair. Maar ook Monica Lewinsky. Dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Dat kunnen we in deze tijden niet vergeten. Ja.
1: Is die aandacht daarvoor is natuurlijk verslapt. Maar dat kleeft eeuwig aan hem, zal ik maar zeggen. Denken mensen daar inmiddels anders? Denkt het land daar inmiddels anders over? Over hoe dat was destijds?
2: Ja, Monica werd toen afgemaakt in de pers. Dat zou nu denk ik hopelijk wel anders zijn. En het is hem altijd blijven aankleven. Het is altijd een asterisk, een grote asterisk achter zijn naam. Het heeft ook geleid tot zijn impeachment. Het heeft hem een jaar van zijn presidentschap gekost. Heel 1998 ging op aan die idiote affaire die hij had met die intern. En de jurk en de sigaar en dit en dat. En door zijn vriendschap met Jeffrey Epstein is dat natuurlijk allemaal weer een beetje opgerakeld. Van, Clinton en vrouwen, kunnen we hem wel vertrouwen? Slick Willy, hoe zit dat ook alweer met dat huwelijk met Hillary? Is dat wel echt? Weet je? Dat komt allemaal weer terug in een soort narratief van, is de man wel te vertrouwen? Of is hij toch een beetje een slick man?
1: Maar
2: in
1: jij mag het zeggen, glijdt het allemaal toch een beetje van zijn schouders af? Die kritiek.
2: Ja, genoeg. Genoeg. Ja, genoeg. Net genoeg, zou ik zeggen. Het is toch iemand die, ik bedoel, hij is ook bijna, als je nu kijkt vanuit nu, hij was een soort van genuanceerd president die althans probeerde om president van iedereen te zijn. Dat lukte hem zeker niet altijd. Dat is volledig uit de politiek verdwenen. Hij was civil, hij was zeg maar keurig, ook richting de, later ook zeker richting de Bushes. Dat is nu allemaal volledig verdwenen. En hij is wat dat betreft echt uit een andere tijd. En ook iemand die met iedereen wel door een deur kon. Niet altijd werd vertrouwd door iedereen hoor. Ik wil hem niet ophemelen, maar wel iemand die zegt, de 42e president staat bekend, denk ik, als een president. Waar we, weet je wel, uit de oude doos bijna. Ja. Uit
1: en hoe vind jij hem als de man van?
2: Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Het is een beetje een ingewikkeld huwelijk, denk ik. Met twee hele ambitieuze mensen. En zij wilden nog carrière maken. Dat is natuurlijk in het Witte Huis. Dat dus niet echt is gelukt. En in bijvoorbeeld 2008 gingen zij heel hard tekeer tegen de jonge Obama. Die het toen uiteindelijk won. En dat heeft hem, Bill Clinton, niet heel veel vrienden gemaakt. Bijvoorbeeld in New York, waar ik toen woonde. En iedereen was voor Obama. Ja. En toen ging die oude Bill Clinton zich er opeens mee bemoeien. En heel erg zijn vrouw naar voren drukken. Dat is gelukkig toen volgens New Yorkers niet gelukt. Maar dat soort dingen. Toen was hij een beetje opeens de oude man. Weet je,
1: hij heeft wel iets van een vechtjas, toch? Hij gaat er een robbertje aan.
2: Vind ik wel. Ook omdat hij zo geïnteresseerd is. Bijvoorbeeld eindeloos in verkiezingen. Ook lokale verkiezingen. Op een niveau Schiermonnikoog, tweede district. Waarvan je denkt, hoe kan je dit bijhouden? En dat weet hij dan. Of hij is voorbereid. Of het is hem ingefluisterd. Maar hij weet het wel. En in die fundraisers waar ik hem dan vaak tegenkwam. Wist hij dat altijd. En dan zei hij, well, we gotta support this guy. We gotta support her. And we gotta give some money. En dan legde hij het helemaal uit. En dan was hij wel de absolute partijman. Veel meer bijvoorbeeld dan Obama, die nauwelijks iets doet voor de partij.
1: En heeft het er ook voor gezorgd, heeft het er ook toegeleid dat daarmee de Democraten en de Republikeinen meer als bokken tegenover elkaar gingen staan?
2: Ja, ik denk dat ze daar allemaal toe hebben bijgedragen. En Bill Clinton ook wel. Hoewel die nog wel mooi, laat ik zeggen, de nadruk legde op it's the economy, stupid. Hè? Die zorgde voor banengroei en die nog enigszins een band had met, laten we zeggen, wit working class Amerika. Dat zijn de democraten grotendeels verdwenen. Hè. Dat zijn ze kwijtgeraakt aan Trump of aan Bernie Sanders. Aan diep links of diep rechts. Dat was nog ouderwets toen bij Clinton. Maar dat heeft hij ook een beetje zelf om zeep geholpen door NAFTA en door de toelating van China tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar goed, dat is een ander verhaal.
1: Ja.
2: Maar nee, inderdaad, hij is wel wat dat betreft een Wilfried, als ik het zo mag zeggen, een soort ouderwetse president, nummer 42. Net zoals dat je nummer 43 had of nummer 41.
1: Ja.
2: Dat is nu allemaal anders.
1: Het feit dat je hem kent, wil dat zeggen dat je morgen op zijn feestje bent?
2: Nee, ik ben niet op zijn feestje. Nee,
1: wat voor feestje wordt ook, dit?
2: Ik moet Nederlands beschaafd zijn. Ik bedoel, ik ken zijn bibliotheek is geloof ik de hele dag gratis open in Arkansas. Ja, dat is ook natuurlijk een fantastisch verhaal dat hij natuurlijk uit hoop. Hij komt natuurlijk uit de modder van Amerika.
1: Ja.
2: En hij wist het te brengen tot het Witte Huis. Dat is ongekend. Dat hij the man of hope. Hope Arkansas. En die met een beetje een grote mond en een slecht zittend pak als gouverneur van Arkansas, een beetje toch het achterveld van Amerika, president werd. Het was ongekend. Ja. En ja, dat was toch een fantastisch verhaal.
1: Ik ga toch eens kijken of hij echt slechte pakken had trouwens. Maar goed, ik dank je wel voor je commentaar op meneer Clinton, die 80 jaar wordt. Dank je wel, Michiel Vos.

0: Deze zomer richten we het oog niet alleen op morgen, maar kijken we ook verder de toekomst in. Dat doen we met jonge denkers. Vandaag is dat filosoof Evelien Groot van de Erasmus Universiteit. En we gaan het hebben over het patriarchaat dat een revival beleeft. Goedenavond, Evelien. Patriarchaat, wat is... Hoe kom je daarbij? Wat is het eigenlijk?
1: Nou, ik denk eigenlijk, het patriarchaat is nooit echt weg geweest. Maar er zijn nu wel flinke tegenkrachten die emancipatiestrijd, die heel erg heeft gevochten om gelijkere rechten te vinden voor mannen en vrouwen in de maatschappij. Om dat toch voor een deel terug te draaien. En dat lukt ook aardig de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: We zien bijvoorbeeld dat, ik las nog even de cijfers na, maar de Equality Index van de World Economy Forum heeft bijvoorbeeld aangetoond dat Nederland van plek 25 naar 43 is gekelderd. Nou, we weten natuurlijk allemaal, abortusrechten in Amerika zijn teruggedraaid. Er zijn minder vrouwen actief in de politiek in Nederland dan de vorige kabinetten. Dus er is iets gaande.
0: Ja. Maar in hoeverre, want jij bekijkt de geschiedenis goed, in hoeverre ga je dan terug en wat constateer je dan? Stel dat je 100, 200, 300, 400 jaar teruggaat.
1: Nou, dan gaat het veel beter dan een jaar geleden. Ik heb in mijn onderzoek me heel erg gericht op één belangrijke denker, een belangrijk feministisch denker, Germaine de Staël. Iemand die in de geschiedenis van de filosofie is vergeten. Ik heb een procesonderzoek naar haar gedaan. Naar haar gedachtegoed. Zij wordt ook wel de moeder van het liberalisme genoemd. Een van de grootste opponenten van Napoleon. Dus ik stuitte op een gegeven moment per toeval op haar. Hoe kunnen we haar nou zijn vergeten? Dus ik ben heel erg in die geschiedenis gedoken. Zij leefde ten tijde van de Franse Revolutie. Ze maakt echt, die dagen die leidden naar die revolutie toe, maakte zij van heel dichtbij mee. Haar vader was minister van Financiën onder Louis de XVI. Dus echt heel dicht bij het politieke vuur zat ze. En zij was ook op een gegeven moment revolutionair. Ze was voor die vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar dat broederschap bleek echt heel erg een broederschap te zijn en niet een zusterschap. Je zag dat in de nadagen van die revolutie, toen de koning van de troon werd geworpen, machtsvacuüm ontstond. Heel veel potentie voor meer gelijkheid tussen lieden.
0: Ja.
1: Op allerlei niveaus. Maar de vrouwen mocht zeker niet meedoen. Dus als je in die tijd, bijvoorbeeld zoals Alain de Gouges deed, een pleidooi schreef voor gelijke rechten van man en vrouw, dan eindigde je onder de guillotine. En wel nadat je nog eens heel erg lelijk werd betast aan je genitalie, om te kijken of je niet echt een man-vrouw was, want een vrouw kon dat toch niet beweren. Dus als je in die tijd alleen al voor gelijke rechten van mannen en vrouwen was, dan
0: Maar
1: moet je met de dood bekopen.
0: Ja, maar je zou kijken, god, misschien die guillotine, daar hoor je niet meer van nu, zou ik maar zeggen, vandaag. Althans niet in Nederland.
1: Nee, de guillotine is weg, gelukkig
0: Die is weg, maar wat gebeurt er als vrouwen op de barricade gaan en strijden voor vrouwenrechten? Wat gebeurt er dan steeds in de geschiedenis? Staan er dan mannen op die het machismo in zichzelf oproepen en zeggen, ja, maar dit willen we niet? Of wat gebeurt er?
1: Zeker. Er is altijd zo'n emancipatiestrijd. En in het geval van het patriarchaat is het langs de lijnen van seksen of gender. Ontstaat er altijd een tegenbeweging. En dat zien we door de hele geschiedenis heen. Als we weer even die Franse Revolutie pakken. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment machtsvacuüm. Mensen winnen op een gegeven moment kleine privileges.
0: Ja.
1: Als je ook maar iets van een privilege hebt en je moet dat weer gaan delen met anderen, eigenlijk een soort van gelijkere verdeling, doe je afstand van een aantal privileges. En dat leidt ertoe dat degene die privileges hadden, het gevoel krijgen dat een onrecht wordt aangedaan.
0: Ja.
1: Dus een logische tegenreactie, heel menselijk, past heel erg bij de menselijke natuur. Iets waar Germaine de Staël ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan, die menselijke natuur. Die psyche, hoe werkt dat dan psychologisch en hoe leidt dat dan tot maatschappelijke gevolgen? Nou, dat leidt tot een tegenreactie. En wat we nu zien, kijk, in de jaren 90 en 0, toen werd ik volwassen, Sex in the City. Nou, dat was toch echt wel een teken. Nou, wij vrouwen, we rock the world, weet je wel. Maar we zijn er gewoon echt nog niet. Ik denk dat, Simone de Beauvoir zei, we zijn de tweede seks. Ik denk dat dat nog steeds aan de hand is. Het is veel subtieler. Natuurlijk hebben we vrouwen in het bedrijfsleven aan de top, maar nog lang niet op het niveau dat je zou willen.
0: Als er steeds even een terugtrekkende beweging is, wat jij constateert, en terecht, zou je toch ook kunnen zeggen, oké, het gaat niet zo ver terug. Ik denk aan politiek in de jaren 70, toen ik jong was. Toen was er volgens mij waren er maar een paar vrouwen in die politiek die actief waren.
1: Absoluut.
0: Nu zijn het te veel meer, als je nu kijkt.
1: Absoluut.
0: In de Kamer. Ja. En soms weer even minder. Maar je zou zeggen, het gaat toch steeds verder vooruit? Ja. Of ervaar je dat niet?
1: Nou, ik denk dat dat het positieve verhaal is. Dus,
0: moet ik dat nou zeggen?
1: Nee. Ik denk dat het patriarchaat is nog niet weg. Maar het wordt wel steeds minder invloedrijk. En ik denk, op dit moment is het patriarchaat zo verknoopt met andere emancipatiestrijden. De democratie staat op dit moment gewoon hartstikke onder druk.
0: Ja.
1: En het is denk ik heel belangrijk om te zien dat als wij een maatschappij willen ontwerpen waarin mensen zo veel mogelijk gelijkheden genieten, waarin de rechtsstaat wordt beschermd, de journalistiek nog wordt geloofd, de wetenschap nog een bepaalde standing heeft, waar mensen elkaar treffen, waar individuele rechten nog worden beschermd, dan moeten wij, denk ik, het patriarchaat, of in ieder geval de vrouwenstrijd zien als een soort kanarie in de kolenmijn. Op het moment dat het slechter gaat met de democratie, met de rechtsstaat, dan laten vrouwenrechten als een van de eerste zien dat er iets mis is, dat er iets aan de hand is. Dus het feit dat het wordt getornd aan abortusrechten, dat laat gewoon al zien dat er ook wordt getornd aan überhaupt mensenrechten.
0: Dat zeg je ook iets over Amerika in deze tijd.
1: Nou, in deze tijd Amerika, maar natuurlijk zijn er ook hele bewegingen in Nederland gaande die bezig zijn om abortus weer onder druk te zetten. We hebben een SGP die nog steeds vrouwen helemaal niet een politieke gelijke positie toekrijgt. En die krijgt gewoon nog steeds alle ruimte.
0: Ja.
1: Dus in die zin denk ik dat dat die verknoping tussen die vrouwenrechten, maar ook als het gaat om minderheden en als het gaat om etnische minderheden, als het gaat om religieuze minderheden. Hoe slechter we die minderheden behandelen, hoe slechter we uiteindelijk zorgen voor onze democratie, voor onze rechtsstaat, voor ieder. En op dit moment staat die rechtsstaat op zo'n danige manier onder druk dat autocratische leiders echt om de hoek staan.
0: Ja, wat is jouw verklaring voor die nieuwe aanhang, zou ik maar zeggen, naar conservatieve ideeën over de rolverdeling tussen man en vrouw? Ja, manosfeer, hoor je steeds meer over. Populariteit van mensen als Tate en zo. Ja. Waar komt dat dan vandaan?
1: Ja, dat is een hele
0: Heb je dat ook alweer eerder gezien in de geschiedenis?
1: Kijk, wat je dan in de Franse Revolutie heel duidelijk ziet, is dat op het moment dat vrouwen meedingen voor politieke rechten of politieke ruimte, dat heel hard toe wordt geslagen. Want er is toch een idee van schaarste. Er is niet genoeg plek voor iedereen. Dus als wij plekken moeten maken, er is al zo weinig ruimte, dus laten we zeker niet ruimte geven aan vrouwen. Jongeren staan heel erg onder druk, zien de toekomst heel erg negatief tegemoet. Jonge mannen horen ook, wat ook natuurlijk een negatief verhaal is, van mannen zijn slecht en feminisme is goed. En dat doet ook iets. Hè? Doet weer iets met je eigen positie. Dus het is ook weer leren, oké, bepaalde privileges die ik dus had omdat ik man was, die moet ik misschien op een andere manier gaan zien vorm te geven. Maar als de toekomst ook onzeker is, als mensen voelen dat hun eigen positie precair is, dan is dat natuurlijk ontzettend moeilijk. En ik denk dat heel veel jonge mannen eigenlijk zich in een precaire situatie voelen.
0: Die kunnen ze in een zak steken, zou ik bijna zeggen. Goed dat je er was, Evelien Groot, in onze serie De Jonge Denkers. Dankjewel voor je komst.
2: Het is 11:55.
0: Ja, Joey Veerman, de voetballer, die snakte naar een transfer richting het buitenland. Dat is gelukt. De PSV'er gaat nu voor het Duitse Borussia Dortmund spelen. En die club kondigde hem zo aan.
3: En wir Dortmunder, wir stehen zusammen. Meer muss eigentlich nicht wissen.
4: Ik heb er helemaal niks van verstaan, maar ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, Jurie Mulder, technisch directeur van het Duitse Schalke 04. Wel een goede start van hem gelijk, dat hij een paar zinnen in het Nederlands zegt. Joey Veerman in plaats van in Duits.
5: Nou, hij moet vooral zichzelf blijven, dat is heel belangrijk inderdaad. Ja.
0: Ja. Maar goed,
5: en zijn humor houden.
0: Daar. Ja. Nou ja, dat is interessant dat je dat zegt, want hij is een grappige jongen. Maar goed, flap het er maar eens uit in het Duits. Jij werkt in Duitsland als technisch directeur van die club. Niet van de concurrerende club. Nee, maar je hebt ook gevoetbald. Welke woorden moet je nou gelijk paraat hebben als je op de training staat?
5: Nou, in een wedstrijd, als je bijvoorbeeld waar ik pas later achter kwam, ze riepen steeds Leo in het veld. En ik keek om me heen, maar ik zag nergens een leeuw. Want bij ons in het elftal liep er ook geen leeuwpolt of wat dan ook.
0: Nee.
5: Maar het bleek dat dat los was. Dus ze hadden hier iets op gevonden. Want in het voetbal in Nederland mag je niet losroepen. Daar krijg je een vrije trap tegen.
0: Ja, dat is voor keepers, hè, met name. Ja,
5: ja, los mogen, keepers mogen het wel, geloof ik, roepen.
0: Oh, wel, oké. Okay. Dus leeuw was een naam, was een trucje om het alsnog
5: een trucje,
0: te...
5: Ja, en dat kwam. Dus dat is goed voor Joey om dat te weten. Als hij wil dat er een tegenstander niet aan de bal komt, Leo.
0: Ja, als het iets minder sympathiek moet. Stel, hij zit er een paar maandjes en het gaat goed met hem. Speel nou eens over, klootzak.
5: Spiel een bal, Mauritius, doe aarslog.
0: Oké.
5: Dat klinkt eigenlijk veel beter.
0: Ja, ik vind, nee, wel lang, vind je wel lange zin.
5: Dat moet je daar niet doen. Want ik deed dat ook wel, weet je. Dan had ik daar, dan zei ik bij de derde keer dat de speler mij op verkeerde been speelde. Dan zei ik dat tegen hem. En dan kwam hij na de wedstrijd naar me toe. Hij zei, heb je iets persoonlijk tegen mij? Dus ze namen dat, heb je iets tegen mij? Dus ze namen dat persoonlijk.
0: Oké, okay, dus als hij, als Joey Veerman...
5: De cultuur is wel een beetje anders. Wij zijn directer.
0: Ja.
5: Zeker eentje die uit Volendam komt. Nee, ja, dat moet toch een beetje even klein fluweel handschoentje erbij aanpakken. Dat zijn wel echt, zijn wel een beetje verschillende dingen, hoor.
0: Ja, oké, okay, dus hij moet het vooral netjes zijn.
5: En wat natuurlijk, weet je, wat er natuurlijk gewoon als 80.000 man schreeuwen op de tribune, want die zitten er daar bij Dortmund. Jeez, weet je wel, dat gaat dan best wel hard. Dan raad ik hem ook aan om maar gewoon op doel te schieten.
0: Ja. Oké. Okay. En is, ja, ik heb volgens mij, ik gebruik jouw vader dat wel eens. Dreh- und Angelpunkt.
5: Ja, dreh- und Angelpunkt. Hè. Dat is de spel. Kijk, in het Duits heb je natuurlijk Spielmacher ook. Hè. Hij is echt een typische
0: Bestaat
5: Spielmacher.
0: Bestaat dat toch? Ja. Dat
5: ja, wel, wel. Kijk, dat is wel uit het Duits. Dus de middenvelden waar het allemaal om draait. Dreh- und Angelpunkt. Degene die de beslissende passes geeft, die ook de assists geeft, die een doelpunt maakt, de belangrijkste man op het veld. En dat is Veerman wel zo'n soort een voetballer naar.
0: En mag die steenkool Duits gebruiken?
5: Ja, helemaal, want het is een steenkolen. Mijn, ja, natuurlijk, mijn dat gebied, is waar, dus ja. Als je iemand begroet, is daar Glück auf.
0: Glück auf van het mijne, ja.
5: Ja, tuurlijk. Dus je zegt niet hallo, hoi, Glück auf. Dus als hij dat al zegt, dan is het fantastisch.
0: Ja.
5: En hij moet natuurlijk één wedstrijd moet hij weten. En dat is de wedstrijd, die hebben wij natuurlijk ook dik aangekruist. Die is eindelijk weer, is er weer. Dat is Rivier Derby. Dat is de wedstrijd natuurlijk tussen mijn club en Dortmund.
0: Ja, dat wordt spannend, ja. Dankjewel, ja, Jurri Mulder.
5: Oké, und ein Bratwurst.
0: Ja, de braadwurst, ja. Ja, dan zit deze uitzending van Met het oog op morgen erop. Misschien weten we morgen weer iets meer over Lucky, waar ik de uitzending mee begon, maar vermoedelijk niet. Morgen presenteert Ezra El Miloudi en ik ga u nog een hele goede nacht wensen.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: NPO Radio.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband... Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtendregen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland.
3: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd, onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer: vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april van dit jaar geïnformeerd. Dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. De informatie kwam te laat voor de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Er zijn zo'n 500 hulpverleners actief. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.